0: croissantje. Heerlijk appeltje. Kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Volgende week maak je kans op een shared breakfast.

0: Dit is Radio Drenthe.
1: De Nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook het aantal nachtvluchten moet met een paar duizend omlaag. In het besluit staan ook regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Als er geen akkoord komt over de besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling, op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem gisteravond zijn meerdere gewonden gevallen, dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. De onderzoekers noemen het handelen van de directeur een onaanvaardbare situatie. En het weer, op de meeste plekken nu nog zo'n 14 tot 18 graden, maar vandaag wordt het opnieuw warm met veel zon. Het wordt zo'n 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: lekker croissantje. Heerlijk appeltje. Kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Volgende week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op ntvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd. In de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanvallen van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook mogen er 's nachts duizenden vliegtuigen minder de lucht in. Daarnaast zijn er regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van schadelijke stoffen. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen en de EU als organisatie ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond wat buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. Toch gaan zelfs de mails van de Europese Commissie zelf langs die servers. Dat betekent dat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken in mails, maar ook dat de Amerikaanse overheid de dienstverlening zou kunnen verstoren. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten dezelfde regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. De minister riep gemeenten daarom in juni op om terughoudend te zijn met het handhaven van de regels daarover. Uit de rondgang blijkt dat van de 112 gemeenten die regels handhaafden, 97 hun beleid niet hebben aangepast. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Het is weer tijd voor oogst. Het woon-event van het jaar. Bij Havenkort Interieurs in Coevorden. Geniet van 10.000 vierkante meter wooninspiratie. Met de nieuwste primeurs, hapjes, drankjes, live muziek en spectaculaire aanbiedingen. Van 2 tot en met 11 oktober. Bekijk het programma en claim uw cadeau op havenkort-interieurs.nl.
3: Aan tafel!
4: Zo.
5: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
4: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
5: Heb je een nieuwe vriend, oma? Ach,
4: nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
6: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
7: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
8: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
7: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
9: Marktkauf Meppen. Spectaculaire keuze in levensmiddelen, huishoudartikelen, lichaamsverzorging, kleding en elektronische apparatuur voor spectaculaire prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
10: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
11: Kurk 24.
10: Kurk24.nl.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: croissantje. Een heerlijk appeltje. Kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Volgende week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op ntvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd. In de buurt.

0: geworden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via Icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
2: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
3: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in gordijnen en in-betweens. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Boel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
7: Dorald Negens met het NOS-journaal. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden. Vanwege het woningtekort riep het kabinet op om terughoudend te zijn met het handhaven van illegale bewoning. Maar gemeenten willen dat liever zelf bepalen, zegt de gemeente Westerveld.
8: In sommige gevallen is een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Maar in andere sommige gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we toch gaan handhaven.
7: Van de 112 ondervraagde gemeenten zeggen er bijna 100 dat ze hun beleid niet hebben aangepast. De vakbond voor spoorwegpersoneel VVMC slaat alarm over de toenemende agressie en het geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Waaronder de Europese Commissie en andere instellingen, zegt verslaggever Joost Schellevis.
9: Bijvoorbeeld de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank, het Europese Defensieagentschap, allerlei toezichthouders, ook op de financiële markten. Dus echt wel instanties met gevoelige gegevens die mailservers van Amerikaanse bedrijven gebruiken.
7: De EU heeft zorgen over het gebruik van Amerikaanse mailservers, omdat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken. De Israëlische premier Netanyahu begint een smaadzaak tegen journalisten die hebben bericht dat hij persoonlijk zou zijn gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Volgens journalisten van de Israëlische krant Haaretz heeft Netanyahu die waarschuwingen niet doorgegeven aan zijn veiligheidschefs. Netanyahu ontkent dat. Het weer vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. In het westen raakt het vanmiddag bewolkt en vanavond volgen vanuit het zuidwesten buien met daarbij kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
10: En er is verkeersinformatie, de N34 Emmen Zuid-Laren tussen Borger en de aansluiting met de N33. Daar staat 5 kilometer file en de vertraging is daar 7 minuten. En de N48 tussen Olm en Hogeveen is bij Zuidwolde nog altijd dicht na het zware ongeluk gisterenmiddag. Je kan omrijden via Koevoorn en Hardenberg over de A37, de N34 en de N36.
11: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholts weer.
12: Als ik iets te klussen heb, ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Of ik nou een pot verf op kleur laat mengen, een extra sleutel laat maken of een drillboor wil huren, alles is er. En als ik het zelf niet kan, dan doet het klusteam het voor mij. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerrimaas.
13: Het is een jubileum. Zaterdag 3 oktober vindt voor de 10e keer het New Blues Festival plaats in de Bonte Wever in Assen. Aanvang 7 uur met King King, de Britse blues rock band met de broers Alan en Stevie Nimmo, de Engelse blueszanger Sean Webster, AJ Plug uit Hollow, de Blues Caravan met 3 getalenteerde dames en de Black River Roots.
14: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
6: Radio Drenthe.
15: Goedemorgen Drenthe.
6: Met Edwin Mooibroek.
10: Goedemorgen, het is 7:04. Het is alweer de laatste dag van de maand. Wat gaat de tijd toch snel? Het is 30 september. Ger, goedemorgen.
16: Goedemorgen Edwin.
10: Dan ga je weer bijpraten over het nieuws uit Drenthe naar buiten. De meeste Drentse gemeenten blijven handhaven op permanente bewoning op vakantieparken. Ondanks de oproep van minister van Volkshuisvesting Eleanor Boekholt-Osulleven om daar voorlopig terughoudend mee te zijn. Blijkt allemaal uit onderzoek van de regionale omroepen in samenwerking met de NOS. Wild kamperen in Drenthe is nog steeds verboden, maar volgend seizoen gaat er, als het aan Harry Kersties uit Bijlen ligt, iets veranderen. Hij is aan het lobbyen om een wildkampeerroute nabij het Dwingelderveld mogelijk te maken. En volgens Marketing Drenthe bestaat het concept nog niet in Nederland. En door te struikelen of uit te glijden eindigen op de spoedeisende hulp. Het overkomt steeds meer Drentse ouderen. Ruim een derde van de ouderen van 65 plus in onze provincie loopt het risico om te vallen. En ook vandaag is het weer uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. De temperatuur gaat weer oplopen. Het wordt 26 of 27 graden. Extreem hoog voor eind september. Ja, bijna oktober zelfs. En met geregeld zon is het volop de nazomerweer. Maar komende nacht naar het een koufront.

0: Ze kwamen uit Martinique. Maar in de jaren 70 verhuisden ze naar Parijs. Ze zijn met z'n drieën. De Gibson Brothers waren dat en deden Cuba. Het gaat goed met de ijsvogel in en rond de Coevorden. Van de 13 speciale ijsvogelwandjes die natuurvereniging het Stroomdal beheert, waren dit jaar 9 bezet. En er zijn meer dan 100 jongen uitgevlogen. En dat is goed nieuws, maar dat betekent ook dat er volgend jaar voldoende nestplekken moeten zijn. Harry Kiewiet is van natuurvereniging het Stroomdal. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, meer dan 100 jonge ijsvogels die dit jaar uitvliegen. Is dat heel veel?
1: Ja, dat is veel. Dat heeft ook te maken met het weersverandering. Ze kunnen vroeger beginnen en later eindigen. Dus eerder was het zo van, je kreeg 2 legsels. En nu is het jaarlijks al bijna 3 legsels. Vandaar dat je 9 locaties bezet hebt. Dat is zo'n 27 legsels.
0: Yeah.
1: Tel je daar een aantal van af, dan kom je gemiddeld toch op zo'n kleine 100 jongen rondvliegen hier in de omgeving.
0: Oké, en hoe komt dat dat het zo goed gaat?
1: Ja, dat heeft te maken met, je hebt wat mindere winters, wat zachte winters. Als je een strenge winter hebt, kan wel meer dan de helft van de populatie verdwijnen. En dan duurt het een aantal jaren dat het weer opzet, zeg maar.
0: Ja, oké.
1: Okay. De populatie weer aangroeit.
0: U heeft speciale stijlwandjes langs het water aangelegd.
1: Ja,
0: hoe werkt zoiets? Hoe ziet het eruit?
1: Nou, je moet eens zien, je kijkt naar een geschikte plek. In alle kijken van waar zitten ijsvogels. En daar ga je een geschikte plek zoeken. Waar een steile oever is, een steile mand. Hmm. Waar ze in kunnen nesten. En dat gaat meestal in overleg met het waterschap of met de gemeente. En die werken hier ook, waterschap Vechtstroom, die werken goed mee om aandacht te besteden voor het behoud van onder andere de ijsvogel.
0: En waarom zijn dat soort steilwandjes nou zo belangrijk dan voor die ijsvogel? Omdat ze dan al gelijk een plek hebben om te broeden?
1: Ja, een ijsvogel die hoort in wezen in principe in een steile oever te broeden. Als dat schuin afloopt, dan kunnen ze daar niet in broeden. En wij zorgen ervoor dat ze een aantal steile manden hebben waar ze in kunnen broeden. En je ziet nu al die jonge vogels, die moeten ook volgend jaar weer een plek hebben. Er zullen wel heel veel, een aantal sneuvelen, maar wat er overblijft, die zwerven nu al een beetje rond en te kijken van, wat is een geschikte plek voor mij?
0: Oké, okay, maar
1: en je ziet ook al. Ja, je ziet ook al dat door het minder broedgelegenheid is, of broedplekken, dat er minder legsels grootgebracht worden, omdat ze zich elkaar verdringen op een nestlocatie.
0: Ja, omdat er dus te weinig nestlocaties zijn. Dus eigenlijk zouden het er nog meer moeten worden, zegt u.
1: Ja, als er meer worden, dan krijg je ook meer aanwas. Maar het betekent ook gewoon van, we zien nu al een verschijnsel van op een broedlocatie. Waar normaal 3 legsels grootgebracht worden, dat er maar 2 grootgebracht worden. Puur omdat ze elkaar verdringen. Ze willen allebei gewoon op het plekje zitten bij de broedrand.
0: Ja.
1: En dat zijn hele gevechten. En dat kan soms wel een dag duren dat ze elkaar bestrijden. Van, ik wil hier zitten. En dan krijg je een stukje verstoring van onderling. Van ook in Brussel of jonge groep brengen.
0: Ja, ze slaan elkaar een beetje de hersens in om een plekje te vinden.
1: Ja, het zijn net mensen, hè?
0: Ja, oké. Okay. Maar hoe ziet zo'n ijsvogel eruit? Ik bedoel, er zijn nu dus inderdaad meer dan 100 jongen. Ik bedoel, die zou je dus moeten kunnen zien. Ik bedoel, hoe herken je een ijsvogel?
1: Ja, dat is natuurlijk de kleur. Het eerste wat je vaak verneemt is gewoon het geluid. Je hoort hem eerst voordat je hem ziet. Bij mij is dat niet zo, want ik ben al een beetje redelijk doof. Dus ik moet het hebben van het zicht.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb dan speciale plekken waar ik zit. En dat is ook een beetje beschermd. Daar komt ook bijna niemand anders. En daar ga ik observeren en zet ik een heel broedseizoen om te kijken van het gedrag van de vogel.
0: Ja.
1: En in principe doe ik dat al bijna 15 jaar. Ja, in de alle in en outs. Het hele leven van de vogel komt voorbij en dat ken ik in geluren en kleuren, maar toch komt er toch wel weer verrassings naar boven.
0: Ja, wat voor verrassingen komen er boven dan?
1: Ja, soms zie je een geringde vogel of een strijd onderling. Of dat op een bepaalde manier een lesel mislukt. Het hoeft niet alleen door vogels te zijn. Het kan ook wel door de mens die toch verstoort of vernielt. Dat komt ook wel voor.
0: Ja, want de ijsvogel is populair bij fotografen, maar dat is ook een probleem.
1: Ja, zeker. Ja. Dus als ik op een locatie zit en ik vertel waar het zit en ik word ook wel eens gevraagd van waar is die locatie, dan geef ik dat niet aan waar ze zitten. Ja, maar op een gegeven moment heb ik er een 50 of 100 man. En dan is het een verstoring. En dan is hij daar op zijn plek ook zo weg.
0: Ja, dat is ook niet
1: de bedoeling. Dat proberen we gewoon te komen. Dat is puur bescherming, zeg maar. ook die locaties, dus bijna niet toegankelijk voor mensen, zeg maar. En ja, en dat willen we graag zo houden.
0: Dank Harry Kiewiet, hij is van Natuurvereniging Het Stroomdal.

0: Stevie Wonder op Radio Drenthe. Het heet For Once in My Life. Het is 7:50 geworden.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: En zoals elke dag gaan we ook weer even vandaag in het verleden duiken. Wat gebeurt er allemaal op de datum van vandaag? En het is 30 september. Nou, we beginnen in 1934, want op 30 september wordt dan deze man geboren. Udo Jürgens, de man met vele hits, geboren in 1934 in Klagenfurt in Oostenrijk. En hij overlijdt op 80-jarige leeftijd. En op 30 september 1960 ziet deze familie het levenslicht. Wie is niet groot mee geworden met de Flintstones? Met Fred en Wilma en hun vrienden Barney en Betty in het stenen tijdperk in het stadje Bedrock. En op 30 september 1989 is dit onze favoriet.

0: Van Kaoma op nummer 1 in de hitlijst. En daar blijft het ook 3 weken staan. En op 30 september 1997 neemt de Holland-Amerika-lijn de SS Rotterdam uit de vaart. Het schip voert tussen Rotterdam en New York. En dat maakt 38 jaar eerder zijn eerste reis. Met toen aan boord de 21-jarige prinses Beatrix.
1: Op de kade brengen velen de prinses een afscheidsgroet voordat ze zich inscheept op de Rotterdam. Aan het einde van de gangway wordt prinses Beatrix bij het betreden van het schip verwelkomd door de gezagvoerder commodore Bouwman.
0: Beatrix op het schip dat op 30 september 1997 uit de vaart is genomen. En op 30 september 1955 verongelukt filmster James Dean.
2: On the way to the Salinas race, Dean was allegedly traveling 85 miles per hour with Ralph Voltrick, his mechanic and a former Porsche employee, when they crashed into 23-year-old Donald Turnipseed, who was making a left turn on a Route 41, who did not see the low-profile Porsche coming.
0: Ja, James Dean verongelukt op een snelweg bij Los Angeles. Hij was 24. In zijn korte leven speelde hij in meerdere films en hij groeide uit tot symbool voor de opstandige jeugd in Amerika. Nou, terug in eigen land krijgen we in 2015 te maken met 2 aardbevingen. Eerst eentje in Hellum in de provincie Groningen, met 3.1 op de schaal van Richter. En later die avond eentje bij Emmen, die had een kracht van 2.3. En dan nog een jarige wereldkampioen.
3: Max Verstappen.
4: Max.
5: Ongelooflijk! What is happening, ik ben hier.
0: Ja, Formule 1-coureur Max Verstappen is jarig vandaag. Hij is 29 geworden. Gaan we eens even kijken wie er nog meer jarig zijn. Ook presentator Wilfried de Jong is jarig, hij is 69 geworden. Frank Rijkaard, oud-voetballer en coach, is 64 geworden. En oud-presentator Henk Spaan is vandaag 68. En ook Paul de Munnik is jarig, hij is 56 jaar geworden. Hij woont trouwens tegenwoordig in Meppel. Dit is samen met Thomas Akda. En heerlijke plaat voor vandaag eigenlijk, wat klopt eigenlijk wel, van het regent zonnestralen.

56 is hij geworden, Paul de Munnik. Hij is jarig vandaag. Dit was samen met Thomas Akda en het heet Het regent zonnestralen. Zometeen krijg je een overzicht van het nieuws in Drenthe en natuurlijk ook nog het uitgebreide weer. En we krijgen weer een mooie dag vandaag. Dit is Elvis en Bossa Nova Baby.

0: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
1: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
4: Ja, ik lig al uren wakker.
3: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
5: Lekker slapen, Dekker slapen.
6: Dekkerslapen.nl.
7: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
8: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
5: Kurk24.nl.
9: Het is 7:30. Je krijgt een overzicht voor het nieuws in Drenthe. Ger Hensen, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Twee vrachtwagenchauffeurs zijn gisteren overleden bij een ongeluk op de N48 bij Zuidwolde. Bij het ongeluk waren 3 auto's en 3 vrachtwagens betrokken. De weg lag bezaaid met brokstukken en het asfalt liep schade op, waardoor de weg tijdelijk werd afgesloten. De herstelwerkzaamheden zijn momenteel ook nog bezig, waardoor het verkeer op de N48 bij Zuidwolde moet omrijden. Die omleidingsroutes lopen via Coevorden en Hardenberg. De provincie Drenthe gaat in beroep tegen de gaswinning in Eesveen, net over de provinciegrens met Overijssel. Gasbedrijf Vermilion wil daar langer en meer gas gaan winnen. De staatssecretaris is daarmee akkoord gegaan, maar volgens de provincie moet eerst duidelijk zijn of gaswinning geen schade veroorzaakt in het UNESCO-werelderfgoed de Koloniën van Weldadigheid. Het gasveld waarin geboord wordt loopt van Eesveen tot Wapserveen en komt in De Punt ook onder Frederiksoord uit. De ijsvogels in Coevorden hebben het goed gedaan. Van de 13 ijsvogelwandjes waren er 9 bezet en er zijn in totaal ruim 100 jongen uitgevlogen. En als er geen strenge winter komt, zal een behoorlijk deel kunnen overleven, zegt Harry Kiewiet van natuurvereniging Het Stroomdal uit die plaats.
11: Het heeft ook te maken met weersverandering. Ze kunnen vroeger beginnen en later eindigen. Dus eerder was het zo van je kreeg 2 legsels en nu is het jaarlijks al bijna 3 legsels. Vandaar dat je 9 locaties bezet hebt, dat is zo'n 27 legsels. Dan kom je gemiddeld toch op een kleine 100 jongen rondvliegt hier in de omgeving.
10: En het kunstinitiatief Grensloos Kunst Verkennen rond de wijk en Eihorst houdt ermee op. De kunstroute, die sinds 2008 georganiseerd werd in het Reesdal, heeft te weinig vrijwilligers. Ook was er geen opvolging voor vertrekkende bestuursleden en liepen de bezoekersaantallen terug. Op de kunstroute van ongeveer 10 kilometer lieten kunstenaars hun werken zien in het landschap, in tuinen en op bijzondere locaties langs de Reest. In mei dit jaar was, zoals nu blijkt, de laatste editie. Tot zover, meer nieuws, dat lees je ook op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
9: Ger, dankjewel. Er is verkeersinformatie, de N34 Emmen-Zuidlaren tussen Borger en de aansluiting met de N33 staat. Daar staat 4 kilometer file en de vertraging is daar 7 minuten. En de N48 Ommen-Hogeveen is nog altijd dicht vanwege dat zware ongeluk gisterenmiddag. Je kunt omrijden via Coevorden en Hardenberg over de A37, de N34 en de N36. Hans, goedemorgen.
12: Mooi, Edwin, goedemorgen.
9: Nog een tandje warmer vandaag.
12: Ja, er komt vandaag nog een graad bij ten opzichte van gisteren. En dat was gistermiddag al heerlijk weer in onze provincie. En ja, vandaag gaan we naar 26 tot in het zuiden bijna 27 graden.
9: Oh, dat is lekker. Maar het kwam gisteren wel een beetje langzaam op gang. Want toen ik hier wegging was het nog best frisjes buiten.
12: Ja, we hadden een beetje koude start gisteren. En die bewolking wou ook maar wat moeilijk wijken. Dus om halverwege de middag kwam opeens de zon er doorheen. En toen voelde je gewoon van, dit is een luchtsoort. Die hoort hier eigenlijk niet op eind september.
9: Nee, oké. Vandaag gaat het sneller.
12: Ja, vandaag hebben we diezelfde luchtsoort nog met een zuidoost tot later zuidelijke wind. En een mix van zon en bewolking. Die bewolking is net als gisteren wat hoge bewolking. Zon is soms wat flats. Over het algemeen komt u er goed doorheen. En er is ook relatief weinig wind. Het is een zwakke zuidoostelijke wind. Dus het wordt eigenlijk een hele prachtig mooie najaarsdag. Heel laat in september ook nog. Normaal heb je dit soort dagen wel eens vaker in september, maar dan zit het midden of in het begin. We zijn er nu heel laat mee, maar voor de statistieken gaat hij nog net mee. En ja, eigenlijk gaat het door tot ongeveer in de avond. En daarna, ja, dan is het eigenlijk alweer gebeurd met een nazomertje.
9: Ja, dan is het voorbij, dan komt er een koufront aan.
12: Er komt inderdaad een koufront aan. En nou, de naam zegt het al, er zit koude lucht achter. Dus we gaan morgen echt een stap terug doen. De jaar normaal voor nu is ongeveer een graad of 18. We gaan morgen terug naar 21 graden. Kijk, dat is nog steeds boven normaal, Edwin.
9: Ja, ja, klopt.
12: Maar goed, het gaat vannacht wel even regenen. Pas in de late avond komt het op gang. En vannacht hebben we buiige regen. Het zou kunnen dat er een handvol millimeter valt. Ik denk aan ongeveer 5 in totaal, maar dat zal een beetje variëren van plek tot plek. En morgen is het een grijze hemel. We zien geen zon en het is ook wat druilerig, een beetje buiig. Ja, opeens is het dan toch alweer herfstweer, maar dus met die temperatuur die nog steeds wat boven normaal ligt. Kijken we hoe het daarna verder gaat. Nou, hoge druk blijft eigenlijk nog wel bij ons in de buurt. We blijven onder een hoge drukregime. Op de oceaan ligt er een enorme diepe depressie. Die hoort echt al bij het late najaar eigenlijk. Maar die krijgt ons niet in zijn greep. Wij blijven hoge druk houden. We blijven een zuid- tot zuidwestelijke aanvoer houden. Dus vanaf vrijdag dan zien we dat het weer rustiger wordt. Weinig wind. Als er al wind is, is het zwak zuid- tot zuidwest. Met een mix van zon en bewolking. En dan lijkt het weer een aantal dagen droog te blijven met een graad of 19 tot 20 overdag. Maar in de ochtend, ja, dan krijgen we die mistige grijze ochtenden weer terug. Dus dan komt dat spelletje weer aan met wanneer lost de mist op en wanneer komt de zon er weer door.
9: Oké, nou in ieder geval lekker weer de komende tijd dan toch?
12: Nou, voor het najaar mogen we niet klagen.
9: Klopt, tot zometeen. Hoi.
13: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
14: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
15: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
16: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
14: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
16: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
17: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
18: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
20: Hey, Remo!
18: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
21: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
22: Goedemorgen Drenthe.
23: Met Ed

0: Paul Simon was dat en het heette You Can Call Me Al. Gekantelde vrachtwagens, een spoor van vernieling en veel hulpdiensten. Bij een ongeluk op de N48 ter hoogte van Zuidwolde ging het gisterenmiddag gruwelijk mis en kwamen twee vrachtwagenchauffeurs om het leven. Verslaggever Wouter Westerveld die sprak ter plaatse met politiewoordvoerder Thijs de Jong.
1: We staan hier op de N48 waar een ongeluk is gebeurd. Niet zomaar een ongeluk, ik zie echt heel veel brokstukken. Afval op de weg, een blauwe auto, gekantelde vrachtwagens. Ja, wat is hier precies gebeurd?
2: Er is hier sprake geweest van een forse aanrijding met inderdaad drie betrokken vrachtauto's en drie personenauto's. En daarbij zijn ook twee bestuurders van dus twee vrachtauto's helaas bekomen te overlijden. En verder zijn er gelukkig geen gewonden gevallen. Die zijn wel heftig geschrokken, die mensen. Dus daar is op dit moment ook zorg voor.
1: Ja, ik zag die mensen volgens mij inderdaad hier ook een beetje rondlopen. Wat gebeurt er dan met die mensen? Wordt er dan gevraagd wat er precies is afgespeeld op deze plek?
2: Nou, zij zijn natuurlijk betrokken bij een ongeval. En we doen onderzoek naar de toedracht en de achtergrond hoe dit heeft kunnen gebeuren. Dus we gaan met hun in gesprek, ook om een verklaring af te leggen. En we bekijken daarbij ook of ze hulp nodig hebben van bijvoorbeeld slachtofferhulp.
1: Ja, ik hoor in de lucht ook wat brommen. Volgens mij is er een drone boven de plek bezig. Ja, wat gebeurt er precies met zo'n drone? Waar wordt dat voor gebruikt?
2: Klopt, wij hebben als politie ook drones die wij bijvoorbeeld kunnen inzetten om een situatie vanuit de lucht in kaart te brengen. Mm-hmm. Nou, zoals je hier ziet gebeurt dat nu en dat uiteindelijk zullen ook die beelden worden meegenomen in het onderzoek om erachter te komen hoe dit precies heeft kunnen gebeuren.
1: Ja, want dat is dus gewoon nog steeds niet duidelijk in ieder geval.
2: Nou ja, we doen nog onderzoek, hè. We doen nog onderzoek ter plaatse, sporenonderzoek. Nou ja, we hebben inmiddels bijna alle getuigen gesproken. Dat duurt lang en dat moet je zorgvuldig doen. En uiteindelijk zal hier het moeten blijken hoe dit heeft kunnen gebeuren.
0: Politiewoordvoerder Thijs de Jong en een bijdrage van verslaggever Wouter Westerveld. Nou, die N48, de Ommehogeveen, ter hoogte van Zuidwolde, is nog altijd dicht. Je kunt omrijden via Koevoorn en Hardenberg over de A37, de N34 en de N36.

0: Van zijn nieuwste album Daniel Loos en What You Ma Have Zegt. Ja, er komen steeds meer datacenters bij. Dat moet natuurlijk vanwege alle AI-perikelen. Alleen die datacenters die gebruiken ook heel veel stroom en water, hè, Ger?
1: Dat klopt inderdaad. En dan wil je graag weten hoeveel ze dan precies verbruiken. Nou, dat is toch een moeilijk verhaal. Want
0: dat willen ze niet zeggen.
1: Blijft toch veelal geheim, inderdaad. Terwijl die bedrijven wettelijk verplicht zijn om daar toch over te rapporteren. Maar veel bedrijven doen dat dus niet. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens hierover. Trouw schrijft daarover. Datacenters die zijn de afgelopen jaar inderdaad steeds belangrijker geworden. Ja, al die servers die daar staan, die hebben elektriciteit nodig en dus dat water om te koelen. Nou, journalisten die deden een jaar lang pogingen om gegevens voor Europa boven tafel te krijgen. Deden ook een beroep op de wet op openbaarheid van bestuur. Maar het leverde dus geen resultaat op. Nou, datacenters die zullen over 4 jaar, dus in 2030... 10 tot 15% van de Nederlandse stroom verbruiken, verwacht netbeheerder Tennet.
0: Terwijl we al niet genoeg stroom hebben, hè? Tenminste niet genoeg stroomaansluitingen, laat ik het zo zeggen.
1: Er staan heel wat bedrijven ook in de wacht aangesloten te worden.
0: Ja, dus, we hadden het gisteren al even over de 24-jarige Pepijn van de S, opgepakt in het onderzoek naar de hackersgroep Shiny Hunters. En er is veel te doen over hem, hè?
1: Zeker, want hij is eerder al veroordeeld voor onder meer hacken en witwassen. Maar ja, vooral de ernst van die nieuwe verdenkingen die sloegen volgens cybersecurity-expert Wim Takkenberg in als een bom, dat zei hij bij Nieuwsuur. Want van de S die wordt nu verdacht van een poging tot het uitlokken van 2 moorden in het buitenland.
2: Onderdeel van de groep zijn van Shiny Hunters. Dat is een van de grootste criminele cybergroepen die er nu zijn. En ook het feit dat hij nog wordt verdacht van het aanzetten of het uitlokken van mogelijk 2 moorden. Ja, dat heeft wel echt heel veel indruk gemaakt.
0: Ja, zo heftig. Hij had eerder al een keer in de gevangenis gezeten. Nou, toen zijn leven wel redelijk weer op de orde. Werkt ook weer bij een cybersecurity bedrijf.
1: Ja, hadden ze geen enkel idee. Kwam netjes op tijd.
0: Ja, dus, nou, en nu dan dit.
1: En maakte een indruk als een heel verlegen jongen. En dan zou dit er misschien achter zitten.
0: Nou. Ja, we hadden het net al even over water. Maar de helft van de Nederlanders is bereid om 5 keer zoveel te betalen om verzekerd te blijven van voldoende drinkwater. Hè?
1: Ja, dat blijkt allemaal uit een onderzoek naar het drinkwatergebruik dat vandaag verschijnt. Nou, een nog grotere groep die ziet in minder en korter douchen een oplossing. En 90% vindt dat nieuwbouwhuizen voortaan standaard regenwater moeten gebruiken om het toilet door te spoelen.
0: Ja, het is op zich best logisch, hè, dat je daar gewoon schoon water doorheen.
1: Ik vind het ook altijd raar inderdaad, dat dat met drinkwater gebeurt. Maar ja, dan moet een heleboel weer omgegooid worden.
0: Ja, dat kost ook een paar centen. Ja.
1: En dan ook de tuin te sproeien met ook niet meer met drinkwater. Nou, de drinkwatertekort, dat hangt Nederland vanaf 2030 boven het hoofd. En dat komt doordat er steeds langere perioden van droogte zijn. En ook het waterverbruik door de groei van de bevolking en de industrie maar toe blijft nemen. Ja, nieuwe drinkwaterbronnen, die zijn ook schaars.
0: Ja, en het aantal vluchten van en naar Schiphol gaat iets omlaag, ook 's nachts.
1: Ja, een Kamermeerderheid steunt een besluit van het kabinet, waardoor voor het eerst in 18 jaar nieuwe regels gaan gelden. Komt een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. En dat zijn er zo'n 20.000 minder dan nu. Nou, er werd een debat over gevoerd en daar ging het soms wel stevig aan toe.
3: Mensen voelen zich totaal gepiepeld. Hun slapeloze nachten, hun gezondheidsschade heeft moeten wijken voor ongefundeerd gedram over de hubfunctie en de BV Nederland.
0: Ja, en ondertussen gaan ook heel veel mensen naar Duitsland natuurlijk.

0: inkoopprijzen. En bezoekers die geven dan ook nog eens minder uit, zegt deze eigenaar van een strandtent in Zandvoort.
1: Het heeft gewoon te maken met het feit dat de wereld in de fik staat. Dat is gewoon zo. En dan snap ik ook heel goed dat mensen dan liever met een coolbox op het strand gaan zitten dan duur uit eten op een terras. Dat is nijpend. Nog niet. Maar als het dan volgend jaar wel een slechte zomer wordt, dan zitten we in een andere situatie, denk ik.
2: Ja, als de horeca heel duur is, gaan mensen natuurlijk minder bestellen.
0: Ja, dat is zo. Maar
2: neem ze het zelf mee van huis?
0: Het is ook wel een beetje van alle tijden. Ik kan me vroeger ook wel herinneren, als we naar een pretpark of een dierentuin gingen, dat we toch ook zelf de bammetjes meenamen,
2: hoor. De broodjes gesmeerd thuis, inderdaad. Ja. En de coolbox mee voor de drankjes.
0: Ja, inderdaad. Ja, als je naar bijvoorbeeld naar je Hemelriek ging of zo. Ja. Dan daar de coolbox.
2: Maar ja, sommige ondernemers die hopen dat ze in de toekomst en in het najaar hun strandtent niet meer hoeven af te breken. Die kan gewoon kan blijven staan.
0: Ja, want dat scheelt zo'n 1,5 ton.
2: Nou, dat is al veel.
0: Ja, zeker.
2: Ja. Dus dan kunnen ze misschien toch nog blijven bestaan en dan hoeven wij onze bammetjes niet meer mee te nemen.
0: Nee.
2: Kan het iets goedkoper misschien.
0: Ja, inderdaad. Ja.
2: Dit is Julien Clerc.

Veel ouders hadden een leuke kerst, want de meeste verjaardagen zijn vandaag op 30 september. En op Chak staat in het teken van al die jarigen. Je hoort het zo, dit is Madonna.

0: lekker croissantje. Een heerlijk appeltje. Kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Volgende week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op ntvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd. In de buurt.
2: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
3: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
4: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via Icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
8: Nu tot €7900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
10: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
11: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
12: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
13: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
14: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
15: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
16: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
14: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
15: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
17: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
18: Door Almegens met het NOS Journaal. Het aantal vluchten op Schiphol gaat iets omlaag. Er komt een maximum van 478.000 vluchten. 20.000 minder dan nu. Gisteravond was er een debat over in de Tweede Kamer, waar ook bezorgde omwonenden waren.
19: Als jij in de nacht wordt wakker gevlogen, meerdere keren, en als jij juist op het moment dat je in slaap wil vallen, hè, rond 11 uur, iedere keer vliegtuig over je heen krijgt, en 's morgens om 5 uur weer, dat is vreselijk.
18: Meerderheid is voor het nieuwe luchtvaartbesluit van het kabinet. Ook komen er nieuwe regels om geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten hun regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. Toch hebben maar weinig gemeenten hun beleid na die oproep aangepast. De gemeente Amsterdam wil op korte termijn verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef loopt al 12 jaar, maar de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde medicatie plotseling stopgezet. Onduidelijk is waarom, zegt deze Amsterdamse wethouder.
20: We zaten eigenlijk in de fase dat we zouden gaan testen met het medicijn, met de behandelmethode. Het is plotseling stilgelegd. En daarom vragen we ook aan de minister, help ons om duidelijkheid te krijgen. Waarom is die proef stopgezet en hoe kunnen we ook verder? Want het is echt nodig.
18: Het middel is niet regulier op de markt en het wordt speciaal voor het onderzoek bereid. Vorig jaar waren op 30 september de meeste mensen jarig, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 44.000 mensen in Nederland vierden die dag hun verjaardag. September is überhaupt de maand met de meeste jarigen. Het weer, vanochtend veel zon, temperatuur 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dan is de verkeersinformatie de N34 Emmen-Zuid-Laren tussen Borgen en de aansluiting met de N33 staat 4 kilometer. Je hebt daar 9 minuten vertraging. En de N48 Ommen-Hogeveen is nog altijd ter hoogte van Zuidwolde dicht vanwege het ernstige ongeluk gisterenmiddag. Je kunt omrijden via Koevoorde en Hardenberg over de A37, de N34 en de N36.
21: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
22: Meer dan 50 woonmerken onder één dak? Dat is oogst. Ontdek Montel, Feelingswonen, Stressless, Leolux en nog veel meer op 10.000 vierkante meter wooninspiratie bij Havenkoord Interieurs Coevoorde. Oogst van 2 tot en met 11 oktober. Kijk op havenkoord-interieurs.nl.
23: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
24: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van IBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
25: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
26: Met een elektrische rolstoel van Mobifit kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
27: Radio Drenthe.
28: Goedemorgen Drenthe.
27: Met Edwin Mooibroek.
1: Goedemorgen, het is 6:08. Het is vandaag woensdag en het is 30 september. Ger, goedemorgen.
29: Goedemorgen Edwin.
1: Wat is allemaal in het nieuws deze ochtend in Drenthe? Twee vrachtwagenchauffeurs zijn gisteren om het leven gekomen bij een ongeluk op de N48 bij Zuidwolde. Bij het ongeluk waren 3 auto's en 3 vrachtwagens betrokken en de weg lag bezaaid met brokstukken en het asfalt liep schade op, waardoor de weg tijdelijk is afgesloten. De meeste Drentse gemeenten blijven handhaven op permanente bewoning op vakantieparken, ondanks de oproep van minister van Volkshuisvesting Eleanor Boekholt O'Sullivan om daar voorlopig terughoudend mee te zijn. Blijkt allemaal uit onderzoek van de regionale omroepen in samenwerking met de NOS. Je hoort er straks meer over. Waar je ook meer over hoort is over wildkamperen in Drenthe. Is nu nog verboden, maar volgend seizoen gaat het er, als het aan Harry Kersties uit Bijlen ligt, iets veranderen. Hij is aan het lobbyen om een wildkampeerroute nabij het Dwingeldeveld mogelijk te maken.

0: en Be My Baby.
1: Op Chuck.
2: Met Remco Wilkens.
0: Ja, het is vandaag 30 september en dat betekent dat er vandaag de meeste mensen jarig zijn in Nederland. Het zijn er zo'n 44.000 en in Drenthe gaat het om zo'n 1300 mensen. Dus als je jarig bent vandaag...
3: Gefeliciteerd!
0: En als je jarig bent, dan hoort er natuurlijk taart bij. Dus Remco is bij de bakker in Emmen. Daar hebben ze extra veel taart gebakken vandaag, ja. Remco. Goedemorgen.
4: Ja, mooi. Goedemorgen. Ja, ik denk, ik begin gelijk op een goede steen, hè. Ik ga naar de bakker. Want ja, die hoort er natuurlijk bij op de dag dat de meeste mensen jarig bent.
0: Zeker.
4: Ik ben met bakker Schoenmaker in Angerslo in Emmen. En bij mij staat Johan. Ja, Johan. Maak je daar nou wat van, dat al die mensen jarig zijn vandaag?
5: Ja, het is wel duidelijk merkbaar dat er heel veel mensen jarig zijn vandaag.
4: Ja, want het is nou al druk, hè? Het is 8 uur west, ja.
5: Ja, de winkel staat gelijk om 8 uur vol. Ja, er komt natuurlijk heel veel keus. S'morgens om 8 uur direct heel veel keus.
4: Ja.
5: Dat is belangrijk.
4: Ja, juist, ja. En wat is nou de taart, het gebak, wat het beste loopt dan als voor verjaardag?
5: Ja, dat is toch wel het slagroomgebak, slagroomtaart. Ja. De luxere ding, dat wil mensen in hem niet.
4: Nee?
5: Nee.
4: Oh.
5: Nee, er moet slagroom op.
4: Oh ja. Altijd?
5: Ja.
4: Ja.
5: Zonder slagroom verkopen we niet.
4: Nee. En nou hebben we hier twee slagroomtaartjes voor onze neus staan. Ja, dat hij goed gedaan, moet ik zeggen. Maar, doe je er nog wat aans met een andere bakkers?
5: Ja, iedere bakker heeft zijn eigen. Wij doen er jam tussen, maar er zijn ook bakkers die er geen jam tussen doen. Het is een keus van de bakker wat je zelf wil.
4: Ja, maar dat is geen geheim, begreep ik.
5: Nee. Geheimen zijn er in de bakkerswereld niet meer.
4: Nee, weet je dat wel zeker?
5: Ja.
4: Oh.
5: Ja, als wij een recept willen, dan krijgen we een recept. Misschien niet van collega's hier in de buurt, maar wel verderop.
4: Ja. Ja. Dus die slagroomtaarten, die doet het heel goed.
5: Ja, slagroomtaarten loopt altijd.
4: Ja. En hij heeft enig idee van hoeveel van die taarten je verkoopt op zijn dag?
5: Nou, op een dag, ik denk wel een stuk of 10, 15. En vandaag weet ik het niet. Vandaag is afwacht.
4: Ja. En nou heb je hier niet alleen slagroomtaart staan, maar ook andere taarten die wel loopt. Of komt mensen ook wel een mengelmoes van wat?
5: Jawel. Ze nemen ook wel wat anders mee. Slagroomtaart en monchou. We hebben nu de zwarte kiersister. Vruggen nemen mensen ook wel veel mee. Ja. Vooral de ouderen.
4: Ja. Je bent zelf niet jarig, hè?
5: Nee. Nee, dat is al een poosje geleden.
4: Ja. Ik ken niet eens mensen die jarig zijn vandaag. Dat is dan wel wat raar.
5: Nee, ook niet.
4: Nee.
5: Ik snap er helemaal niks van. Ik had er ook niet van gehoord, maar... Nee.
4: Maar je markt wel in de winkel.
5: Ja.
4: Ja.
5: En dat is het voordeel.
4: Ja. Dus toen we je vertelden van het is al die mensen met jarig vandaag, dacht je, dat is het.
5: Ja, toen dacht ik omzet.
4: Ja. Ja. Dus ben je een hele nacht al in de weer.
5: Ja.
4: Ja.
5: Ja. Ja, maar ja, dat hoort zo. Hè. Als bakker zijn, dan moet je s'nachts aan het werk geweest.
4: Ja, maar je bent voor 12 uur vandaag al begonnen, hè?
5: Ja.
4: Ja.
5: Ja, half 12 was ik hier.
4: Ja. Brood, taart. Maar wel allemaal een goede omgeving, hè?
5: Jawel. Maar dat moet ook, hè?
4: Ja.
5: De naam is ook belangrijk. Naam, locatie.
4: Ja. En nog ga je dan met een bear, denk ik, hè?
5: Ja, straks even wat bezorging wegbrengen en dan maak ik een paar uur slaap.
4: Ja, ja, zullen we even een beetje gebak proeven? Want dat moet natuurlijk wel even.
0: Nou, als je bij de bakker bent, dan moet je even proeven natuurlijk ook. Hè?
4: Nee, ja. Ah, dat is wel lekker hoor. Zo, Edwin, ik blijf hier nog even, denk ik.
0: Ja, slagroomtaart om 13 minuten over 8 in de ochtend. Altijd lekker als ontbijt, of niet?
4: Zo, dat is wel wat vrouw, ja.
0: Ja, nou, dat voor al de jarigen, ja, dat heeft natuurlijk alles met de kerstdagen te maken, hè?
4: Ah, ja, man.
0: Toen is het allemaal gebeurd. Ja. Nou, de hele dag staat Op Chuck in het teken van al de jarigen. Remco, dankjewel.
2: Heb jij ook een tip voor Op Chuck? Mail hem naar opchuck@ntvdrenthe.nl.

0: Uit 1964, Dusty Springfield, I Just Don't Know What To Do. Slapen in de wildernis zonder wc of tekenen van bewoning nabij. Ja, wie wil wild kamperen? Die gaat vaak naar landen in Scandinavië of het oosten van Europa. Maar als dan Harry Kersties uit Beilen ligt, dan komt er binnenkort ook een wildkampeerroute in Drenthe. En hij werkt aan een plan.
1: Nou, ik heb eigenlijk al wel 20 jaar, denk ik, dat ik zoiets heb. Eigenlijk zou ik dit me hier een keer hard voor willen gaan maken. Dat dit in Nederland of in Drenthe ook kan. Je hebt natuurlijk, Drenthe is dicht bevolkt. Heel veel regels. Maar ik denk, het moet toch mogelijk zijn om dat in Drenthe ook op een manier te faciliteren. Dat het wel beheersbaar blijft. En dat mensen toch die wildkampeerervaring kunnen hebben.
2: Ja, want wat maakt wildkamperen voor jou dan zo'n passie wat dat betreft?
1: Ja, het is niet alleen het wildkamperen. Het is ook eigenlijk het wandelen. Eigenlijk het in de natuur zijn. Dat je gewoon een week lang onafgebroken in de natuur bent of buiten. En dat je dan ook nog slaapt in de natuur, dat vind ik fantastisch.
2: Dat je je tentje openritst in de ochtend en dat je eigenlijk niets ziet, behalve de natuur.
1: Ja, ja, precies. Vorig jaar ben ik een keer met mijn twee zoons weer eens wezen wildkamperen. Die zijn ondertussen rond de 20. Toen ze kleine jochies waren, nam ik ze ook wel eens mee. En mijn ene zoon zei, ja, als je dit elke maand een keer doet, dan kan je bijna niet overspannen raken.
0: Nou, het concept waar Kersties aan werkte noemt hij in de werktitel De Wolfstocht. Zijn bedrijf Taribus in Leebroek wordt het start- en eindpunt van de route met een overnachting en een extra uitleg. En met een kaart waarop geschikte legale kampeerzones staan aangegeven, worden zo'n 12 wandelaars de wildernis ingestuurd. Nou, de gesprekken hierover lopen inmiddels met de overheden en terreineigenaren.
1: Een keer met de Staatsbosbeheer, misschien een Drents landschap, maar ook bijvoorbeeld een waterschap die ook heel veel sloten en dergelijke heeft. En boeren en andere terreineigenaren. Om te kijken of ze willen meewerken aan dit initiatief. Ik ben ook wel met de overheden in gesprek dat het natuurlijk wel ook mag. Dat er niet ineens een boa aankomt. Hé, wegwijzen jullie. Dat zou ook geen goed idee zijn.
0: Nou, volgens Marketing Drenthe bestaat het concept nog niet in Nederland. Wel zijn er volgens Kersties initiatieven die hierop lijken.
1: Je had het concept paalkamperen. Dat is helaas in coronatijd is daar door Staatsbosbeheer de stekker uitgetrokken. Dat kwam natuurlijk, dat zijn hele bekende plekken. Daar staat een paal, daar mag je overnachten, daar mag je 's nachts zijn. En dat trok ook wel jongeren, dat trok ook veel gespuis aan. En daardoor had Staatsbosbeheer daar meer problemen mee, dan dat het hun energie bracht. Zijn ze daarmee gestopt. Maar bijvoorbeeld in Friesland heb je veel stijgers bij meren. Daar mag je ook je tentje een nacht opzetten. Dus er zijn wel initiatieven dat het gebeurt. En je hebt natuurlijk nachtvissers, veel karpenvissers. Ja, die mogen ook met een visvergunning aan het water staan. Dus er zijn wel manieren dat er al in het wild gekampeerd wordt, maar nog niet gefaciliteerd voor de wandelaar. En ik denk, daar wil ik juist proberen dat van de grond te krijgen.
0: Harry Kersties uit Beilen in de bijdrage van verslaggever Josien Feitsma.

0: Supertramp was dat.
1: En dat heette Dreamer. Ja, de meeste Drentse gemeenten blijven handhaven op permanente bewoning op vakantieparken. De minister van Volkshuisvesting had een oproep gedaan om daar voorlopig terughoudend mee te zijn. Hoor je zo meteen om 8:30 meer over. En natuurlijk krijg je ook nog het uitgebreide weer van Hans. En dat is natuurlijk extra leuk vandaag. Dit is Bluff en Gijke Arnhart, Zoutelanden.

0: Marktkauf Meppen. Spectaculaire keuze in levensmiddelen, huishoudartikelen, lichaamsverzorging, kleding en elektronische apparatuur voor spectaculaire prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
2: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
3: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via ikare.nl. Zorgen doen we samen. Ikare.
4: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
5: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholts weer.
6: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken. Zoals PMA Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
7: 8:58. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Ger Hensen, goedemorgen.
8: Goedemorgen. De provincie Drenthe gaat in beroep tegen de gaswinning in Eesveen, net over de provinciegrens met Overijssel. Gasbedrijf Vermilion wil daar langer en meer gas gaan winnen. De staatssecretaris is daarmee akkoord gegaan, maar volgens de provincie moet eerst duidelijk zijn of gaswinning geen schade veroorzaakt in het UNESCO-werelderfgoed de Koloniën van Weldadigheid. Het gasveld waarin geboord wordt loopt van Eesveen tot Wapserveen en komt in de punt ook onder Frederiksoord uit. Twee vrachtwagenchauffeurs zijn gisteren overleden bij een ongeluk op de N48 bij Zuidwolde. Bij het ongeluk waren 3 auto's en 3 vrachtwagens betrokken. De weg lag bezaaid met brokstukken en het asfalt liep schade op, waardoor de weg tijdelijk werd afgesloten. De herstelwerkzaamheden zijn momenteel ook nog bezig, waardoor het verkeer op de N48 bij Zuidwolde nog zeker tot 7:00 vanavond moet omrijden. Die omleidingsroutes die lopen via Coevorden en Hardenberg. De ijsvogels in Coevorden hebben het goed gedaan. Van de 13 ijsvogelwandjes waren er 9 bezet en zijn in totaal ruim 100 jongen uitgevlogen. En als er geen strenge winter komt, zal een behoorlijk deel kunnen overleven. Dat zegt Harry Kiewiet van natuurvereniging Het Stroomdal uit die plaats.
9: Het heeft ook te maken met weersverandering. Ze kunnen vroeger beginnen en later eindigen. Dus eerder was het zo van je kreeg 2 lessels en nu is het jaarlijks al bijna 3 lessels. Vandaar dat je 9 locaties bezet hebt, dat is zo'n 27 lessels. Dan kom je gemiddeld toch op een kleine 100 jongen rondvliegt hier in de omgeving.
8: En het kunstinitiatief Grensloos Kunst Verkennen rond de wijk en Eihorst houdt ermee op. De kunstroute, die sinds 2008 georganiseerd werd in het Reesdal, heeft te weinig vrijwilligers. Ook was er geen opvolging voor vertrekkende bestuursleden en liepen de bezoekersaantallen terug. Op de kunstroute van ongeveer 10 kilometer lieten kunstenaars hun werken zien in het landschap, in tuinen en op bijzondere locaties langs de Reest. In mei dit jaar was, zoals nu blijkt, de laatste editie. En tot zover, meer nieuws, dat lees je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
7: Er is een verkeersinformatie, de N34 Emmen-Zuidlaren tussen Gasselte en de aansluiting met de N33. Daar staat 3 kilometer file en de vertraging is daar 5 minuten. En zoals je net al hoorde, de N48 Ommen-Hogeveen bij Zuidwolde is die weg nog altijd dicht. Omrijden kan via Coevorden en Hardenberg over de A37, de N34 en de N36. Hans, goedemorgen.
10: Mooi, Edwin, goedemorgen.
7: We gaan nog even lekker nazomeren.
10: We gaan vandaag zeker nog even een mooie dag nazomeren. En dat is al begonnen, want als je buiten kijkt zie je dat de lucht toch grotendeels leeg is. Er is ook wel wat bewolking, maar de zon heeft nog best wel wat ruimte. En dat gaat zeker duren tot in de namiddag. Ik heb nog een neerslaggetal binnengekregen. Dan zou je zeggen, wat krijgen we nou?
7: Ja,
10: er is toch nog een millimeter regen gevallen in Roderes gisteren in het Etmaal. Maar vandaag gaat dat dus niet gebeuren. Dat wil zeggen, overdag niet. Van de...
7: En daar gaat de verbinding volgens mij.
10: Hallo,
7: Edwin? Ja, ik ben er nog. Jij was ook even weg.
10: Ja, dat zat een gek hikje. Ik hoorde opeens pats en toen was het stil.
7: Ja, oké. Okay. Maar vandaag in ieder geval 25, 26 graden. Alleen vanavond is het weer voorbij.
10: Ja, dat klopt. Het is de laatste echte nazomerse dag met deze temperatuur. Want er komt een koufront aan vanuit het westen. Nou ja, voordat het zover is, dus die zomerse temperaturen van 26 tot in het zuiden van Drenthe misschien bijna 27 graden. Eerst grotendeels zonnig, maar daarna gaat de hoge bewolking wel toenemen en de zon wordt wat fletser. Krijgt het wat moeilijker vanmiddag. Maar ja, met zulke temperaturen en vrij weinig wind mag dat de pret zeker niet drukken. Dan nadert dat koufront, dat komt vannacht eigenlijk door, dus daar hebben we geluk mee. Gaat een handvol millimeters vallen, 3, 4, 5, die orde grootte. Gaat een beetje wisselen omdat het buien geregend zijn. Dus de ene plek krijgt duidelijk meer dan de andere. Maar ik verwacht wel dat als we morgen het weerpraatje hebben, dat er dan toch echt wel weer neerslaggetallen bij zullen zitten. En dan zitten we in koelere lucht achter het koufront. En ik zeg met opzet koelere lucht en geen koude lucht. Ja. Want morgen halen we gewoon nog een graad of 20 tot 21. Dat is nog steeds 3 graden boven de jaarnormaal.
7: Op 1 oktober morgen.
10: Ja, dat is niet verkeerd voor 1 oktober, nee. Hè? Nee, er staat morgen een zwakke zuidelijke wind bij die naar het zuidwesten gaat ruimen. Maar het weerbeeld morgen, dat laat echt de wensen over. Want we zien dat het volledig bewolkt blijft. En zeker in de ochtend, maar ook een stuk van de middag, wat regen. Dus van dat gesputter, lichte buien zijn dat. Stelt allemaal niet zo heel veel meer voor, maar toch, het is een beetje een nattige dag. Heel anders dus dan vandaag. Dus als je vandaag de kans hebt, pak wat je pakken kan en ga zeker even naar buiten. Toch is het zo dat het daarna nog niet over is met de nazomer. We blijven onder invloed van hoge druk bij ons vlak in de buurt, 1030 hectopascal op de barometer. En de wind die is weliswaar zuidwest, maar niet onstabiel. Dus eigenlijk hebben we op vrijdag, zaterdag en zondag een soort vergelijkbaar beeld van dezelfde dagen. Het is dan een graad of 20, misschien 19 op de wat koelere dagen verderop. Zwakke zuidwestelijke wind en een mix van zon en bewolking overdag, waarbij het droog blijft. Maar de ochtenden worden gevoelig voor nevel en mist. Het is dan weer van dat rustige weer, een beetje vochtig. Dus dan is de vraag, wanneer breekt de mist op en komt de zon erdoor? Het bekende spel voor het najaar. Maar eigenlijk past dat heel goed in de tijd van het jaar. En de temperatuur blijft dus nipt boven gemiddeld de rest van de week.
7: Nou, lekker weer de komende tijd dus.
10: Weinig over te klagen.
7: Dankjewel, een fijne dag.
10: Hetzelfde.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
12: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
14: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
15: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
16: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
17: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
16: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
18: Goedemorgen Drenthe. Met Edwin.

0: De Rotterdamse zangeres Feline en Zangambella uit Leiden hoor je, en het heette Remember Us. De meeste Drentse gemeenten blijven handhaven op permanente bewoning op vakantieparken. En dat allemaal ondanks een oproep van minister van Volkshuisvesting Eleanor Boekholt-O'Sullivan om daar voorlopig terughoudend mee te zijn. Emmen, Midden-Drenthe en Westerveld die vormen een uitzondering. Daar is de handhaving opgeschort of op pauze gezet. En dat blijkt allemaal uit onderzoek van de regionale omroepen in samenwerking met de NOS. Nou, eind dit jaar moeten de afspraken liggen, en tot die tijd roept de ministergemeente dus op om terughoudend te zijn met de handhaving. De huidige coalitie wil het mogelijk maken om permanent te wonen op vakantieparken. Jacob Boonstra is de voorzitter van Vitale Vakantieparken Drenthe. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Verbaast het u dat de meeste Drentse gemeenten toch nog blijven handhaven?
1: Dat verbaast me op zich niet. Kijk, we hebben goed overleg op dit moment met het kabinet over de handhaving. En wat veel gemeenten doen is dat ze echt naar de individuele gevallen kijken.
0: Ja.
1: Of er handhaving op zijn plek is, of dat er sprake is van een schrijnende situatie, waarin dus bijvoorbeeld een vorm van gedogen nodig is.
0: Ja.
1: Dus het is niet zo dat de gemeente in Drenthe op dit moment echt bij iedereen aan het handhaven zijn. Er wordt echt gekeken naar de persoonlijke situatie van de mensen die permanent op het vakantiepark wonen.
0: Ja, inderdaad, van geval tot geval wordt het bekeken. Wat vindt u er eigenlijk van als Vitale Vakantieparken Drenthe, als mensen zometeen permanent zouden mogen wonen op een vakantiepark?
1: Nou, we hebben een heleboel verschillende soorten vakantieparken in Drenthe. En bij sommige vakantieparken, ja, dat is al bijna een woonwijk. En daarvan zeggen we als Vitale Parken, laten we dat er ook gewoon een woonwijk maken. Laten we dat omzetten, transformeren naar een woonwijk.
0: Yeah.
1: Maar er zijn ook vakantieparken die echt gewoon recreatief zijn. Ja, en daar past het niet om dan permanent te gaan wonen, omdat het dan ook slecht is voor de recreatieve kwaliteit van zo'n park.
0: Ja, waarom is het slecht dan? Waarom kan iemand niet gewoon definitief op zo'n vakantiepark wonen?
1: Nou, op het moment dat je een camping hebt, een vakantiepark hebt waar allemaal vakantiegangers zijn, ja, dan verdraagt zich dat slecht met elkaar, dat je in het ene huisje iemand hebt die gewoon lekker vakantie aan het vieren is, terwijl dat links en rechts mensen permanent wonen. Dus voor die recreatieve kwaliteit vinden we het belangrijk dat er mogelijkheid blijft bestaan om op de goede parken ook echt wel te blijven handhaven.
0: Ja, want er wonen natuurlijk steeds meer mensen op een vakantiepark, omdat het natuurlijk steeds moeilijker is om een huis te vinden.
1: Zeker. Hè, we hebben ook in Drenthe, maar in heel Nederland, een probleem met het aantal woningen. En dat is ook de reden waarom sommige parken zeggen, laten we die nou omzetten. Laten we die transformeren naar woonwijken.
0: Mm-hmm.
1: Dus op die manier leveren we vanuit de vakantiepark ook echt wel een bijdrage aan de wooncrisis. Tegelijkertijd is de economische sector, de toerisme, in Drenthe superbelangrijk. We hebben heel veel werkgelegenheid dankzij het toerisme. Ja, dat moeten we ook niet willen verliezen.
0: Nee, dus inderdaad zegt u van, per geval tot geval wordt bekeken nu of er gehandhaafd wordt of niet. Want in wat voor gevallen wordt er dan nu gehandhaafd als inderdaad het toeristische karakter van een park een beetje in gevaar komt?
1: Dat kan, of als er sprake is van ondermijnende activiteiten, dan is het nog steeds zo dat gemeenten wel moeten kunnen handhaven. En dat kan ook nog steeds. Dus, en dat gebeurt.
0: Ja. En inderdaad, als dat nu ligt, zou het ook van geval tot geval bekeken moeten worden of een vakantiepark, of het daar is toegestaan om daar in de toekomst permanent te wonen.
1: Ja, want de gemeenten, de gemeentebesturen, de medewerkers, die kennen die parken, die kennen de mensen. En die kunnen van geval tot geval heel goed beoordelen wanneer handhaving gepast is. Maar ook in heel veel gevallen wordt er wel een gedoogbeschikking gegeven. Dus wordt een tijdelijke ontheffing gegeven. Dus het is echt niet zo dat er altijd maar gehandhaafd wordt. Er wordt gewoon goed naar gekeken. En dat kan je als lokale gemeente

0: En daar hebben we op dit moment ook gewoon goed overleg met het kabinet over. Dus in die zin zit er niet meer zo heel veel licht tussen wat het kabinet wil. Want die wil voorkomen dat je de schrijnende situaties, dat je daar gaat handhaven. En dat gebeurt bij de meeste Drentse gemeenten ook niet.
1: Dank, Jacob Boonstra, de voorzitter van Vitale Vakantieparken Drenthe.

0: I Go To Rio, Jore Pieter Allen.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Ik ga nog even vertellen wat je vanmorgen allemaal hoorde in deze uitzending. We hadden het over ijsvogels, want daar gaat het goed mee in en rond Coevorden. Vertelde Harry Kiewiet van natuurvereniging Het Stroomdal uit die plaats. Hij beheert in en rondom Coevorden een aantal ijsvogelwandjes. En die zijn dit jaar goed bezet. Van de 13 ijsvogelwandjes waren 9 bezet. En er zijn in totaal ruim 100 jongen uitgevlogen. Bij een ongeluk op de N48 ter hoogte van Zuidwolde zijn gisteren 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven gekomen. We hoorden politiewoordvoerder Thijs de Jong daarover. Bij het ongeluk waren 3 auto's en 3 vrachtwagens betrokken. En die N48 bij Zuidwolde is nog altijd dicht vanwege herstelwerkzaamheden aan de weg. En Harry Kerstis uit Bijlen maakt zich hard voor een wildkampeerroute in Drenthe met de werktitel De Wolfstocht. Met een kaart waarop geschikte legale kampeerzones staan aangegeven worden ongeveer 12 wandelaars de wildernis ingestuurd. En hij is daarover in gesprek met overheden en terreineigenaren. En een oproep van minister Boekholz O'Sullivan van Volkshuisvesting aan gemeenten om permanente bewoners van vakantieparken met rust te laten heeft niet tot meer zekerheid geleid voor deze groep. De meeste Drentse gemeenten blijven namelijk handhaven op permanente bewoning op vakantieparken. En Emmen, Midden-Drenthe en Westerveld die vormen een uitzondering. En daar is de handhaving opgeschort of op pauze gezet. Dat hoorde je vanmorgen allemaal in deze uitzending. Radio Drenthe gaat natuurlijk gewoon door. Zometeen koffie en keuvelen met Dimitris. Veel plezier erbij. Ger, dankjewel.
2: Ja, ook bedankt, Edwin.
0: Tot 9 uur is hier Bruce Hornsby en The Way It Is. Ik wens je een fijne dag. Tot een andere keer. Mooi.

0: en Family actie in Designen Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken. Zoals PMA Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designenoutletochtrop.nl.
1: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat UpToDate Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. UpToDate Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
2: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
3: Het is weer tijd voor oogst. Het woon-event van het jaar. Bij Havenkort Interieurs in Coevorden. Geniet van 10.000 vierkante meter wooninspiratie. Met de nieuwste primeurs, hapjes, drankjes, live muziek en spectaculaire aanbiedingen. Van 2 tot en met 11 oktober. Bekijk het programma en claim uw cadeau op havenkort-interieurs.nl.
4: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie heeft nog twee verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. Verdachten zijn maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. En daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. in Overasselt. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. De spoorvakbond VVMC wil dat er meer wordt gedaan om personeel in de trein te beschermen. Ze hebben steeds vaker te maken met agressieve reizigers. Ook worden de incidenten steeds erger, zegt de vakbond.
7: We hebben nu 2 keer binnen een half jaar meegemaakt dat er een hoofdconducteur bewusteloos is geslagen. Dat was voor ons absoluut de druppel om ons ook weer te melden bij NS en te zeggen, je moet iets doen. Want dit loopt helemaal gierend uit de klauwen op deze manier.
6: VVMC heeft een brandbrief geschreven. De bond roept de politiek op om snel maatregelen te nemen. Als het aan de Britse premier Burnham ligt, sluit zijn land zich weer aan bij de EU. Dat heeft hij gezegd in een interview bij de BBC.
8: I am very clear and I will say this bluntly. Brexit has caused more harm than good. I would like to see Britain rejoin in my lifetime, so there's no point me saying otherwise. But it's not necessarily the case that that is now.
6: Volgens hem heeft Brexit voor meer problemen dan oplossingen gezorgd. Burnham zei niet op welke termijn hij een terugkeer bij de EU ziet zitten. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. Bezoekers zeggen dat ze tijdens een ritje hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. 2 mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. Het weer, veel zon vanochtend. Het wordt 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
9: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Lees Verkeerde Afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nikki French. Nu in de boekhandel.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Radio Drenthe.
5: Koffie en Keuvel.
4: Met Dimitris Kops.

en Belle Helene. Dit is Radio Drenthe, 8:08. Goedemorgen en van harte welkom bij Koffie en Keuvelen. Zonder koffie, die moet ik nog even gaan halen. Ja, die ga ik zo halen hoor, geen enkel probleem. Mijn naam is Dimitri, Wim is lekker met vakantie, lekker naar de Italiaanse zon. Maar wel een leuke Koffie en Keuvelen deze woensdagochtend. Remco is op tjak. En dit uur tussen 9 en 10 op Radio Drenthe alleen maar nederpop, muziek van eigen bodem. We hebben een Drentse Doezen-klassieker zometeen. En dat is een echte meezinger deze woensdagochtend van Marco Schuitmaker. Ja, leuk. En verder openen we ook de Schatkist van Nederland. Met deze ochtend de laatste top 40 hit van Drukwerk. Weet je al welke dat is? Hij komt eraan, net als Anita Meijer en Patricia Paai. En nu John en Nienke.

0: Drenthe.
1: Iedere ochtend staan we op dit tijdstip stil bij nederpophits die ook in de Drentse douzen staan of hebben gestaan. En onlangs is het boek 75 jaar Nederlandstalige hits verschenen. Dat is een boek met achtergrondverhalen, hitlijsten, jaaroverzichten en veel meer. En in dat boek ook aandacht voor artiesten uit Drenthe. En we gaan nu naar een echte Drentse douzen klassieker van een artiest die natuurlijk niet mag ontbreken in de lijst. Marco Schuitmaker. Ja, heb je je keel geschraapt? Daar gaan we hoor. De altijd vrolijke Marco uit Pijzen hoorde je vorig jaar in het Drentse Duizend op nummer
0: 7.

0: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
1: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films? Rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
2: Comfortabel en verantwoord zitten is maatwerk. Mobifit zorgt voor optimale ondersteuning, gecombineerd met modern design. Sta op stoelen waarin u heerlijk kunt ontspannen en die het bewegen gemakkelijker maken. Mobifit. Weet hoe het zit?
3: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
4: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
7: Goedemorgen, het is 2:40. Tijd voor het nieuws uit Drenthe. De N48 blijft tot zeker 7:00 vanavond in beide richtingen dicht tussen Hogeveen en Zuidwolde. Gisteren botsten daar 3 vrachtwagens en 3 personenwagens op elkaar. 2 vrachtwagenchauffeurs kwamen daarbij om het leven. De provincie Drenthe gaat in beroep tegen de gaswinning in Eesveen. Volgens de provincie moet er eerst duidelijkheid zijn over of er geen schade wordt veroorzaakt in het UNESCO-werelderfgoed De Koloniën van Weldadigheid. En het kunstinitiatief Grenzeloos Kunst Verkennen stopt ermee. Dat komt onder meer omdat er te weinig vrijwilligers zijn. En het initiatief werd sinds 2008 georganiseerd in het Reestdal. Dit en meer kan je ook lezen op de site rtvdrenthe.nl en natuurlijk in onze app. En dan gaan we naar het weer. En daarvoor hebben we Hans Nienhuis.
8: Het is vandaag bijzonder warm voor de tijd van het jaar. Vanmiddag wordt het 26 of 27 graden, wel met geleidelijk toenemende hoge bewolking. De wind is zwak uit het zuidoosten. Later krijgt de zon het steeds moeilijker, maar het blijft nog droog tot laat in de avond.
7: Zometeen hier op Radio Drenthe meer nederpop, want tot aan 10:00 alleen maar nederpopplaten. Onder andere André Hazes en Rowan Hazes, zometeen.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: De Samsung Galaxy S26, nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
4: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
5: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.

0: lekker croissantje, een heerlijk appeltje, kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Volgende week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd.

0: kan vandaag 28 graden worden. 28 graden, hé. Op 30 september. Dus ja, dan mag deze niet ontbreken op Radio Drenthe. André Hazes en Zomer.
1: De schatkist van Nederland.
0: We openen de schatkist van Nederland. En vandaag komt er een plaat uit die misschien een beetje onder het stof is geraakt. We gaan namelijk terug naar 1984. De tijd van cassettebandjes, grote kapsels en natuurlijk Nederlandse muziek. Ja, het was populair toen ook hoor. Drukwerk had met Harry Slinger een heel herkenbaar geluid en wist eerder al grote hits te scoren. Maar uiteindelijk zou deze plaat de laatste top 40 notering van Drukwerk worden. Ja, hierna is het nooit meer gelukt om een top 40 notering te scoren. Ja, je hoort hem niet meer elke dag op de radio, maar juist daarom is het wel mooi om hem eens eventjes uit die schatkist te halen. Dus we gaan terug naar 1984. Drukwerk en, oeh, kijk eens, schaars gekleed vandaag, Carolien.
1: De schatkist van Nederland.

Met de neus omhoog. Door het leven, Roanne, Radio Drenthe. 10 minuten voor 10 is het. Goedemorgen, het is tijd voor nieuwe nederpop op Radio Drenthe. De nieuwe Waylon. Nou ja, nieuwe. Ja, deze single is vorige week vrijdag gereleased, maar is afkomstig van Waylon's album Time Jumper uit 2025. Eigenlijk is het dus al een jaar oud, deze plaat. En het markeert ook de herstart van de Time Jumper Tour. Ja, eerder heeft Waylon al 70 shows gedaan. En vanaf 1 oktober, dat is dus morgen al, gaat hij nieuwe shows doen. Daar kan je nog bij zijn. Dus kom alvast in de sfeer met Mind Over Matter. Hier is nieuwe muziek van Waylon op Radio Drenthe.

0: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl.
1: Meer dan 50 woonmerken onder één dak? Dat is Oogst. Ontdek Montel, Feelingsfone, Stressless, Leolux en nog veel meer op 10.000 vierkante meter wooninspiratie bij Havenkoort Interieurs Coevorden. Oogst van 2 tot en met 11 oktober. Kijk op havenkoort-interieurs.nl.
2: Marktkauf Meppen. Spectaculaire keuze in levensmiddelen, huishoudartikelen, lichaamsverzorging, kleding en elektronische apparatuur voor spectaculaire prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
3: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Drentse Vlooienmarkt in Expo Assen. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
4: Gezellig naar Vitalis!
3: Vitalismarkten.nl.
5: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
6: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
7: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
5: In Hogeveen, altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
6: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
9: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een ruzie tussen piloten aan boord van een vliegtuig van Fly Dubai heeft geleid tot veel paniek. Het toestel stuurde noodsignalen, waarna werd gedacht dat het was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel toe en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Ook ging premier Netanyahu met ministers in spoedoverleg. Even later bleek dat de piloten met elkaar op de vuist waren gegaan. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. De politie heeft nog twee verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. De verdachten zijn afgelopen maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Een man van 19 werd bij die doorzoekingen ook aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd toen doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. De bezoekers zeggen dat ze een tijdje tijdens de rit hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. Twee mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. De gemeente Amsterdam wil snel verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef ligt stil nadat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de productie van de benodigde medicatie plotseling had stopgezet. Het Amsterdamse College van Burgemeester en Wethouders heeft minister Hermans van Volksgezondheid om opheldering gevraagd. Het weer. Vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond kans op een bui met onweer. Dit was het NOS Journaal.
10: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
12: Hey,
10: ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
11: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
15: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
16: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
17: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
18: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
19: Radio Drenthe.
20: Koffie en Keuvel.
19: Met Dimitris Kok.

0: Goedemorgen, het is 8:08. Dit is Radio Drenthe. Dimitri is hier zo op de plek van Wim, die is lekker met vakantie. En Ger is er ook bij. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Dimitri.
0: Als je vandaag jarig bent, wil ik allereerst dit tegen je zeggen. En wist je dat vandaag op 30 september de meeste mensen jarig zijn?
1: Nou, ik wist dat dus eerst niet, maar dankzij Remco ben ik op de hoogte gebracht. Want die had vanochtend zijn eerste opjak bijdrage vanuit een bakkerij in Emmen. Ja, en daar hoorde ik inderdaad dat dit een heugelijke dag is voor heel veel Nederlanders.
0: Ja, is ongelooflijk, hè? Op 30 september zijn de meeste mensen jarig. 44.000 mensen in Nederland zijn jarig vandaag.
1: Ja, en jij was er ook bijna eentje van, hè?
0: Bijna.
1: Ja, bijna.
0: Ik was gisteren jarig.
1: Ja, alsnog van harte.
0: En in de top 10, ja, is ongelooflijk, staat 20 september, 23 september, 24 september, 25 september, 27 september, 28 september en 29 september.
1: Ja, dat is toch wel bizar, hè? Dat er zoveel van die dagen in de tweede helft van september dan naar voren komen als verjaardag. Dan ga je een beetje terugrekenen en dan denk je toch van ja, wanneer zou dat allemaal gebeurd zijn? 9 maanden daarvoor. Dan kom je toch uit bij de feestdagen eind december.
0: Ja.
1: Dan gezellig bij de open haard of onder de kerstboom. En dan komt van het een het ander.
0: Opvallend is ook dat het niet altijd zo is geweest. Want ouderen die voor 1940 zijn geboren, die zijn relatief vaak in het najaar jarig.
1: Ja, dus het verschuift ook nog.
0: Ja.
1: Grappig is dat.
0: December is daarbij een uitschieter. Mensen die tussen 1940 en 1980 zijn geboren, die zijn vaker in het voorjaar jarig.
1: Oké.
0: Maar nu zijn dus de meeste mensen vandaag jarig, 30 september. En als je dan vandaag jarig bent, dan vier je je verjaardag. Ik heb hier het hele overzicht. Samen met onder andere Max Verstappen.
1: Ja, kijk.
0: Die is vandaag jarig.
1: Goed gezelschap.
0: Frank Rijkaard. Paul de Munnik. Ja. Andy van der Meijden. Wilfried de Jong. Henk Spaan. Sascha Morali.
1: Ja.
0: Dat zijn ze wel een beetje.
1: Ja.
0: De bekende mensen die vandaag jarig zijn. Ja, het zijn er toch wel veel, hè?
1: Ja, er zitten ook wel wat sporters tussen.
0: Ja. Oh. Dus je bent een goed gezelschap.
1: Ja,
0: je
1: zeker.
0: Jarig bent. En we hebben zo meteen een nieuwe opjak met Remco. En die staat weer in het teken, hè, van verjaardagen, toch?
1: Dus de hele dag gaat hij langs bij mensen. En staat inderdaad deze dag waarop dus heel veel Nederlanders, de meeste Nederlanders, hun verjaardag vieren centraal.
0: Ja. Dat horen we na 11:30.
1: Ja. Ja.
0: Oké, okay, dan is er ook nog ander nieuws, Ger. Want de hypotheekrentes die blijven stijgen. Maar de huizenprijzen die dalen voorlopig niet.
1: Nee, is natuurlijk nog steeds een groot probleem. Want is het eigenlijk al jaren dat er heel veel mensen op zoek zijn naar een huis en ook een betaalbaar huis. Maar als die huizenprijzen voorlopig niet naar beneden gaat, dan blijft dat toch een behoorlijke drempel voor potentiële huizenkopers om te nemen. Maar ja, daar blijf je dan tegenaan hikken. Hè. Je moet echt een behoorlijk groot budget hebben en het overbieden. Dat is nog steeds aan de orde van de dag, helaas. Ondanks dat het dus wel een beetje de goede kant op lijkt te gaan. Maar ja, die huizenprijs die blijft toch hoog. Ja, er wordt wel bijgebouwd, maar ook dat is toch niet genoeg om aan de vraag te voldoen, schijnbaar. Je zit je natuurlijk ook weer met stikstof en dat soort zaken. Hè, dat sommige woonwijken maar moeilijk uit de grond komen. Maar het blijft nog steeds een probleem. 5 jaar geleden ging het om 18.000 woningen die te koop stonden. Nu staan er 37.000 huizen te koop. Ja, dat is dus wel een behoorlijk aantal. Maar ja, die grote groep met huizenjagers, ja, die blijft natuurlijk ook nog steeds intact. Dus dat blijft een probleem. Het zal denk ik de komende jaren ook nog wel een probleem blijven. Bij mij in de woonwijk wordt wel flink gebouwd. Maar die gaan ook, die huizen zijn ook direct weg. Dat is,
0: er wordt pas gebouwd als het verkocht is.
1: Ja, het is echt, het is onmiddellijk. Ja, maar zelfs als er al iets in de vrije verkoop is, wordt direct inderdaad op ingetekend. En het is in no time weg.
0: Ja, de gemiddelde Nederlander betaalt 1780 euro per maand aan hypotheeklasten.
1: Ja, dan moet je ook maar kunnen ophoesten.
0: Ik vind het nogal wat.
1: Dat is inderdaad nogal wat. Ja, en met name als je nog starter bent en je bent nog in je eentje, dan is het eigenlijk niet te doen, hè?
0: 1780 euro per maand. Ja, dat is dan. Moet je
1: een goede baan hebben.
0: Ja,
1: dat kan het maar. Of heel veel spaargeld.
0: Ja, maar dat kan ook. Oké, hartstikke goed. We horen je zometeen ook om 10:30 met het nieuws.
1: Ja.
0: Oké, blijf er gezellig bij, zou ik zeggen, Ger.
1: Nou, ga ik doen.
0: Fleetwood Mac komt eraan. Dit is Alex Warren eerst met Fever Dream.

Little Lies, Fleetwood Mac, Radio Drenthe. Het wordt een prachtige dag vandaag, qua temperatuur in ieder geval. Rode 26 graden, Borger 27 graden. En in Meppel kan het ook 28 graden worden vandaag. Lekker zeg. En dat voor 30 september, het is echt ongelofelijk, hè. Jennifer Page komt eraan op Radio Drenthe. Dit is Ilse Scholten.

0: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
0: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
3: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
4: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3.000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
5: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
6: Goedemorgen, het is exact 10:30. Tijd voor het nieuws uit Drenthe. Ger Hensen.
7: Goedemorgen, de N48 blijft tot zeker 7 uur vanavond in beide richtingen dicht tussen Hogeveen en Zuidwolde. Rijkswaterstaat laat weten dat het herstellen van de weg en de vangrail nog urenlang duurt. Het verkeer kan omrijden via de N34 en de N36. Gisteren botsten op de N48 bij Zuidwolde 3 vrachtwagens en 3 auto's op elkaar. En 2 vrachtwagenchauffeurs kwamen daarbij om het leven. De provincie Drenthe gaat in beroep tegen de gaswinning in Eesveen, net over de provinciegrens met Overijssel. Gasbedrijf Vermilion wil daar langer en meer gas gaan winnen. De staatssecretaris is daarmee akkoord gegaan, maar volgens de provincie moet eerst duidelijk zijn of gaswinning geen schade veroorzaakt in het UNESCO-werelderfgoed de koloniën van weldadigheid. Het gasveld waarin geboord wordt loopt van Eesveen tot Wapserveen en komt ook onder Frederiksoord uit. De meeste gemeenten staan nog steeds geen permanente bewoning op vakantieparken toe, ondanks een oproep van het kabinet om dat tijdelijk wel te doen. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen in samenwerking met de NOS. Gemeenten zeggen dat ze zelf willen bepalen wanneer permanente bewoning wel en niet kan, zegt ook deze wethouder uit de gemeente Westerveld.
8: In sommige gevallen is er een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Maar in andere sommige gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we toch gaan handhaven.
7: En het kunstinitiatief Grensloos Kunst Verkennen rond de wijk en Eihorst stopt ermee. De kunstroute, die sinds 2008 georganiseerd werd in het Reesdal, heeft te weinig vrijwilligers. Ook was er geen opvolging voor vertrekkende bestuursleden en liepen de bezoekersaantallen terug. Op de kunstroute van ongeveer 10 kilometer lieten kunstenaars hun werken zien in het landschap, in tuinen en op bijzondere locaties langs de Reest. De laatste editie die is inmiddels al geweest. En tot zover, meer nieuws lees je op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
6: En voor het weer gaan we naar Hans Nienhuis.
9: Het is vandaag bijzonder warm voor de tijd van het jaar. Vanmiddag wordt het 26 of 27 graden, wel met geleidelijk toenemende hoge bewolking. De wind is zwakker uit het zuidoosten. Later krijgt de zon het steeds moeilijker, maar het blijft nog droog tot laat in de avond.
6: Zometeen hier op Radio Drenthe hoor je Remco. Hij is op Tjak vandaag. En muziek komt eraan van Paul Carrick en ook Grazip.
10: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
11: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
12: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
13: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
14: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
16: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
17: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
18: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
16: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
17: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
19: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
20: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Hey, Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.

0: Jack.
1: Met Remco Wilkens.
2: Ja, Remco is op Jack. Remco, waar ben jij?
3: Ja, mooi. Ik ben op schooltje in Gieterveen. En de stemming zit er hier dik in, want... twee kinderen bent hier jarig vandaag. En dat is natuurlijk op de dag dat de meeste mensen in Nederland jarig bent. Ik heb een cadeautje meegenomen voor de kinderen. En die pak ze nu uit. Ja, Jordi, hoe oud ben jij geworden?
4: 9.
3: Ja. Kun je een beetje open krijgen?
4: Ja, ik heb hem al.
3: Ja? Was een beetje een leuke dag van, hoor. Hoe werd je wakker van?
4: Ja, ik word er heel snel wakker van.
3: Ja?
4: Ja.
3: Ja, heb je al mooie cadeautjes gehad vandaag?
4: Ja.
3: Ja. Nee, en dan ga ik even naar Daan. Daan, mus er wel bij op. Ja. Mooie herten voor de Wentemus. Ja. Hoe wil je wakker van me?
5: Nou, mijn vader en moeder maakten me wakker. En toen, ja, toen gingen ze zingen.
3: Ja. En, had je al wat moois gekregen? Of giet het allemaal nog gebeuren?
5: Dat heb ik eerder al gekregen.
3: Oh. Ja, zo wakker. En dan moet je naar school. En heb je ook trakteerd al?
5: Nee, dat nog niet.
3: Ik wel, hè?
5: Ja.
3: Ja, ik heb een dikke taart metgenomen.
5: Mm-hmm.
3: Ja, die hebben ze in Emmen voor mij gemaakt.
5: Ja.
3: Ja. Ik denk, neem met een Gieterveen, dan kunnen ze allemaal een stukje verkrijgen.
5: Ja.
3: Ja. Ga je nou wat leuks doen vandaag?
5: Ja. Mijn oma en opa komen vanmiddag nog en dan krijg ik, denk ik, vishengels.
3: Vishengels?
5: Ja.
3: Oh, spannend, ja. Ja. Ja, ben je wat visser?
5: Ja, denk het wel.
3: Ja? Ga je vaak vis?
5: Nee.
3: Nee, toch niet? Maar ah, ja, maar dan ben je weer wat mooier voor jou worden. Dan is het misschien beter om te vissen, toch?
5: Ja.
3: Ja. En Jordi, heb je ook nog een feestje vanavond?
4: Ja.
3: En wie komt er allemaal op visite?
4: Mijn oma, verder weet ik niet meer.
3: En heb je al verlanglijstjes overhandigd? Nee. Hey, en kinderen, hebben jullie al zong voor de jongens?
6: Nee!
3: Nou, dat kan nog wel even, toch?
6: Ja!
3: Ja, nou...
7: We hebben twee keer.
3: Wat zei?
7: Maar we vieren het na de pauze.
3: Oh! Ah, we kunnen twee keer zingen, hè?
6: Ja.
3: Nou.
8: Jongens en meisjes.
3: Let op.
8: Er zijn, hè?
6: Ja.
3: Meer fout, hè?
6: Ja.

0: Nou, dame, wat vind je daarvan? Dan?
1: Nou, leuk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. En jij? Ben je een beetje onder de indruk?
1: Ja.
0: Nou, Dimitri, de stemming zit er hier goed in, zal ik je vertellen.
2: Ja, we horen het. Geweldig. Ik wil nog één ding zeggen, Remco.
0: Ja. Ja. Oké, tot de volgende.
3: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: struinen, sneupen en schatzoeken opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Drentse Vlooienmarkt in Expo Assen. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
1: Gezellig naar Vitalis!
0: Vitalismarkten.nl.
2: Aan tafel!
3: Zo.
4: Dat kun je toch altijd lekker koken, oma?
3: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
4: Heb je een nieuwe vriend, oma?
3: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
0: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
5: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Marktkauf Meppen. Spectaculaire keuze in levensmiddelen, huishoudartikelen, lichaamsverzorging, kleding en elektronische apparatuur voor spectaculaire prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
8: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
10: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva half oktober in de Europa League zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rond de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint-Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. De politie in Duitsland is bezig met een grote inval bij motorclub Hells Angels. Meer dan 1000 agenten doorzoeken in totaal ongeveer 140 gebouwen, melden Duitse media. Ook Nederland is bij de politieactie betrokken. Het onderzoek richt zich op meer dan 70 mensen. Ze worden onder meer verdacht van het vormen van een criminele organisatie, mishandeling en witwaspraktijken. De Duitse autoriteiten willen bij de invallen bij de Hells Angels 49 miljoen euro in beslag nemen. In het onderzoek naar het geweld in Overasselt zijn maandag in Amsterdam twee nieuwe verdachten opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 25. Bij doorzoekingen in Amsterdam, Diemen en Hoofddorp werden vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Ook werden daarbij een man van 19 aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Als alles volgens plan verloopt, zijn er na vandaag geen Amerikaanse militairen meer in Irak. En ook het Amerikaanse leger meldt dat dat zo is. De regering Trump besteedt er weinig aandacht aan. Maar als het goed is, zijn na 23 jaar alle Amerikaanse troepen uit Irak vertrokken. Het zou voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Irak zijn dat er geen Amerikaanse militairen meer in het land zijn. Irak viert de terugtrekking vandaag als een feestdag. Het weer vanochtend veel zon en temperaturen van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Radio Drenthe.
7: Koffie en Keuvel.
6: Met Dimitris Kops.

0: Tina Turner, Typical Mail, Radio Drenthe. 9 minuten over 11. Goedemorgen, Dimitri Ziso. Wim is lekker met vakantie. Vandaar ik hier, hallo. Koffie en keuvelen voor de woensdagochtend. Nederlanders zijn nog lang niet klaar met vlees.
1: Nee, hoe zit het met jou, Dimitri? Ben jij een vleeseter?
0: Gisteren heb ik nog heerlijk even vlees gegeten op mijn verjaardag.
1: Oké.
0: En dat was echt lekker. Zijn er een lekker restaurant geweest?
1: Ja.
0: Nee, ik eet het ook wel regelmatig, ja.
1: Ja. En straks ook weer, begrijp ik.
0: Straks ook weer.
1: Frikandelbroodje.
0: Ja, op de woensdag hebben ze altijd frikandelbroodjes hier bij, bij RTV Drenthe. Dus ja, nee, dat klopt.
1: Ja, dat zijn al 2 dagen op rij. Maar zit er ook een dag tussen dat je dan geen vlees eet?
0: Jawel. Ja. Ja, jawel. En jij?
1: Ik eet ook niet alle dagen vlees. Nee, als het goed is vandaag ook niet. Want vanavond staat er bij ons vis op het menu.
0: Vis?
1: Vis, ja.
0: Wat voor vis?
1: Ja, nou, hele simpele vissticks, hoor. Het klinkt alsof het heel wat is.
0: Vissticks.
1: Maar het is ook wel een zalm of iets anders. Oh. En, ja, soms ook wel gewoon eens een keer helemaal geen vlees of vis. Vlees nog vis.
0: Wat eet je dan?
1: Nou ja, dan doen we gewoon een dagje niet. Ja, dan heb je, kun je wel vleesvervangers kun je natuurlijk eten. Maar je kan ook gewoon een dagje niet vlees eten. Dus nee, ik probeer het om het niet elke dag van de week om vlees te eten. Maar ja, dat is voor best wel wat mensen toch wel lastig. En vooral onder jongeren zien we dat vlees toch wel behoorlijk populair is. Hè? Zo'n 95% van de Nederlanders uit nieuw onderzoek blijkt dat geeft aan nog altijd vlees te eten. En ja, voor de jongere generatie is dat helemaal eigenlijk vaste prik.
0: Ja, dat is gewoon 100%. Ja. Onder jonge mannen tussen de 18 en de 24.
1: Ja, ik kan me het eigenlijk niet voorstellen. Zullen er ook wel wat jongeren zijn die het af en toe misschien toch wel laten staan. 100% vind ik wel een opmerkelijke uitkomst. Maar dat het populair is onder jonge Nederlanders, dat staat dus wel als een paal boven water. Wordt wel, als we dan alle leeftijdscategorieën meenemen, gemiddeld wel wat minder vlees gegeten dan vroeger. Maar een klein deel kiest ervoor om er helemaal mee te stoppen. Smaak, gewoonte en gemak spelen daarbij een belangrijke rol. Ja, je wordt natuurlijk ook opgevoed met een stuk vlees op je bord. Ja, dat neem je dan ook over. Hè? En vroeger werd daar nog niet zo heel erg bij stilgestaan. Ja, wat voor gevolgen dat allemaal kan hebben. Ook en, met dierenwelzijn en allerlei zaken die daar ook omheen spelen. Wordt nu allemaal wat meer aandacht aan besteed. Maar ja, er is nog wel wat werk te verzetten. Wil men ook vanuit de overheid nog dat vlees consumeren wat beperken?
0: Ja. Hey, en ander nieuws. Brussel die wil kijken of de hoge brandstofprijzen omlaag kunnen.
1: Ja, zou dat vanuit Europa dan geregeld kunnen worden? Dat zou wel, toch wel mooi zijn, zeg ik als iemand die toch ook nog wel eens bij zo'n tank staat. En dan toch weer schrikt van de prijs die dan daar op die display verschijnt. Toch een tijd geleden was het zo dat je bij de snelweg reed en dat je dan die prijzen zag en dat je daarvan schrok. Maar ja, die prijzen die zie je nu eigenlijk bij de goedkopere tankstations. Hè? Ja. Dat zijn nu de goedkope prijzen. Je moet echt even goed opletten waar je tankt. En echt heel erg goedkoop tanken kun je bijna nergens meer natuurlijk. Het zou mooi zijn als het kan. Want ja, vanaf morgen heb je natuurlijk ook weer dat de verschillen toenemen tussen Nederland en Duitsland. Dan gaat er van Duitsland nog weer een stuk van de prijs af.
0: Nog een keer, dit is toch recent gebeurd al?
1: Ja, morgen gaat er ook nog weer wat vanaf. En dat doen ze in Duitsland dan de rest van het jaar, heb ik begrepen.
0: Oh.
1: Ja, dan gaan er weer wat centjes vanaf. Dus dan loont het wel om in Duitsland te tanken. Lichten we natuurlijk wel aan hoe ver je van de grens woont. Als je een heel stuk moet rijden, dan verbruik je natuurlijk ook weer brandstof. Dus dan moet je even goed kijken of dat de moeite loont. Nou ja, wellicht kun je het combineren met wat boodschappen daar. Dat zullen toch veel mensen doen. Ja, dat betekent ook dat de tankpomphouders in die grensstreken aan de Nederlandse kant, ja, die zullen dat met leden ogen natuurlijk aanzien. Dus die hopen er misschien ook wel op dat er toch wat eenduidigheid komt. Dat die prijsverschillen tussen de landen onderling binnen de Europese Unie, dat die een beetje gladgestreken worden. Dat zou dit natuurlijk wel, dat zou hierbij dan kunnen helpen als het vanuit Europa wordt geregeld. Dat je niet meer tussen landen die grote verschillen hebt.
0: Maar dat heb je echt. Je hebt in Zuid-Europa is het nog gewoon in de 1 euro.
1: Ja. Bizar, toch?
0: En hier is het tegen de 3 aan.
1: Ja.
0: Dat is nogal een verschil.
1: Ja, dat is inderdaad nogal een verschil. Maar dat komt ook omdat die accijnzen hier in Nederland natuurlijk wel behoorlijk zijn. Het is wel eens uitgelegd dat hier eigenlijk belasting op belasting wordt. Dat er eigenlijk een dubbele belasting op die brandstofprijzen zit in Nederland. En dat is voor de schatkist natuurlijk fijn. Maar dat is voor, als je een autobezitter bent en je moet tanken, dan vind je dat natuurlijk wat minder leuk.
0: Ja, zo is dat. Nou, hopen dat dat ze eruit komen in de vergadering in Brussel. En dat het naar beneden gaat uiteindelijk, de prijs. Want er wordt gezegd, dit moet niet de nieuwe norm worden.
1: Nee, lijkt me ook niet fijn. Nee, ik hoef hier, als het aan mij ligt, ook niet aan te wennen.
0: Nee, dat went niet, hè? Nee, die hoge prijzen. Nee. Heel goed. Goed, zometeen hier op Radio Drenthe, Bouke. En ook de Beatles komen eraan. Sam Fender.

0: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras... en van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay... het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
1: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
2: Het is een jubileum. Zaterdag 3 oktober vindt voor de 10e keer het New Blues Festival plaats in de Bonte Wever in Assen. Aanvang 7 uur met King King, de Britse bluesrockband met de broers Alan en Stevie Nimmel, de Engelse blueszanger Sean Webster, AJ Plug uit Hollo, de Blues Caravan met 3 getalenteerde dames en de Black River Roots.
3: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
4: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
5: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
6: Goedemorgen, het is 1 minuut over 11:30. Tijd voor het nieuws uit Drenthe. Ger Hensen.
7: Goedemorgen. De N48 blijft tot zeker 7 uur vanavond in beide richtingen dicht tussen Hogeveen en Zuidwolde. Rijkswaterstaat laat weten dat het herstellen van de weg en de vangrail nog urenlang duurt. Het verkeer kan omrijden via de N34 en de N36. Gisteren botsten op de N48 bij Zuidwolde 3 vrachtwagens en 3 auto's op elkaar. 2 vrachtwagenchauffeurs kwamen daarbij om het leven. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben er vanochtend voor gezorgd dat de vergadering van de Drentse Provinciale Staten korte tijd is stilgelegd. Enkele in zwart-gele bijenpakjes gestoken actievoerders hielden op de publieke tribune letters omhoog die de tekst "Gif dood alles" vormden. Commissaris van de Koning Agnes Mulder legde daarop de vergadering stil en vroeg de demonstranten te vertrekken. De actievoerders verlieten na enig aandringen de zaal. De meeste gemeenten staan nog steeds geen permanente bewoning op vakantieparken toe, ondanks een oproep van het kabinet om dat tijdelijk wel te doen. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen in samenwerking met de NOS. Gemeenten zeggen dat ze zelf willen bepalen wanneer permanente bewoning wel en niet kan, zegt ook deze wethouder uit de gemeente Westerveld.
8: In sommige gevallen is een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Maar in andere sommige gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we toch gaan handhaven.
7: De provincie Drenthe gaat in beroep tegen de gaswinning in Eesveen, net over de provinciegrens met Overijssel. Gasbedrijf Vermilion wil daar langer en meer gas gaan winnen. De staatssecretaris is daarmee akkoord gegaan, maar volgens de provincie moet eerst duidelijk zijn of gaswinning geen schade veroorzaakt in het UNESCO-werelderfgoed de Koloniën van Weldadigheid. Het gasveld waarin geboord wordt loopt van Eesveen tot Wapserveen en komt ook onder Frederiksoord uit. Tot zover, meer nieuws, dat lees je uiteraard op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
6: Dan gaan we naar het weer. En daarvoor hebben we Hans Nienhuis.
9: Het is vandaag bijzonder warm voor de tijd van het jaar. Vanmiddag wordt het 26 of 27 graden, wel met geleidelijk toenemende hoge bewolking. De wind is zwak uit het zuidoosten. Later krijgt de zon het steeds moeilijker, maar het blijft nog droog tot laat in de avond.
6: Muziek onderweg op Radio Drenthe van Spencer David Group. En ook zometeen hier Guus Meeuwis.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: De nieuwe Bed WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
6: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.

0: vandaag met
1: Hilde van het Drents Archief. En we gaan het hebben over spannende zagen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, ja zeker. Ja, het wordt wel donkerder 's avonds, hè. Het wordt sneller donker. Dus ja, dit is wel de tijd dat we daar over moeten gaan hebben.
1: Want
2: je hebt spoken, weerwolven, watergeesten, heksen, reuzen, witte wieven, dwaallichtjes. Ja, er zijn genoeg spannende verhalen in Drenthe te vertellen. En de bekendste van Drenthe zijn natuurlijk de witte wieven en Ellert en Brammert. Maar daar hebben we het al wel eens over gehad in Koffie en Keuvelen. Dus die laat ik nu even links liggen. Maar we gaan het over andere spannende verhalen hebben. Want eigenlijk in de periode van de middeleeuwen tot aan de 19e eeuw werden vaak 's avonds dit soort verhalen verteld. En het was dan een beetje, het waren natuurlijk lange donkere avonden. En dus werd verteld om de avonden door te komen.
1: Oh, Hilde.
2: Mensen schrik aan te jagen.
1: Sorry Hilde, je viel even weg.
2: Oh, hoor je me nu weer?
1: Nu hoor ik je weer.
2: Oké, ik weet niet waar ik was gebleven.
1: Schrik aan te jagen hoorde ik als laatst.
2: Ja, oh ja. Nou ja, het werd gebruikt om mensen schrik aan te jagen. Of dus inderdaad om de avonden door te komen. Maar ook, ja, je moet je voorstellen, wij zijn nu zo gewend dat overal verlichting is op straat. En er zijn weinig nog hele lege gebieden, zelfs in Drenthe niet. Maar toen had je natuurlijk van die dompe... Volgens mij val ik weer weg, of niet?
1: Ja.
2: Nou, ik weet niet wat met mijn verbinding is. Nou, probeer het gewoon opnieuw. Maar je moet voorstellen dat het dus toen allemaal niet zo mooi verlicht was als nu. Maar er sommige moerassen waren. En ja, waar je dus helemaal je eentje overheen moest lopen. Over heidevelden. Dat het gewoon best wel spannend was. Ik kom zelf oorspronkelijk uit het dorp Bunne. En daar ging ook altijd een spannend verhaal, deed de ronde, over de bloedkamer. In het huis van Bunne. Ja, in het huis van Bunne, daar zou een bloedkamer zijn. Want in die kamer, daar was de heer van Ubbenaar ooit vermoord door een boer uit Eem. En het schijnt, hoe vaak ze die muren ook oververfden, dat bloed was steeds weer zichtbaar. Ja, ik ben er zelf wel eens geweest in dat huis, maar ik heb nooit een bloedkamer gezien. Maar goed, het was wel een heel mooi verhaal.
1: Ja, spannend.
2: Ja, en dan had je bijvoorbeeld nog, als we naar andere hoeken van Drenthe gaan, had je het verhaal van Olde Buppe, of Boppe. Dat was een hebzuchtige, vrede schulte uit Diever. Een schulte was een soort notaris. En na zijn dood kon hij geen rust vinden. En hij bleef 's nachts spoken door de kerk. Nou, er was een meisje, een heel dapper meisje, Jinne. En zij lost deze ellende op. Ze vraagt aan de watergeest vergeving aan voor Olde Buppe. Nou, en dat gebeurt. En zij wordt beloond met Olde Buppe's grafkist vol zilver. Dus zij wordt er goed rijk van. En Olde Buppe kan eindelijk weer rusten. Nou, en dan heb je natuurlijk ook, ik weet niet of je dat weet, maar het is ook het verhaal altijd dat de hunebedden, dat die door reuzen zijn gebouwd.
1: Ja, dat heb ik wel gehoord.
2: Door de hunen.
1: Ja.
2: Ja, nou, dat is op zich al een vrij bekend verhaal. Maar ook de Koekanger A, het rivier, die zou door een reus zijn gegraven. Maar die reus zou alleen maar naar de grond hebben gekeken en de richting niet in het oog hebben gehouden. En daarom heeft de Koekanger A zoveel bochten. Nou, en als hij na het graven zijn klompen leeggooit, die zitten vol modder, dan ontstaan de heuvels. Dus dat zijn dan de heuveltjes in de buurt van de Koekanger A. Ja, dat is ook, ook een bijzonder verhaal. Maar dan heb je ook nog dwaallichten. Of zoals het hier eigenlijk in het Groningen, Drenthe, Overijssel heet, voorlopen of veurlopen. En dat zijn eigenlijk lichtjes die gezien worden, of geluiden die gehoord worden, als een soort aankondiging wat iets, van iets wat later gebeurt. Dus bijvoorbeeld als je 's nachts over de heide liep en je zag een paar lichtjes op een plek. Nou, dan zou het heel goed kunnen dat daar bijvoorbeeld daarna een lijkstoet gezien wordt. Dus dat daar iemand overlijdt. Dus het is een beetje een soort, ja, een soort paranormaal verschijnsel eigenlijk in het volksgeloof. En een voorbeeld daarvan is het verhaal van Oude Mine. En Oude Mine die woont in Zuidoost-Drenthe, waarschijnlijk in Klazinaveen. En het stormt en het regent rond haar veenhutje. En ze kijkt naar buiten. En dan ziet ze is iets erin gekletteren. En dan ziet ze bij de turfbulten die daar liggen, ziet ze allemaal lichtjes om die bult dansen. En ze denkt, nou, wat raar. En ze vraagt haar dochter, zie je dat? Nee, die ziet het niet. Dus dat was echt zo'n dwaallicht. En een week later is de kleinzoon van oude Mine, die is onvindbaar. Dat is een jonge turfgraver. En vervolgens vinden ze hem op de bult waar die oude Mine die lichtjes had zien dansen. Dus ja, dat is inderdaad iets paranormaals. Dus dat is ook echt zo'n, nou ja, een voorbeeld van een sage, van een volksverhaal. Nou, dan hebben we natuurlijk de heksen. En heksen zijn in Drenthe niet op brandstapels beland, maar ze komen toch ook wel terug in die volksverhalen. En vaak ook wel als andere figuren. Bijvoorbeeld als een vogel of een haas. Of in het geval van Diphoorn bij Sleen als een kat. Dus het gaat daar een verhaal dat daar een kat liep. En die liep in de buurt van een spinnenwiel. En er waren wat qua jongens, die verveelden zich. En één die slaat die kat. Nou, de kat rent weg. Maar de volgende dag heeft die jongen die hem geslagen die kat geslagen heeft, heeft een verband rond zijn hoofd. Dus die kat heeft hem verwond. Dus dat is eigenlijk, nou ja, de heks. Daarna hebben we. Er zijn ook nog verhalen van duivels. De duivelskoelen in Koekangen. Daar zou de duivel in een boze bui een gat in de grond hebben geslagen. En alles wat, daar, wat je daarin zou gooien, dat zou verdwijnen. Ja, er zijn zoveel verhalen. Dat, die dus eeuwenlang 's nachts verteld, of 's avonds verteld zijn bij het haardvuur. Ja, zit er een kern van waarheid in? Ik weet het niet. Maar ze zijn wel heel, heel bijzonder en mooi om naar te luisteren en een beetje eng.
1: Ja, ja, grappig dat er ook zoveel zijn, hè?
2: Ja, heel veel. Dit is echt nog maar een fractie die ik heb wat ik heb verteld. Eigenlijk, bijna elke plaats waar je vandaan komt, kun je wel zo'n volksverhaal vinden.
1: Is het leuk dat mensen met dit soort verhalen bij jou zich kunnen melden?
2: Ja, nou, we hebben op Facebook of op Instagram, als je dat hebt, hebben we een post al hierover gedaan. En dan kunnen mensen hun volksverhalen delen. Want we zijn ook wel benieuwd wat er nog allemaal meer in de provincie is.
1: Ja, oké. Okay. En hoe kunnen we dat vinden? Drenthe Archief op Instagram.
2: Ja, Drenthe Archief. Ja, Drenthe Archief Instagram, Drenthe Archief op Facebook.
1: Nou, hou je hart vast wat voor spookverhalen er allemaal op je afkomen, Hilde.
2: Ja.
1: Dankjewel. En volgende week ben je er weer, hè?
2: Dan is mijn collega Ellen er. Die heeft ook hier vast een heel spannend verhaal.
1: Ja. Oké, hartstikke goed. Hilde, dankjewel. Fijne dag.
2: Jij ook. Fijne dag.

China Eastern, Morning Train 9 to 5. Als je midden in je 9 to 5 zit, over 5 uur ben je vrij. Zo moet ik me zien. En dan ook is er zo meteen, hier op Radio Drenthe. Om je de middag door te sleuren. En dat wordt een topeditie van Anouk in de middag. Dat zometeen na 12 uur. Ik ben er morgen weer met Koffie en Keuvelen. En dit is John Mayer.

0: gelukkig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
1: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
2: Hulp nodig met je computer, laptop of

0: internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
1: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
2: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
3: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een piloot van een vliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv heeft geprobeerd een andere piloot neer te steken. Dat melden meerdere media. De man die zijn collega wilde neersteken, wilde het vliegtuig laten neerstorten. De andere piloot zal het hebben voorkomen. Vanuit het vliegtuig werden noodsignalen verstuurd. Dat duidde erop dat het vliegtuig mogelijk was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva, half oktober in de Europa League, zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rondom de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. Een van de mannen die zondag werd gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis had zelf de politie gebeld, dat meldde Britse media. De man belde in de nacht van zaterdag op zondag het Britse alarmnummer 999. Bijna een uur later zag een buurtbewoonster drie verdachte witte busjes bij de basis en waarschuwde zij ook de politie. In eerste instantie werd gemeld dat haar telefoontje de aanleiding was voor de arrestaties. Waarom de verdachte zelf de politie inschakelde, dat wordt nog onderzocht. Het vijftal werd maandag op borgtocht vrijgelaten, maar wordt nog steeds als verdachte beschouwd. Het weer: vanuit het westen kans op regen, in de rest van het land geregeld zon en zomers warm, 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
7: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
9: Interessant. Wat verdien jij dan?
8: Zo open bedoelen ze vast niet.
10: Loontransparantie, wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk, versterkt je ondernemerskracht.
11: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
12: Van het bos tot in de tuin.
11: Zagen.
12: Snoeien.
11: Blazen.
12: Maaien.
11: Meer maaien.
12: En nog meer maaien.
11: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
12: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
13: Stiel. Sterk werk.
10: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
14: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
15: Hans, waar liggen de regenjassen?
16: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
17: Allsafe geeft ruimte.
18: E-herkenning direct nodig?
17: Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
18: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
19: Radio Drenthe.
20: Anouk in de middag.
19: Met Anouk Middel.

0: Eentje van de Club van 27, hè? Jim Morrison en The Doors en Lover Medley.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Een hele goede middag en fijn dat je luistert. En misschien ook wel kijkt hier vandaag naar TV Drenthe. Ben er niet alleen. Milko is mijn steunend toeverlaat vandaag.
3: Jazeker. Goedemiddag, Anouk. Goedemiddag.
0: Fijn Hallo. Dat je er bent. En jij houdt ook een beetje die N48 in de gaten. Vreselijk ongeluk gisteravond. Hoe staat het er nu?
3: Ja, het laatste nieuws is dat sinds die renovatie van die N48 bij Zuidwolde, automobilisten zich zorgen maken over de verkeersveiligheid daar. Vooral de vangrails zouden de weg smaller laten aanvoelen. Terwijl Rijkswaterstaat zegt dat de weg juist breder is geworden. Die zorgen zijn natuurlijk nog extra toegenomen na het dodelijke ongeluk van gisteren, waarbij twee vrachtwagenchauffeurs om het leven kwamen. En meerdere vrachtwagens en auto's die botsen daar op elkaar gisteravond. De weg is nog de hele dag dicht. En we blijven natuurlijk het laatste nieuws vanaf die N48 volgen.
0: Ja, in ieder geval hebben ze gezegd tot 7 uur vanavond blijft de weg dicht. Maar mochten er veranderingen zijn, dat hoor je natuurlijk hier op Radio Drenthe. En je leest het ook altijd in onze app en op de site rtvdrenthe.nl. Voor de rest is het een hele bijzondere dag wel vandaag, die 30ste september. Want het schijnt dat vandaag in Nederland de meeste mensen jarig zijn op één dag.
3: Ja, dat klopt inderdaad.
0: En toen zeiden wij tegen elkaar, toen we hiernaast bezig waren, hey, ken jij vandaag ook een jarige?
3: Nou, ik heb gelijk even mijn telefoon geopend om te kijken van, hey, is er activiteit in de groepsappen waar ik in zit? Ja. Want dan worden de eerste felicitaties natuurlijk ingedeeld. Het was aardig stil bij mij.
0: Ja.
3: Hoe zit dat bij jou?
0: Nou, ik dus niet. Gisteren had ik 2-jarigen. En morgen is mijn kleindochter jarig.
3: Oh.
0: Maar vandaag nou net niks.
3: Dus op de dag dat de meeste mensen jarig zijn, hebben wij gewoon niemand die jarig is.
0: Nee.
3: Daar moeten we eigenlijk even verandering in brengen. Maar dat kan wel geregeld worden, denk ik, of niet?
0: Dat denk ik ook, want het draait vandaag toch allemaal om de jarigen. Er schijnen 44.000 en nog een beetje mensen jarig te zijn vandaag. Vanochtend vroeg is Remco ook een taart wezen halen bij een bakker, of meerdere taarten. En die gaat hij langsbrengen bij jarigen in de provincie. Mocht je nu luisteren en denken, oh, maar ik ben jarig, laat het ons even weten. Maar daar komen we wel weer op terug, hoor. En zometeen zoek ik even contact met Remco. Maar van harte gefeliciteerd. Er luistert
3: Zeker.
0: Vast wel iemand nu die jarig is. Dus heb een mooie dag.
3: Gaan we eens heel even Drenthe, toch?
0: Ja. Wat gaan we verder allemaal doen? Nou, heel veel jarigen feliciteren dus. Maar we gaan ook uitleggen wat Cor van Hout met Drenthe heeft.
3: Spannend.
0: Ja, dat hoor je later, tegen 3:15 ongeveer. In EKH maken ze zich op voor hele bijzondere artiesten. Daar hoor je na ene meer over. En we hebben een hartstikke leuke slingerplaat bedacht qua thema. Hoor je straks.

0: Elvin Bishop fooled around and fell in love op Radio Drenthe. Ja, we hadden het er net al over. Dikke kans dat er in jouw omgeving iemand jarig is vandaag. Op 30 september schijnen in Nederland namelijk de meeste mensen hun verjaardag te vieren. Meer dan 44.000 jarigen hebben we vandaag in ons land. Onze Remco is op tjak. Met een dikke taart ging hij vanochtend op pad. En hij gaat graag vanmiddag ook op bezoek bij jarigen. En heeft zijn hele op tjak auto volgeladen met cadeautjes. Remco, goedemiddag.
1: Ja, mooi. Goedemiddag. Ja,
0: jij hebt ja, al
1: Sinterklaas
0: voor...
1: is er niks bij, hè?
0: Nee. Jij hebt al voor de duidelijkheid een adresje voor zometeen, hè? Maar voor later op de middag is je agenda nog leeg.
1: Juist. Nou, ik zul eigenlijk naar Henk de Goede in Assen. En die is vandaag 90 jaar geworden. En die is van 1936. Ik denk, dan hebben we wel even wat om over te praten. Maar door omstandigheden kunnen dat niet doorgaan. En ik kan dus nog alleen maar eens terecht. Dus als mensen nou vanmiddag wilt dat ik even bij ze op de koffie kom... rond nu of 4:15, nou ja, dan kan dat.
0: Hartstikke goed. Jij bent al op pad geweest met een taart. Bij wie heb je die langsgebracht?
1: Ja, ik ben vanmorgen begonnen bij Ben Bakker in Angerslo. En die heeft mijn taart met Daan voor de kinderen in Gieterveen. Dus de tweede adres was een school in Gieterveen. Er waren twee kinderen jarig. En die heb ik dus die taart aanbracht. Kunnen ze mooi met elkaar delen. En ik heb ook vooral mensen heb ik een mooi pakketje bij me. Ja? Dus ik kom niet met lege handen dan.
0: Ach, dat is hartstikke mooi. En je bent nu dus ook onderweg. Je staat vlakbij het adres waar je wezen moet. Maar kan je daar al wat over zeggen?
1: Ja,
0: of
1: dat is
0: het een verrassing?
1: Niet zo. Ja, nee, daar zeg ik helemaal niks over.
0: Mag je niet eens zeggen of de man of een vrouw is die jarig is?
1: Het is wat een man. Ja, het is een man.
0: En hoe oud wordt hij? Mag dat dan gezegd worden of ook niet?
1: Ja, dat geeft al weer te veel weg, denk ik.
0: Oké.
1: Die luistert vast.
0: Oh, ik ben zo benieuwd. Oké, maar daar meld je je dan met een minuut of 20 ongeveer. En daarna heb je je handen dus vrij voor een nieuw adresje. Dus als er nu iemand luistert en je vindt het leuk dat Remco langskomt met een presentje... bel of app ons even 0592-33-1188. Ja. Dat is een beetje het idee, hè?
1: Ja. Zo, dacht ik. Ja,
0: jij stapt
1: mij mooi.
0: Nu weer in de auto. Hoe ver is het nog rijden naar jouw jarige?
1: Ja, ik geloof een kilometer of 5.
0: Ja, oké. Okay. Dus mensen die het beeld erbij hebben, want ik verklap verder niks op radio... die weten misschien te herkennen waar die staat, onze Remco. Maar goed, als je nu luistert...
1: Er heel veel mensen jarig hier. Ja.
0: Als je nu luistert en je vindt het leuk dat Remco even langskomt... app of bel maar 0592-33-1188... Remmelt, hou die auto erin.
1: Ja, heel goed.
0: Plank gas en iemand gaan verrassen zometeen. Spreek ik je zometeen weer, oké?
1: Oké, tot zo.

0: Say What You Want van Texas. Oh, dit gaat helemaal goed komen, want die telefoon die blijft maar gaan en de appjes die blijven binnenkomen. Dat redt Remco bijna niet eens.
1: Nee, dat is voor een hele prestatie inderdaad, ja. om al die bezoekjes af te brengen wat dat betreft.
0: Ja.
1: Want nou ja, het is vandaag, we kunnen er niet omheen, de meeste Nederlanders zijn jarig vandaag.
0: Ja, en wij deden een oproepje, ben jij jarig of ken jij iemand die jarig is en vind je het leuk dat Remco even langskomt? Laat het ons even weten, want Remco heeft zijn hele auto vol met cadeautjes. Ja, misschien kan hij wel meerdere adresjes doen. Ik ga zo meteen even overleggen met Remco. Ja. Dus geef het maar door, 0592 33 11 88, als je graag verrast wil worden door Remco. Of als je iemand wil feliciteren gewoon, hè, via Radio Drenthe, dat kan natuurlijk nu ook. We zetten de lijnen gewoon open. Als je een plaatje wil aanvragen voor iemand of iemand even wil feliciteren, dat kan vandaag. 0592 33 11 88.

0: is weer tijd voor oogst. Het woon-event van het jaar bij Havenkort Interieurs in Coevorden. Geniet van 10.000 vierkante meter wooninspiratie. Met de nieuwste primeurs, hapjes, drankjes, live muziek en spectaculaire aanbiedingen. Van 2 tot en met 11 oktober. Bekijk het programma en claim uw cadeau op havenkort-interieurs.nl.
1: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
2: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
1: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
3: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
6: Bijna 12:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Milko Scheper.
7: Goedemiddag. Sinds de renovatie van de N48 bij Zuidwolde maken automobilisten zich zorgen over de verkeersveiligheid. Vooral de vangrails zouden de weg smaller laten aanvoelen. Rijkswaterstaat zegt dat de weg juist breder is geworden. De zorgen zijn toegenomen na het dodelijk ongeluk van gisteren, waarbij twee vrachtwagenchauffeurs om het leven kwamen. Meerdere vrachtauto's en auto's botsten daar op elkaar. De politie onderzoekt nog hoe dat heeft kunnen gebeuren. Daarbij wordt onder meer technisch onderzoek gedaan en worden getuigen gehoord. De N48 die blijft zeker tot 7 uur vanavond in beide richtingen dicht tussen Hogeveen en Zuidwolde. Rijkswaterstaat laat weten dat het herstellen van de weg en de vangrails nog urenlang gaat duren. Het verkeer dat kan omrijden via de N34 en N36. Een groep demonstranten van Extinction Rebellion en grootouders voor het klimaat is vanochtend uit de vergaderzaal van het Drents parlement gezet. De actievoerders die waren verkleed als bijen en vormden samen de boodschap gifkraan dicht. Ze stonden op de publieke tribune, maar stapten tijdens de vergadering naar voren met protestborden. Commissaris van de Koning, Agnes Mulder, die vroeg de groep daarop de zaal te verlaten. Ze vragen aandacht voor minder landbouwgif en meer biologische landbouw. De meeste gemeenten die staan nog steeds geen permanente bewoning op vakantieparken toe, ondanks een oproep van het kabinet om dat tijdelijk wel te doen. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen in samenwerking met de NOS. Gemeenten die zeggen dat ze zelf willen bepalen wanneer permanente bewoning wel en niet kan, zegt ook deze wethouder uit de gemeente Westerveld.
8: In sommige gevallen is er een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Maar in andere sommige gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we toch gaan handhaven.
7: En de provincie Drenthe die gaat in hoger beroep tegen de gaswinning in Eesveen, net over de provinciegrens met Overijssel. Gasbedrijf Vermeulen die wil daar langer en meer gas gaan winnen. De staatssecretaris is daarmee akkoord gegaan, maar volgens de provincie moet eerst duidelijk zijn of gaswinning geen schade veroorzaakt in het UNESCO Werelderfgoedkolonie van Weldadigheid. Het gasveld waarin geboord wordt loopt van Eesveen tot Wapserveen en komt ook onder Frederiksoord uit. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
6: Dankjewel, Milko. Nou, al die jarigen die hebben er wel fantastisch weer bij, hè, Hans?
9: Zo, Anouk, zeg dat wel. Goedemiddag.
6: Goedemiddag, feestje buiten vanmiddag.
9: Oh, je zult altijd in het najaar jarig zijn en meestal heb je dan regen en matig weer en dat soort dingen. Nou, dan loop je dus vandaag naar buiten en je had ook een zwemfeestje kunnen doen.
6: Ja, zo erg zelfs. Wat halen we die 25 plus?
9: Ja, die gaat echt wel lukken vandaag. Op dit moment heb ik op het weerstation in Holsloot 24-1. Maar ja, dat is een plattelandstation. Op sommige plekken in de dorpen zal het waarschijnlijk al zo'n 25 zijn. En we gaan vandaag eindigen op een graad of 26. Koudste plek hoor mij dan. De minst hete plekken, die bereiken vandaag rond 25 ongeveer. En de dorpen en steden, echt voor bijvoorbeeld in Hogeveen en zo, 26, 27 graden gaan we eraan tikken vanmiddag. En dat doen we eerst bij redelijk wat zon. Maar vanuit het westen zie je wel dat de bewolking een beetje toeneemt. Dus het is een hoogzomers najaarsdag, wel met een accentje. Nou, die wind is zwak uit het zuidoosten. En ja, de aangevoerde lucht is op dit moment nog vrij stabiel. Maar vanuit het westen nadert wel een koufront. Dus het gaat wel veranderen. Dit is de laatste dag met deze temperatuur. We zien dat front treuzelt. Het schiet allemaal niet echt op. De regen zit nu tegen de grens of tegen de kust van Zeeland aan. En die heeft nog wel een uur of 12 nodig voordat hij bij ons is. Dus de hele middag en een groot stuk van de avond is het gewoon nog droog bij ons in de provincie. En de temperatuur daalt slechts geleidelijk. Dus er volgt ook nog eens een mooie avond. Maar uiteindelijk gaat de bewolking zich toch echt sluiten en gaat het vannacht wat buiig regenen. Valt een paar millimeter en die buiige regen die blijft treuzelen. Ook morgenochtend en een stuk van morgenmiddag. Dan valt er nog zo nu en dan een bui of wat regen. En het is helemaal grijs morgen, dus je kent het niet weer. Alleen de temperatuur morgen, ondanks dat er dus een koufront passeert en dat we 5 of 6 graden gaan inleveren. Ja, het moet van zo hoog komen. Ook morgen zitten we gewoon nog boven de jaarnormaal met een graad of 20 tot 21 in Drenthe. Hoge druk boven het continent houdt ons wel onder controle. Als dat koufront er langs is, de wind gaat naar het zuid-zuidwesten toe. Dat is eigenlijk normaal gesproken een richting waar de wind vanaf de zee komt en depressies meevoert. Maar nu blijft de luchtdruk hoog de komende dagen. Dus ook vrijdag, zaterdag en nog zondag temperaturen van een graad of 19 tot 20 met slechts een zwakke wind zuid-zuidwest van richting. Overdag een mix van zon en bewolking. Maar in de ochtend, dat zijn de momenten waar we even op moeten gaan letten. Elke nacht lijkt het dicht te gaan slaan met nevel en mist. Zodat je dus in de ochtend een klein wereldje met een grijze start hebt. En het is dan de vraag wanneer het precies weggebrand wordt. De ene dag zul je dus een langer grijze wereld houden dan de andere dag. En het is nu nog niet van tevoren te zeggen welke dag er goed uit de verf gaat komen en welke wat minder. Maar het lijkt erop dat eigenlijk iedere middag de zon er wel weer doorkomt en dat het ook gewoon droog gaat blijven. Dus het najaar gaat gewoon door met, nou ja, na zomersweer mag je het straks niet meer noemen, maar nog steeds wel hele mooie condities voor begin oktober.
6: Ja, en dan sluiten we af met het kun minder. He?
9: Het kun zeker minder.
6: Een mooie dag nog, hoor.
9: Hetzelfde.
6: Ja, onze Remco die is onderweg naar een jarige in onze provincie. Dat zijn er veel. Maar bij wie hij zo voor de deur staat, is een verrassing voor diegene zelf. Je hoort het zo.
5: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
10: Interessant. Wat verdien jij dan?
5: Zo open bedoelen ze vast niet.
11: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
13: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
15: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
16: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
17: Anouk in de middag.
18: Met Anouk.

0: Douwe Bob en Nothing to Lose.
1: Op Chuck.
2: Met Remco Wilkens.
0: Remco gaat vandaag bij jarigen langs. En het is een grote verrassing voor de jarigen. Die weten dan niet dat Remco voor de deur staat. Bij wie zit jij nu aan tafel, Remco?
3: Ja, ja, mooi. Goedemiddag. Ja, ik zit bij Herman Dilling aan tafel hier in Ees. Bij de Ezerhof. Herman en de vrouw die viert hier een beetje de verjaardag van Herman. Herman is 61 jaar geworden. Ja, Herman, hij bent een van die dik 1300 Drenten. Ja. Dat is toch wel bijzonder.
4: Dat is hartstikke bijzonder. En nou met zijn presentatie erbij van RIV Drenthe is toen mooi waar natuurlijk, hè?
3: Ja. Ja. Nou heb je net een cadeautje metgenomen.
4: Ja.
3: Dus
4: ik pak hem in moed.
3: Ja, kijk eens even wat erin zit. Want ik kom natuurlijk niet met niks aan.
4: Nee.
3: En als je ziet, dan ben wij al voorbereid op winterweer.
4: Bliksem. Een echte RTV-muts, jongens. Nou, ja. Kun je wel...
3: Die heb je nog niet?
4: Nee, die heb ik niet. Nou, wat hebben we nog meer? Kijk eens.
3: Ja, kijk, mooi knuffel.
4: Ah,
3: hartstikke mooi. Ja.
4: En een paar zakken zie ik, een zonnebril.
3: Ja, kijk. Sokken, maar ook al niet handig, hè?
4: Dat kan niet op, hè?
3: Nee,
4: hartstikke mooi.
3: Het is een bijzondere dag vandaag.
4: Je verrast mij er wel mee dat je bent, moet ik eerlijk zeggen.
3: Ja.
4: Maar dit is het wel waard.
3: Je vrouw die zit dingen over je, die heeft dat regeld.
4: Ja, die heeft wel vaker stoute dingen aan man, zeg maar. Ja. Dus, maar dat geeft niks, ik ben er blij mee.
3: Ja.
4: Ik vind het mooi dat je er bent. Dus, ja,
3: maar ik kwam hier aanlopen en toen zei je niet, ik praat niet met je eigenlijk. Hè?
4: Ja, nou, dat ging me niet om je natuurlijk. Oh. Hè? Dat was gewoon meer zo van, er komt wat druk op te staan natuurlijk op je verjaardag. En we hadden dat mooi ontspannen dag hier. Dus ik denk van, ja, bliksem. Maar goed,

0: Hartstikke mooi. Echt, ja,
1: het is dan heel aan de verjaardag.
0: Ja, wordt zeer gewaardeerd, absoluut. Ja hoor. Ja.
1: Ja. Was het nou ook een bijzondere dag, zeg maar, vandaag? Hoe was dat toen je wakker werd en daarvan vertult, ik ben 61?
0: Nou, kijk, 61, vorig jaar was natuurlijk meer bijzonder, ja. 60 jaar. En door hebben we ook groot viert, zeg maar, en vandaar... Ja,

0: Alleen dat we runden door mijn moe, zeg maar. Ja. En mijn vader was boer. Nou, we zijn in 77. Toen ik 12 was, ben we in Bergen gegaan. Wegens omstandigheden, ziekte van mijn moeder. Dat, nou ja, goed, dat is allemaal wel goed komen, maar. En ja, toen ben ik voor het werk bij AVB het Trouwbe Knol. Ben ik in, nou goed, denk ik in 90 ben ik naar Valdemont verhuisd. Nou, huwelijk op de klippen, dat kan gebeuren. Wel drie hele mooie kinderen uitkregen trouwens. En toen kwam ik Margreet tegen. En toen ben ik voor de liefde verhuisd naar Stadsknol. Maar, ja. Godzijdank, we gaan in november weer terug naar Burra.
1: Ja, de liefde komt naar Drenthe, zeg maar.
0: Zo is dat. Ja, ja, nou, dat mag ook maar, denk ik, of niet?
1: Ja, dat is wel zo, ja. En dan ga ik even een beetje met je vrouw praten ook. Want wat dacht je? Ik stuur eens een berichtje naar RTV Drenthe.
2: Ja, ik dacht van 30 september Herman jarig. En ik heb toen even een appje gestuurd. En toen werd ik terugbeld door Vera.
3: Ja.
2: En die vroeg aan mij of het misschien een idee was om hem extra in het zonnetje te zetten. Omdat 30 september een dag is dat heel veel mensen jarig ben.
1: Ja, wist niet dat wel?
2: Nee, dat wist ik niet.
1: Nee.
2: Dus dat vond ik wel een leuk idee om dat te gaan doen. Maar ik moest het wel heel stil aan, want hij heeft altijd direct alles deur.
1: Ja,
2: dus,
1: ja.
2: Ja, maar hij heeft nou niet deurraad. Nee. Ja,
1: dat heb je goed gedaan. Ja. En Herman, jij luistert ook altijd naar Radio Drenthe, begreep ik, hè?
0: Absoluut.
3: Ja.
0: En we hebben altijd, als de radio aanstuurt, is het op Radio Drenthe. En ja. Natuurlijk ben er een paar programma's voor je altijd. Nou, Sandra van Hemeltier, dat je net ook al verteld. Toen kijken we altijd naar Ruud, dorps, hoe heet dat ding? Genoegen, zeg maar.
3: Ja.
0: Prachtig. En, maar ja, gewoon ook, ik vind regionaal Nijs mooi. Ze draaien goede muziek, ook in de avonduren, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb een playlist op de telefoon, nou, de meeste nummers die download ik altijd bij jullie weg. Dus dat is allemaal ding en ander. Ja, ik mag er graag naar luisteren.
1: Nou, ik wens je nog een hele plezierige dag met beiden, met de familie. En ik zal zeggen, maak er wat van. Nou, Anouk.
4: Ja,
1: dat
4: jij
1: mooi,
4: moet. Nee, ja, dat zal wel prachtig zitten. Maar jij moet weer in de auto, want ik heb meerdere adresjes voor je. Er zijn zoveel mensen jarig in de provincie. Ja. Dus jij moet aan de bak, jongen. Hey, ik spreek je zo weer, oké?
1: Goed.
4: Doei, groetjes
1: daar. Ja, is goed. Oké, mooi.

0: meer dan 50 woonmerken onder één dak? Dat is Oogst. Ontdek Montel, Feelingsfone, Stressless, Leolux en nog veel meer op 10.000 vierkante meter wooninspiratie bij Havenkoord Interieurs Coevorden. Oogst, van 2 tot en met 11 oktober. Kijk op havenkoord-interieurs.nl.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hoogeveen, wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
1: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
4: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, United can do.
5: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 1 uur.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. Doordat de distributeur van een afslankmedicijn erom had gevraagd, hebben enkele kranten boetes gekregen, meldt NRC. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd deze zomer door distributeur Good Life gevraagd om op te treden tegen NRC en de Volkskrant, nadat die hadden gepubliceerd over een concurrerend product. De artikelen zouden verboden reclame zijn. De kranten kregen boetes van tienduizenden euro's, maar de journalisten zien het als een inbreuk op de persvrijheid. Ook AD, De Telegraaf, De Stentor en Flair kregen boetes, maar niet duidelijk is of Good Life ook daar een rol speelde. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Die zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Het begon als een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Tegen de Gelderlander zei de Arnhemse burgemeester Marcouch dat het uitgeprocedeerde asielzoekers zijn die volgens hem gewoon het land uit moeten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Het weer vanuit het westen kans op regen, in de rest van het land geregeld zon en zomers warm, 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Bijzondere klanken in EK Haar binnenkort. Wat is daar te zien en te horen? Dat hoor je zo.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
8: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
10: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
11: Lees Verkeerde afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nikki French. Nu in de boekhandel.
12: Radio Drenthe.
13: Anouk in de middag.
12: Met Anouk Middel.

0: Hij is weer geopend. Iedere werkdag kan je een oproepje doen. De hulplijn inschakelen. Ik heb Ria de Vos nu aan de lijn. Ria, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe staat het met de voorbereidingen?
1: Nou, in volle gang. En we hebben natuurlijk al een aantal concerten achter de rug. Dus we zitten midden in de tournee. En we hebben er zin in.
0: Ja, vertel even. Waar ben je mee bezig?
1: Ik ben bezig. Ik ben op pad met een groep Georgische professionele zangers die om de 2 jaar een korte tournee in het noorden maken.
0: Ja.
1: En we zijn onder andere zaterdagavond bij de Drentmeester in het Valtemont geweest. En daar hebben we prachtige reacties gehad. Wat die muziek zo bijzonder maakt, wat ik van mensen terughoor, is dat het je echt raakt. Het is heel veelzijdig. Het kan heel stil zijn en heel energiek en heel sterk en krachtig. En het is natuurlijk toch die Oost-Europese manier van zingen die wij niet zo kennen.
0: Nee, ik heb een klein stukje klaarstaan. Zal ik het even laten horen?
1: Ja.
0: Komt-ie.

0: dit is wel heel bijzonder, hè?
1: Ja.
0: Heel gedragen.
1: Dit is een kerklied waarin eigenlijk God bedankt wordt voor de oogst. Het land is heel vruchtbaar, dus er kan veel verbouwd worden. En dit is een kerkdanklied, zeg maar. Ja.
0: Ja.
1: En wat de muziek zo bijzonder maakt, is het polyfoon zingen. Dat hoorde je al een beetje. Er wordt een ondertoon gezongen en daarop wordt bewogen in de muziek. Maar die ondertoon is strak en... Die manier van zingen staat ook op de UNESCO Werelderfgoedlijst.
0: Ja, het is heel bijzonder. En daar kunnen wij binnenkort dus live getuigen van zijn. Ik heb ook nog een klein stukje instrumentaal Georgische muziek. Zal ik dat ook nog even laten horen?
1: Ja, leuk.
0: Wanneer komen ze allemaal?
1: We komen zaterdagavond in Assen, in de Adventskerk.
0: Ja.
1: Om 8:00 begint dat. En zaterdagmiddag is er in Ekehaar... Agnes de Bruin helemaal een themamiddag georganiseerd. En de school erbij betrokken. Ekehaar ontmoet Georgië. Dus kinderen krijgen daar uitleg. En dan eten we om 5:00 gezamenlijk met de mensen die daar zijn. En zullen er ook tafelliederen te horen zijn. In Georgië is echt de traditie. Als je samen eet, dan dat is niet gewoon even eten en je mond afvegen.
0: Dat is uitpakken.
1: Dat is je meestal wel. En natuurlijk gebeurt dat ook wel. Maar meestal is dat uitgebreider dan bij ons. En zeker als er wat te vieren valt. Dan wordt er ook gezongen aan tafel.
0: Ja, dat wordt een mooi evenement. Reden dat ik je aan de lijn heb is dat er nog kaarten zijn... ook voor het optreden in Assen, hè?
1: Ja. En dat is nu een beetje dom van mij. Ik heb... Kijk, als je naar de website gaat, www.gareba.nl... dan vind je mijn telefoonnummer. Maar het kan ook via Agnes de Bruin. Dus ik geloof dat jullie een folder hebben. En anders kan ik dat even sturen. Dat dat bij jullie op de site ook kan komen. Zou dat kunnen?
0: Daar kan ik geen uitspraken over doen. Of dat inderdaad gaat lukken. Maar kan niet iedereen gewoon zaterdag naar de Adventskerk in Assen komen?
1: Dat is een hele grote kerk waar 500 mensen in kunnen, zei Agnes. Dat is misschien voor de kosten te veel. Maar ik denk dat er plek genoeg is. Dus ja, ik zou zeggen...
0: Hoe laat moet je daar zijn als je wil kijken?
1: 8:00 begint het.
0: 8:00. En wat zijn de kosten die eraan verbonden zijn?
1: €15.
0: €15. Maar dan heb je echt iets heel speciaals inderdaad. En kan je hier getuige van zijn. Zaterdag 8:00 Adventkerk Assen. Nou weet heel Drenthe het.
1: He? Hartstikke goed.
0: Ik wens je heel veel plezier, Ria. Leuk om met dit stukje cultuur in aanraking te zijn gekomen. Succes de komende dagen
1: en
0: nog.
1: En dank voor de belangstelling.
0: Doei. Ja.

0: De Golden Earrings.
1: Met S nog steeds. Radio Drenthe, het is bijna 1:30.
2: De slingerplaat.
1: Ja, dat kan niet anders of dat gaat over jarigen.
3: Natuurlijk. Ja, ik heb ook het gevoel van een beetje een thema-uitzending hebben vandaag. Ja. Is natuurlijk ook wel zo.
1: Ja.
3: Want het is vandaag de dag dat de meeste Nederlanders jarig zijn.
1: 1300 Drenten in ieder geval. Oh. En Remco gaat bij meerdere jarige Drenten vandaag langs.
3: Niet bij alle 1300?
1: Nee. Oh. Ja, het schijnt dus dat er zoveel jarig zijn.
3: Ja.
1: 30. Eerder was dat, ik geloof 25 september. Maar dat is wat verschoven. Als ze nu aan het tellen zijn, dan wordt 30 september getipt als een dag waarop de meeste mensen in Nederland jarig zijn. Nou ja, mocht je iemand in je omgeving hebben en willen feliciteren via Radio Drenthe, dat kan. App maar 0592 33 11 88. Maar ook muzikaal duiken wij erin. Wij dachten namelijk, ja, als je jarig bent, krijg je cadeautjes.
3: Zeker.
1: Daar zit muziek in.
3: Absoluut, want in een liedje wordt vast wel iets bezongen wat je cadeau kan geven.
1: Ja.
3: Of krijgen.
1: Ja, dus niet over taarten, slingers of ballonnen of wat dan ook. Maar cadeautjes.
3: Cadeautjes.
1: Dus wat zal jij als cadeautje geven? Heb je ooit eens gekregen? En wordt dat bezongen in een lied? Als je eentje weet, kan je hem doorgeven. 0592 33 11 88. Nou, er wordt al gebeld, dus vrij snel. Goedemiddag met Anouk.
4: Goedemiddag met Iris.
1: Dag Iris, mag ik jou ook feliciteren vandaag of niet?
4: Nee, ik ben ook 13 augustus jarig.
1: Oh, lekker in de zomer. Ken je iemand die vandaag jarig is, Iris?
4: Uit mijn hoofd niet, nee.
1: Nee, dat zeiden Wilco en ik ook tegen elkaar. Wel gisteren en morgen, maar net toevallig vandaag niet.
3: Ik zit net nog even te kijken bij ons in het bedrijfsportaal.
1: Ja?
3: Geen een van de collega's ook.
1: Ook niet.
3: Niks.
4: Nee, ik ken totaal niemand die vandaag jarig is.
1: Iris, jij weet wel een liedje, want anders belde je niet. Welke kunnen we noteren?
4: Happy Birthday Baby van Lee Towers.
1: Ja, dat is echt een verjaardagsliedje. Maar we zoeken cadeautjes. Wordt daar ook een cadeautje in bezongen?
4: Nee, ik dacht dat een verjaardagsnummer moest wezen.
1: Ja, nee, want dat zeiden we tegen elkaar. Dat ligt vaak wel voor de hand dat we dat dan doen. Maar we dachten, weet je, we storten ons nu op cadeautjes. Dus iets dat je kan geven of krijgen op een verjaardag. En dat dan in een liedje. Lastiger, hè?
3: Een voorwerp, ja.
4: Nee, ik kom er even niet op.
1: Weet je, ga even erover nadenken. Ga ik een plaatje draaien en dan spreek ik je zo weer, oké?
4: Is goed.
1: Doei.
4: Doei.
1: Nou ja, 0592 33 11 88 over jarigen gesproken. Thomas Agda is wel degelijk jarig vandaag. En woont in Meppel. Dus die hoort bij een van die 1300-jarige Drenthe vandaag. Dit is Acta en de Munnik en laat me slapen.

0: was ook nog een beetje aan het slapen, denk ik. Want ik was helemaal in toe. Had ik het over Thomas Arktijd die jarig is. Nee, het was die andere. Paul de Munnik. En Paul, die woont natuurlijk in Meppel. Die is vandaag jarig. 56 is die geworden. Laat me slapen was dit van Agda en de Munnik. Het is bijna 2:30. Milko Schepen praat je zo meteen bij over het laatste nieuws uit Drenthe.
1: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Drentse Vlooienmarkt in Expo Assen. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
2: Gezellig naar Vitalis!
1: Vitalismarkten.nl.
3: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
4: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
4: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
6: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
7: Het is een jubileum. Zaterdag 3 oktober vindt voor de 10e keer het New Blues Festival plaats in de Bonte Wever in Assen. Aanvang 7 uur met King King, de Britse bluesrockband met de broers Alan en Stevie Nimmel, de Engelse blueszanger Sean Webster, AJ Plug uit Hollo, de Blues Caravan met 3 getalenteerde dames en de Black River Roots.
0: 2:30 is het nieuws uit Drenthe. Milko Schepper.
8: Goedemiddag. Sinds de renovatie van de N48 bij Zuidwolde maken automobilisten zich zorgen over de verkeersveiligheid daar. Vooral de vangrails zouden de weg smaller laten aanvoelen. Rijkswaterstaat die zegt dat de weg juist breder is geworden. De zorgen zijn toegenomen na het dodelijke ongeluk van gisteren, waarbij 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven kwamen. Meerdere vrachtwagens en auto's die botsten daar op elkaar. De politie die onderzoekt nog hoe dit heeft kunnen gebeuren. Daarbij wordt onder meer technisch onderzoek gedaan en worden getuigen gehoord. De N48 blijft tot zeker 7 uur vanavond in beide richtingen dicht tussen Hogeveen en Zuidwolde. Rijkswaterstaat laat weten dat het herstellen van de weg en de vangrails nog urenlang duurt. Het verkeer dat kan omrijden via de N34 en de N36. Bij een supermarkt aan de Prinsengracht in Meppel zijn gistermiddag illegale tabaksproducten in beslag genomen. De actie was een gezamenlijke controle van de NVWA, de politie en de douane. Wat er precies in beslag is genomen en om welke hoeveelheid het gaat is niet bekendgemaakt. Illegale tabak kan bijvoorbeeld bestaan uit sigaretten die illegaal zijn geproduceerd of tabaksproducten waarover geen accijns is betaald. De douane die wil verder geen informatie geven over de actie. Ook is nog niet bekend of er een vervolgonderzoek komt. Actievoerders van Extinction Rebellion die hebben er vanochtend voor gezorgd dat de vergadering van de Drentse Provinciale Staten korte tijd is stilgelegd. Enkele in het zwart-gele bijenpakjes gestoken actievoerders die hielden op de publieke tribunes letters omhoog die de tekst "Gif dood alles" vormde. Commissaris van de Koning Agnes Mulder die legde daarop de vergadering stil en vroeg de demonstranten te vertrekken. De actievoerders die verlieten na enige aandringen de zaal. En de provincie Drenthe die gaat in beroep tegen de gaswinning in Eesveen, net over de provinciegrens met Overijssel. Gasbedrijf Vermilion die wil daar langer en meer gas gaan winnen. Staatssecretaris is daarmee akkoord gegaan, maar volgens de provincie moet eerst duidelijk zijn of gaswinning geen schade veroorzaakt in het UNESCO Werelderfgoedkolonie van Weldadigheid. Het gasveld waarin wordt geboord loopt van Eesveen tot Wapserveen en komt ook onder Frederiksoord uit. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
0: Milko, dankjewel. Hans, Nina is nog met het weer.
9: Op en top nazomerweer in Drenthe met een graad of 25 en op de warmste plekken nog een graad daarboven. De wind is zwak uit het zuidoosten. Wel wordt gaandeweg de bewolking wat dikker op nadering van een treuzelend koufront die ons later in de avond en in de nacht wat buiige regen brengt.
0: Liedjes waarin een cadeautje zit, dat zoeken we vandaag. Ik heb al gitaren, een Barbiepop en bloemen. Maar weet jij nog een passend liedje? Laat het maar even weten. 0592 33 11 88.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
3: Vergeet je niet in te smeren.
2: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Anouk in de middag.

Swing Out Sister en Surrender. En deze jongeman is bezig met een nieuw album. En hij heeft er nu alvast eentje losgelaten die erop staat. Dat is deze. Hoe gaat het?

0: Jason Staal uit Assen, verder dan het vond.
1: De slingerplaat.
0: Wat krijgen wij allemaal binnen? Het is een dag waarop heel veel mensen in Nederland jarig zijn. Op 30 september zijn gewoon de meeste mensen in Nederland jarig op één dag. Meer dan 44.000 en zelfs 1300 in ieder geval bij ons in de provincie. Wij dachten, verjaardag, cadeautjes. Er zijn vast wel liedjes waarin cadeautjes bezongen wordt. En je kan natuurlijk van alles geven. Dus laten we daar eens naar op zoek gaan in de slingerplaat. Nou, we gaan even een overzicht geven, maar dat zijn nogmaals lang niet alle suggesties die binnen zijn gekomen. Maar we kunnen in ieder geval wel een rad vullen, want dat willen we graag. 26 verschillende liedjes op het rad van het alfabet, met allemaal verschillende cadeautjes.
2: Absoluut, en we zijn aardig goed op weg aan de hoek wat dat betreft. Zullen we gewoon beginnen met die van G? Die vind ik wel heel leuk en goed gevonden. G, die kwam met een tassie die je kan cadeau geven. Ja, dat kan zeker. Nou, waar wordt dat dan in bezongen? Nou, natuurlijk deze hit van Mickey.
0: Ik vind het wel altijd lastig om een tas te geven, want het is wel smaakgevoelig.
2: Nou, dat inderdaad. Ja maar goed, als je iemand heel goed kent, je kent elkaar smaak een beetje. Ja. Zou je dan blij zijn met een tas, ja of nee?
0: Zeker.
2: Ja?
0: Ik heb mijn dochter ook vorig jaar of het jaar daarvoor een tas gegeven.
2: Viel die in de smaak?
0: Ja.
2: Oké, gelukkig.
0: Zij is wel. Bloemen worden ook heel vaak gegeven op verjaardagen. Treintje geeft dan deze.
3: Rote rozen, rote rozen, sind die ewigen boten der
0: Liebe. En Jelmer en Geke deze.
4: Tulpen uit Amsterdam.
0: Maar er kwamen nog meerdere bloemen binnen. Bloemen zijn altijd mooi om te krijgen, toch? En om te geven ook.
2: Voor de vrouw vind ik het wat meer dan voor de man, als ik heel eerlijk ben.
0: Ja?
2: Maar misschien is dat ook wel smaak.
0: Ja, weet ik niet. Ik word altijd blij van.
2: Hé, Anouk, buiten. Ja? Buiten is het inmiddels een graadje of 27, denk ik. Mm-hmm. En dan vind ik het wel lekker om deze even uit de kast te halen.
0: Je
2: hebt hem gehoord? Ja.
0: Ja,
2: zij geven hun hart.
0: Ja, je hart
2: eigenlijk
0: weggeven.
2: Moet een beetje zien als liefde. En dat is ook belangrijk op een verjaardag. Een beetje liefde aan een ander geven.
0: Ja.
2: Dat is toch wel belangrijk, jij niet?
0: Ja, dat zeker weten. Want in schril contrast daar tegenover komt eigenlijk de suggestie van Frederik. Want die komt me toch met dikke

0: auto cadeau heeft gegeven of gekregen voor een verjaardag, jawel?
1: Nee, dat niet. Maar ik ken wel iemand die een fast car heel graag zou willen hebben op zijn verjaardag. En diegene is vandaag jarig.
0: Jij?
1: Nee, ik ben niet jarig vandaag.
0: Wat dan? Huh?
1: Max Verstappen.
0: Och ja, die is ook jarig vandaag.
1: Die is jarig vandaag. En die maak je wel blij met een fast car.
0: Ja,
1: vooral dit seizoen.
0: 29 dus, is die geworden.
1: Zeker, absoluut. Ja.
0: Oké, maar een dik cadeau had ik het al over. Meerdere mensen komen ook met deze.
1: Ook duren. Ja. Auto's, ringen. Ja. Hebben we ook iets goedkopers in de aanbieding waar we kunnen kiezen?
0: Ik denk dat morgen misschien wel een pakje geopend wordt door mijn kleindochter met dit cadeau. Nee, zetten we erop.
1: Absoluut. Hebben we nog tijd voor eentje, Anouk?
0: Ja.
1: Nou, dan pakken we die van Hattie erbij. Zij kwam met onze eigen André Hazes met de vlieger.
0: Heel toepasselijk, want luister maar hoe het liedje begint.

0: Nou, goed hè?
1: En dan zeggen van, dit moet hem worden ook.
0: Ja, maar dat weten we nog helemaal niet.
1: Het rapt de pad.
0: Ja, we gaan een lijstje aanleggen. We gaan achter elke letter van het alfabet een liedje zetten. Met daarin een ander cadeautje. En dan pakken we het rat erbij. En dan ga je de beste slinger aan geven. En dan gaan we kijken met welk cadeau we eruit gaan.
1: Cadeautje uitpakken, leuk!
0: Ja, hartstikke leuk. Dank voor het insturen van al die suggesties. Dit is Scream.

0: Leuke cadeautjes bezongen. Zeker. Deze speciale dag.
1: Wat ik me net afvraag, ik heb al die cadeautjes nu op een rij gezet. We gaan alle kanten op, hè, van een auto tot een Barbiepop. Wat is het mooiste cadeau wat jij hebt gekregen?
0: Het mooiste cadeau?
1: Ja?
0: Oh, dat vind ik lastig.
1: Of een cadeau wat je nog bijstaat?
0: Nou, ik ben natuurlijk nog niet zo lang geleden jarig geweest. 15 augustus ben ik jarig. En toen heb ik een fiets gekregen.
1: Een fiets?
0: Een fiets, ja. En een kinderzitje voor op de fiets van de kinderen.
1: Oh, maar dat is ook niet verkeerd.
0: Ja, nee, hartstikke
1: dat
0: leuk.
1: Is een mooi cadeau, inderdaad.
0: Ja, zeker. Daar ben ik ook heel blij mee.
1: Ja, maak je er ook een beetje gebruik van? Of is dit een gevoelige vraag?
0: Nee, ja, heel veel.
1: Ja, ja, echt?
0: Ja, heel veel. Ik vind het zo lekker, zo'n elektrische fiets.
1: Dat is heel goed. Goed zo.
0: En jij dan?
1: Ik denk dat het mooiste wat ik heb gekregen, dat was een gesigneerd voetbalshirt van Arjen Robben.
0: Wauw.
1: Ja, daar ben ik wel heel. Dat was ik echt als een kind, zo blij was ik.
0: Dat heb je onlangs gekregen?
1: Ja.
0: En wat heeft hij erop gezet? Of alleen maar zijn handtekening?
1: Ja, alleen zijn handtekening.
0: Ah.
1: Dat is een man van weinig woorden.
0: En draag je hem of heb je hem ingelijst?
1: Nee, ik heb op mijn man cave heb ik een kamer met allemaal voetbalshirts, waarvan sommige ook gedragen zijn in wedstrijden.
0: Ja.
1: Ja, daar hangt hij gewoon keurig bij.
0: Ah. Wat mooi.
1: Ja, hè?
0: Ja, maar persoonlijk, dat is hartstikke leuk.
1: Ja, ik heb ook een foto bij dat hij de handtekening zet en dat hij het shirtje even vasthoudt en zo.
0: Wie heeft dat geregeld voor je?
1: Mijn zwager.
0: Ach, ja. Wat cool.
1: Die was de materiaalman van het team waar Arjen Robben trainer van was.
0: Ach.
1: Dus op die manier.
0: Ah, mooi man.
1: Ja.
0: Nou, we hebben van alles binnengekregen. Ik zag trouwens ook oom Jan, en die dan een fiets weggaf, binnenkomen.
1: Maar die is naar jou gegaan.
0: Wij hebben een lijst, we hebben 26 nummers. Je hebt het rad bij je staan. Ja, draai maar. Dan kijk ik ondertussen naar de lijst.
1: Dan gaan we zien wat het vandaag weer wordt, Anouk. De week is doormidden. En welke plaat gaan we doen? Nou, scrollen we alvast naar onderen, want we zitten heel laag in de lijst. We zijn uitgekomen bij de letter W van Willem.
0: Bij de letter W.
1: Ja, ik had de lijst nog niet naar boven gescrollt, want ik zie hem al staan.
0: Oh,
1: dat is wel een leuk hoor. Dat is eentje waar we het over hadden. Wat een moeilijk cadeau is.
0: Het is de suggestie van G.
2: De slingerplaat.
0: En wat geeft G als cadeautje weg?
1: Een tassie.
0: Een tassie. Dank voor het insturen. Dit is de eindplaat geworden. Nicky en Annie.

0: Duitsland.
1: Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs van veel merken.
0: Zoals PMA Legend,
1: Opus en Playmobil.
0: Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designeroutletochtroep.nl.
2: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
3: Ja.

0: Ik lig al uren wakker.
1: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl. Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
4: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
5: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, united can do.
6: Marktkauf Meppen. Spectaculaire keuze in levensmiddelen, huishoudartikelen, lichaamsverzorging, kleding en elektronische apparatuur voor spectaculaire prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
8: Robert Baltus met het NOS Journaal. Door plekken die populair zijn op sociale media kunnen de huizenprijzen flink dalen. Dat blijkt uit onderzoek van de TU Delft naar een populaire patatzaak in Amsterdam. De verkoopprijs van huizen binnen 500 meter van die zaak liggen gemiddeld zo'n 41.000 euro lager dan vergelijkbare huizen verderop. Bij huizen die nog dichter bij de frietzaak staan zijn de verschillen nog groter. Volgens de onderzoekers komt dat mogelijk door de lange rijen voor de frietzaak, geluidoverlast of het afval dat wordt achtergelaten door de bezoekers. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Ze zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Het begon met een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Een haai zit al 2 weken vast in een kanaal in Zuid-Korea. Volgens experts is het 3,5 meter lange dier waarschijnlijk verdwaald nadat het achter een prooi was aangezwommen. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm. Het is een graad of 23 in de Randstad. In het binnenland is het tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Al die jarigen, die hebben een prachtig weer bij. 13.000 zijn wel heel veel. 1300 mensen zijn vandaag jarig in Drenthe. Ik bel zo meteen met één ervan.
10: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
12: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
13: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
11: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
13: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
14: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
15: Ja.
14: En nu?
15: Domeinnamen kopen.
14: Voor je bedrijf?
15: Ja.
14: Welk bedrijf?
15: Ja, dat weet ik nog niet.
14: Welke domeinen dan?
15: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
14: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
15: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
0: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
16: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Radio Drenthe.
17: Anouk in de middag.
7: Met Anouk Middel.

0: groot. Het land van Maas en Waal. Ja, we hebben het steeds wel over de jarigen. Dat 30 september een hele speciale dag is. Want dan die dag vieren de meeste Nederlanders hun verjaardag. Tenminste op één dag. En dat zijn er meer dan 44.000 mensen.
1: Ja, heel veel.
0: En we roepen steeds 1300 bij ons in Drenthe. Maar onze redacteur Jean-Paul die is daar eens ingedoken. En Drenthe loopt niet helemaal in de maat als je het allemaal zo goed bekijkt.
1: Nee, klopt. Drenthe ligt toch iets anders inderdaad. Hier vallen de meeste verjaardagen vooral in de zomer. Maar Hogeveen die zit in de piek opvallend dicht bij het landelijk gemiddelde. Daar zijn ze op 28 september, zijn daar de meeste jarigen. En waarom juist eind september? Het CBS die ziet een mogelijke verklaring. Ja, 9 maanden na de feestdagen. Dus ja, blijkbaar is rond kerst en oud en nieuw niet alleen tijd voor gourmetten en oliebollen, maar ook voor een beetje meer.
0: Ja, na 28 september dus bij ons in de provincie als hoogtijdag waarbij de meeste mensen hun verjaardag vieren en dan in de omgeving van Hogeveen. Maar landelijk dus vandaag. En wij willen ook even Treintje feliciteren, want Treintje die belde, Treintje Kamps, die wordt vandaag 83, geloof ik.
1: Hartstikke mooie leeftijd,
0: ja,
1: inderdaad.
0: Ja, supermooi. En Remco die gaat nog weer langs bij een jarige. Hij heeft zijn auto vol met cadeautjes, dus ja. Die meldt zich vanmiddag nog weer bij René. Onze Jean-Paul heeft ook even gedoken, wanneer zijn dan de meeste mensen jarig bij ons in de provincie? Nou, jij zei het net al, even breed, zomerkinderen hebben vooral veel. Mm-hmm. In de gemeente A en Hunze zijn de meeste jarigen op 4 augustus.
1: Oké. Okay.
0: Assen, 31 augustus.
1: Ja.
0: Coevorden, 27 juli.
1: Ja.
0: Emmen, 7 augustus. Midden-Drenthe, 4 augustus. Oh, net als A en Hunze. Ja. Noorderveld, 2 juli. Exlo, 27 juli en 10 augustus. Nou ja, allemaal rond die tijd. Nog even kijken naar Meppel. Ja, wat een variatie, hoor. Daar worden de meeste verjaardagen gevierd op 12 mei. En bij de Wolden is dat op 30 maart. En dan mis ik nog Borgen-Odoorn en Westerveld. Nou, in Borgen-Odoorn wordt het vaakste verjaardagtaart gegeten op 16 november. En in Westerveld op 8 februari.
1: Ligt toch wel een beetje uit elkaar dan weer.
0: Heel erg verspreid. Ja, is dat.
1: Oh, bijzonder.
0: Wil je dat allemaal nalezen? Dat kan, hè. Op onze website rtvdrenthe.nl. Daar vind je een heel artikel en dan vind je het ook per gemeente. Dan even kijken of dat klopt. Bijvoorbeeld of je heel veel mensen kent die jarig zijn.

80 is deze dame, Diana Ross, Chain Reaction. En nog steeds, jawel, kruipt ze het podium op, hoor. En niet zomaar even. Nee, ze kruipt gewoon het podium op dag na dag na dag. Want er staan 3 achtereenvolgende concerten in Las Vegas gepland. 2, 3 en 4 oktober. Ze doet dat gewoon. Op haar 82ste jaar. Ik vind het knap. Zometeen praat Milko je bij over het laatste nieuws uit de provincie. Wat gebeurt er allemaal in Drenthe? Dat hoor je zometeen. En je vindt het ook natuurlijk op de website, hè? En in de app. rtvdrenthe.nl. Dit is Phil Collins.

0: Het is een jubileum. Zaterdag 3 oktober vindt voor de 10e keer het New Blues Festival plaats in de Bonte Wever in Assen. Aanvang 7 uur met King King, de Britse bluesrockband met de broers Alan en Stevie Nimmel, de Engelse blueszanger Sean Webster, AJ Plug uit Hollo, de Blues Caravan met 3 getalenteerde dames en de Black River Roots.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Veilig en zelfstandig op pad. Dat kan. Met de comfortabele scootmobiele van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
4: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van e-beheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
7: Exact 2:30, het laatste nieuws uit Drenthe, Milko Scheper.
8: Goedemiddag. Sinds de renovatie van de N48 bij Zuidwolde maken automobilisten zich zorgen over de verkeersveiligheid daar. Vooral de vangrails zouden de weg smaller laten aanvoelen. Rijkswaterstaat zegt dat de weg juist breder is geworden. De zorgen zijn toegenomen na het duidelijke ongeluk van gisteren, waarbij 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven kwamen. Meerdere vrachtwagens en auto's botsen daar op elkaar. De politie die onderzoekt nog hoe dat heeft kunnen gebeuren. Daarbij wordt onder meer technisch onderzoek gedaan en worden getuigen gehoord. De N48 die blijft zeker tot 7 uur vanavond in beide richtingen dicht tussen Hogeveen en Zuidwolde. Rijkswaterstaat die laat weten dat het herstellen van de weg en de vangrails nog uren duurt. Het verkeer dat kan omrijden via de N34 en de N36. Bij een supermarkt aan de Prinsengracht in Meppel zijn gistermiddag illegale tabaksproducten in beslag genomen. De actie die was een gezamenlijke controle van de NVWA, de politie en de douane. Wat er precies in beslag is genomen en om welke hoeveelheid het gaat, is niet bekendgemaakt. Illegale tabak kan bijvoorbeeld bestaan uit sigaretten die illegaal zijn geproduceerd, of tabaksproducten waarover geen accijns is betaald. De douane die wil verder geen informatie geven over de actie. Ook is niet bekend of er een vervolgonderzoek komt. En actievoerders van Extinction Rebellion die hebben er vanochtend voor gezorgd dat de vergadering van de Drentse Provinciale Staten korte tijd is stilgelegd. Enkele in zwart-gele bijenpakjes gestoken actievoerders die hielden op de publieke tribune letters omhoog die de tekst "Gif dood alles" vormden. Commissaris van de Koning, Agnes Mulder, legde daarop de vergadering stil en vroeg de demonstranten te vertrekken. De actievoerders die verlieten na enige aandringen de zaal. En de provincie Drenthe die gaat in beroep tegen de gaswinning in Eesveen, net over de provinciegrens met Overijssel. Gasbedrijf Vermilion die wil daar langer en meer gas gaan winnen. De staatssecretaris die is daarmee akkoord gegaan. Maar volgens de provincie moet eerst duidelijk zijn of gaswinning geen schade veroorzaakt in het UNESCO Werelderfgoedkolonie van Weldadigheid. Het gasveld waarin geboord wordt loopt van Eesveen tot Wapserveen en komt ook onder Frederiksoord uit. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
7: Dankjewel, Milko. Hans Nieuws nog met het weer.
9: Op en top nazomerweer in Drenthe met een graad of 25 en op de warmste plekken nog een graad daarboven. De wind is zwakker uit het zuidoosten. Wel wordt gaandeweg de bewolking wat dikker op nadering van een treuzelend koufront die ons later in de avond en in de nacht wat buiige regen brengt.
7: Heeft crimineel Cor van Hout een zwembad in Drenthe laten aanleggen? Dat hoor je zo. E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Natuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
11: doei doei
10: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
10: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
12: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
13: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.

0: En zo heet hij ook. There's always something there to remind me van Sandy Shaw. Ik moet ontzettend iets recht gaan zetten. Want ik word gebeld door Treintje. Treintje Kamsen. Treintje is in één dag 13 jaar ouder geworden. Goedemiddag, Treintje.
1: Goedemiddag, Anouk.
0: Gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Jij bent jarig vandaag, hè?
1: Ja, en ik was al zo blij dat ik sub 60 ben geworden. Dus ik trek voor het eerst van Drees vandaag. Ja. Maar ik denk van zo ineens 83, dat is wel heel erg veel.
0: Ja, dat hoorde je mij net zeggen, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ik zei dat Treintje Kams, of Treintje, ik heb niet eens je achternaam genoemd, geloof ik, 82 of 83 geworden is. Ja, ja, want ja, we riepen op van bel maar als er iemand jarig is, op deze dag dat er zoveel mensen jarig zijn. En jij was één van die bellers, maar ik denk dat daar iets scheef is gegaan met getallen en namen en zo. En gelukkig belde je dus terug om te zeggen dat jij vandaag de heugelijke verjaardag viert van 67.
1: 67, ja.
0: Wat mooi,
1: ja,
0: man. Hoe ga je het vieren vandaag? Of heb je het al gevierd?
1: Nee. Vanmiddag komt de familie.
0: Oh.
1: En het is heel mooi weer, dus een klein buitenfeestje.
0: Ja, heb je dat al vaker gehad?
1: Buiten, jawel. Jawel. Ja? Maar niet zo warm als vandaag. Dit is wel heel extreem warm.
0: Extreem, ja, hè? Inderdaad.
1: Ja, ja. Fantastisch.
0: Oh, heerlijk. Wat een cadeautje. Extra cadeautje,
1: ja,
0: weer.
1: Precies, precies.
0: Ben je al een beetje verwend, Treintje?
1: Nou, ik heb van mijn man bloemen gekregen en die heeft vanochtend gezegd, we gaan nog een weekendje weg.
0: Ach, wat
1: en dat doet hij wel vaker.
0: Ach.
1: Dus ik mag zelf een beetje aangeven van hoe en wat, denk ik. Want ik heb verder nog niks gehoord. Dus we gaan nog wat leuks bedenken.
0: En waar zou je heen willen, Treintje?
1: Ik heb geen idee. We zullen wel in Nederland blijven, denk ik. We zijn 3,5 week naar Frankrijk geweest met de camper. Dus we blijven nu gewoon in Nederland.
0: Ach, leuk cadeautje. Ja. En wie kwamen er nou vanmiddag allemaal op de koffie?
1: Broers en zussen.
0: Oh.
1: En de kinderen komen later. Want ik moet eerst wachten tot ik mijn volgende maand mijn AOW krijg. Want dan kan ik pas een echt feestje geven natuurlijk. Want ik heb vandaag maar voor één dag van Drees gekregen. Dus dat haalt niet zoveel aan.
0: Ja, nee, oké. Okay. En dan ga je nog groter vieren.
1: Ja, dan gaan we de kinderen uit eten.
0: Oh, lekker.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou, geniet ervan. Heb je weer wat moois om naar uit te kijken. Veel plezier nog vandaag.
1: Ja,
0: en jij bent dus een van die 1300 Drenten die vandaag hun verjaardag viert, hè?
1: Ja, precies. Dat zijn wel heel veel, hè?
0: Ja, ja. Ja. Maar ieder mens is uniek, Treintje. En jij bent 67 geworden vandaag.
1: Ik ben 67. Oké, dankjewel voor de felicitaties.
0: Doei, doei.
1: Goeie uitzending verder. Doei.
0: Doei.

0: Wat hadden we een mooi Songfestival Drenthe dit jaar. Zoveel verschillende nummers. Dit was er ook eentje van. Gunnar Koops. En zo heet hij ook. Zolang als kind.
1: Zoek het uit.
0: In onze rubriek Zoek het uit beantwoorden we iedere week een vraag van luisteraar. Daar kan je dan insturen. En deze keer gaat het over een zwembad dat ooit op het terrein van de gevangenis in Veenhuizen lag. En er wordt gezegd dat het zwembad iets te maken had met crimineel Cor van Hout. Nou, Greetje, goedemiddag.
2: Hoi.
0: Jij bent weer aangeschoven. Ja. Jij hebt weer deze vraag uitgezocht.
2: Ja.
0: Hoe zit dat met het zwembad?
2: Ja, die vraag die kwam eigenlijk opnieuw bovendrijven nadat Jan Nieboer, die van de windmolenprotesten, die heeft een tijdje in de gevangenis gezeten daar. En die heeft bij ons op de website in een artikel zijn verhaal gedaan over hoe dat was. En hij vertelde over de grote binnenplaats, het voetbalveld en de bomen die hij dan zag. Maar ook over de contouren van een zwembad die nog zichtbaar zouden zijn op het terrein. En daarbij werd ook de naam van Cor van Hout genoemd.
0: Ja, want er is geen zwembad meer, hè, daar op het terrein.
2: Nee, klopt.
0: Nee. Maar even Cor van Hout, wie was dat ook alweer?
2: Ja, Cor van Hout was een van de vier mannen die de biermagnaat Freddy Heineken, Alfred Heineken en zijn chauffeur hebben ontvoerd in 1983. Samen met Willem Holleder, Jan Boelaert en Frans Meijer was dat. En ze eisten 35 miljoen gulden losgeld. En Van Hout en Holleder die vluchtten na die ontvoering naar Frankrijk, maar die werden daar uiteindelijk opgepakt.
0: Ja, en daarna kwamen Van Hout en Holleder dus onder meer, want ze kregen verschillende locaties, maar ook bij ons in Veenhuizen terecht.
2: Ja, ook bij ons in Veenhuizen geweest, inderdaad. Ja, en rond hun verblijf daar zijn in de loop der jaren nogal wat verhalen ontstaan. En ook later is Cor van Hout trouwens nog een keer opnieuw in Veenhuizen terechtgekomen voor wat andere feitjes. Maar goed, dus, er gaan heel veel verhalen de ronde over die penose in de Norgerhaven, over geld, privileges, feestjes, een opvallend luxe leventje achter de tralies, wordt er gezegd. En ja, ergens in die hele geschiedenis duikt dus ook dat zwembad op.
0: Dat stond niet voor te stellen. Feestjes en luxe leven dan. Ja. Achter de tralies, ja. Hey, maar dat zwembad, dat wordt al snel in verband gebracht dus met Cor van Hout. Hoe dan?
2: Nou, dat zwembad, dat wordt dan inderdaad het zwembad van Cor van Hout genoemd. En het verhaal zou dan gaan dat hij daarvoor betaald zou hebben. Maar dat klopt niet.
0: Oh.
2: Nee. Daar kwam ik al vrij snel achter. Hè. Wij hebben gesproken met een oud-gevangenisbewaarder die in die tijd in Norgerhaven werkte. En die weet inderdaad te vertellen dat er inderdaad een zwembad daar op het terrein was. Alleen de aanleg van dat zwembad, dat gebeurde onder directeur Van Tuinen. En die zat ongeveer tussen 1981 en 1987, gaf hij de leiding aan de inrichting. Mm-hmm. En dat was nog voordat Cor van Hout daar kwam.
0: Oh.
2: Dus die Van Tuinen, die had vooruitstrevende ideeën over de voorzieningen voor gedetineerden. He, die deed wel wat extra's voor zijn ingezetenen, zou ik het zo zeggen. En dat zwembad, dat was er dus al toen zij daar kwamen.
0: Ja. Ja. Maar ja, hoe komt dan in één keer die naam toch Cor van Hout aan het zwembad?
2: Ja, volgens de oud-bevader komt dat vooral omdat zij graag in dat zwembad zaten, sowieso. Ja, je hebt misschien nog steeds wel, dat weet ik eigenlijk niet. In de gevangenis echt een pikorde. Hè. Je had de baasjes onder de gevangenen. Het was gewoon echt een strenge rangorde. Mm-hmm. En Cor van Hout stond redelijk hoog in die rangorde. Mm-hmm. Hij was zeg maar een beetje de baas op de binnenplaats, zo zou je het kunnen zien. En als hij in het zwembad zat of bij het zwembad was, dan hield de rest hun afstand. Dus het kan zijn dat het een beetje
0: die
2: hiërarchie, een privé-zwembad is geworden. In de loop der jaren is het zwembad ook nog een keer opgeknapt, aangepast. En dat was wel in de tijd dat Cor van Hout daar zat. En er was ook wel sprake van dat hij dan wat extraatjes voor de werklui die daarmee bezig waren regelde. Ja, gewoon wat lekkers, een keer wat leuks, zodat ze de moed erin hielden en het zwembad snel weer klaar was.
0: Oh.
2: Ja.
0: En Van Hout en Holleder zaten daar tegelijkertijd toen?
2: Voor zover ik heb begrepen wel, ja.
0: Maar dat zwembad zelf, dat had dus niks met hen te maken. Maar hun verblijf daar heeft wel bijgedragen aan dan de verhalen die dan daar na die tijd ontstaan.
2: Ja, als het goed is had Cor van Hout ergens een grote zak met geld overgehouden aan die ontvoering van Freddy Heineken. Volgens mij is nooit echt bekend geworden wat er met dat geld is gebeurd. Maar wat we wel weten is dat Van Hout en Holleder fitnesstoestellen hebben geregeld voor in de gevangenis in die tijd. En die uit eigen zak hebben betaald. Ze dachten van, er kan hier, we hebben al een zwembad, maar er kan nog wel wat bij. Misschien een leuke, weet ik veel, een loopband of wat gewichtjes of iets. Dus dat hebben ze toen wel geregeld.
0: Ja, oké.
2: Dus Nou ja,
0: en er is wel wat geld in gepompt in ieder geval.
2: Ja, en de verhalen over de feestjes en de barbecues en de feestjes bij het zwembad met biefstuk. En,
0: Maar jij begon je verhaal met de contouren van het zwembad zijn dan nog zichtbaar. Waarom is die uiteindelijk dan dichtgegooid? Of
2: ja, het zwembad heeft uiteindelijk maar een paar jaar dienst gedaan. Volgens die oud-bewaarder waren er namelijk steeds grotere problemen met de hygiëne van het zwembad. Die waterzuiveringsinstallatie die kon de vervuiling niet genoeg verwerken. Dus er was altijd gedoe mee.
0: Ja.
2: En daarom hebben ze besloten van, nou ja, we gooien het maar dicht, want dit is niet vol te houden en niet te onderhouden. Maar ja, het is niet helemaal uit het landschap verdwenen, want als je nu over het terrein van Norgerhaven loopt, dan kun je de contouren van dat voormalige zwembad inderdaad nog steeds zien.
0: Ja, dus als je het hele verhaal een beetje terugbrengt tot de kern, Cor van Hout heeft het zwembad niet laten aanleggen. Ja, maar zijn naam is er later wel aan verbonden geraakt.
2: En dat is met name vanwege de leuke feestjes rondom dat zwembad. De extraatjes die hij de werklui die aan het zwembad werkte toestopte. En die fitnesstoestellen die hij erbij geregeld had. Ja.
0: Wat een verhaal, joh.
2: Ja, goed hè.
0: Dit kunnen we ook nalezen binnenkort.
2: Ja, dat zondag als het goed is op rtvdrenthe.nl.
0: Ja, ja. Komt het op de site.
2: Zeker.
0: Heb je ook een vraag, stuur hem in. Zoek het uit @rtvdrenthe.nl.
1: Zoek het uit.

0: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
1: Het is weer tijd voor oogst. Het woon-event van het jaar. Bij Havenkort Interieurs in Coevorde. Geniet van 10.000 vierkante meter wooninspiratie. Met de nieuwste primeurs, hapjes, drankjes, live muziek en spectaculaire aanbiedingen. Van 2 tot en met 11.

0: oktober. Bekijk het programma en claim uw cadeau op havenkort-interieurs.nl.
1: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
2: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
2: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Drentse Vlooienmarkt in Expo Assen. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook.
5: Gezellig naar Vitalis.
4: Vitalismarkten.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
7: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie moet zaken van geweld tegen onder meer hulpverleners, politie, leraren of politici voortaan altijd voor de rechter brengen en een dubbel zware celstraf eisen. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het OM die morgen ingaat. De minister van Justitie noemt een voorbeeld. Poging tot zware mishandeling, geen wapen gebruikt en niet eerder de fout ingegaan. De strafeis zou dan 3 maanden gevangenis moeten worden in plaats van 80 uur taakstraf bij een slachtoffer die geen hulpverlener is. De nieuwe richtlijn is een tegemoetkoming aan de Kamer die zwaardere straffen wilde bij geweld tegen hulpverleners. Bijvoorbeeld tijdens de jaarwisseling. Over het motief van een co-piloot van Fly Dubai om zijn collega-piloot neer te steken is nog veel onduidelijk. Uit een eerste ooggetuigenverslag komt het beeld naar voren dat het mogelijk om een poging tot een aanslag gaat. Een met bloed besmeurde passagier zegt in een video dat een terrorist is overmeesterd. Mogelijk wilde de co-piloot het toestel laten neerstorten. Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden ook dat het om een terreurdaad gaat, maar laten ook de psychische toestand van de co-piloot onderzoeken. De man die vorige week op een terras aan de NDSN-kade in Amsterdam werd doodgeschoten was geen willekeurig slachtoffer. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar uit de gevangenis in Zaanstad. Het slachtoffer werkte er en de verdachte had er vastgezeten. Volgens het OM had de verdachte het slachtoffer op een agressieve wijze aangesproken op iets dat in het verleden was gebeurd. De verdachte liep daarna in eerste instantie weg van het terras. Daarna kwam hij terug en schoot de man van 61 dood. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, een graad of 23 in de Randstad. En in het binnenland is het 5 tot 28 graden. Later vandaag vanuit het zuidwesten kans op een bui. Daar kan wat onweer bij zitten. En morgen vooral in het oosten nog buien. In de rest van het land is het dan meest droog. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
9: Interessant. Wat verdien jij dan?
8: Zo open bedoelen ze vast niet.
10: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
11: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
10: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
12: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
13: Hey Raymond!
14: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Hey, Raymond!
14: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
16: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
17: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
16: Nu bij Dirk, Whiskas Pouch. 12-pack, €3,99. Is de kat blij mee?
6: Radio Drenthe.
18: Studio Steenbergen.
6: 60s en 70s.
18: Met René Steenbergen.

0: eigenlijk een liedje van Cat Stevens, die schreef het ook. Maar de Tremolo's bereikten er de status wereldhit mee. Here Comes My Baby.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Ik wil niet veel zeggen, maar het lijkt mij een uitermate vrolijk begin van het dagelijkse 60s en 70s uurtje. Dat had bijna niet beter gekund, hè? Op de laatste septemberdag. Leuk dat je er weer bij bent. Van harte welkom. Een hele goede middag. En er staat je weer heel wat moois te wachten, hoor, het komend uur. Ik zou bijna zeggen, het wordt nog veel mooier dan de Tremolo's. Kan dat dan? Nou ja, daar kun je over discussiëren. Maar ik ga er al van mijn best voor doen. Ik kan je in ieder geval garanderen dat het komend uur onder andere John Denver voorbij.

van de Fifth Dimension. En deze soulklassieker van Otis Redding. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll. Nou, ik wil niet veel zeggen, maar dat belooft wat, hè, voor de tijd tot 4 uur. Want dat is de tijd die we hebben. Helemaal ramvol stoppen met klassiekers uit de jaren 60 en 70. Zometeen bijvoorbeeld in de vorm van 3 grote hits uit de top 40 van deze dag in 1978. Ik heb weer iets, iets zeldzaam wil ik niet zeggen, maar hopelijk weer iets verrassends opgeduikeld in het muziekarchief beneden. En de jukebox aan het eind van dit uur staat in het teken van, zoals ze zichzelf altijd graag noemen, the greatest rock'n'roll band in the world. Welke band was dat ook alweer? Nou, misschien gaat je lampje branden. En anders hoor je het allemaal straks aan het eind van dit uur wel. Eerst Albert Hammond.

wil niet veel zeggen, maar het kan echt goed, hè, op een dag als vandaag, waarbij de temperatuur nog steeds buitengewoon aangenaam is. Ach, dan mag daar best zo'n lekker, lui, loom, zomerachtig liedje bij van Otis Redding en Sitting on the Dock of the Bay. En daarvoor nog Albert Hammond en I Don't Wanna Die in an Air Disaster. En daarmee is het drie muziekjes over drie. Zo smokkel ik het maar een beetje weg. Drie plaatjes over drie en dat betekent de dagelijkse tijdreis. We beginnen op deze dag in 1960, want dan wordt op de Amerikaanse tv de eerste aflevering van The Flintstones uitgezonden.

die tekenfilmserie gaat over de avonturen van Fred en Wilma Flintstone en hun vrienden, hun buren, Barney en Betty. Het gebeurt allemaal in het stadje Bedrock, in het stenen tijdperk. Het zou een van de succesvolste animatieseries aller tijden worden. En op deze dag in 1961 speelt ene Robert Zimmerman mondharmonica bij een opnamesessie voor Columbia Records. Producer John Hammond is nogal onder de indruk en biedt de jonge zanger-componist een platencontract aan. En nou verandert die man een jaar later zijn naam in Bob Dylan. Ja, overigens is Dylan een paar maanden voor dat contract ook al te horen op een plaat. Hij speelt namelijk mondharmonica op dit nummer van Harry Belafonte.

de Midnight Special van Harry Belafonte is daarmee de allereerste grammofoonplaat waarop Bob Dylan te horen is, zei het op mondharmonica. En dan deze dag in 1965, dan gaat in de Nederlandse bioscopen de film Help in première. Dat is de tweede film van de Beatles. Help, I need somebody help, not just anybody help, you know I need someone help. En die film die gaat over drummer Ringo, wiens leven in gevaar gebracht wordt door een magische ring die om zijn vinger bekneld is geraakt. Die ring die maakt een doelwit van een groep prettig gestoorde Oosterse mystici die de Beatles achtervolgt. Van Londen via de Oostenrijkse Alpen naar de Bahama's. Ja, een beetje vaag allemaal, maar uiteindelijk loopt alles heel verrassend goed af. En dan deze dag in 1968. Ja, dit is wel even een extra bijzondere. Dan komt deze klassieker van onze eigen QB and the Blizzard op nummer 39 binnen in de Nederlandse top 40.

Window of My Eyes natuurlijk. Geschreven door zanger Harry Musquet, pianist Herman Brood en gitarist Ilko Gelling. Window of My Eyes bereikt uiteindelijk de 10e plaats en wordt daarmee de grootste hit voor QB en de Blizzards in de top 40. En dan nog even naar deze dag in 1972. Dan verandert Radio Veronica zijn golflengte. Het was

0: Ja, 192 dus, maar vanwege de vele storing door een andere zender wordt de frequentie gewijzigd in...
1: Veronica 538, 538, 538, 538.
0: Ja, 538 dus. Het eerste programma op die nieuwe golflengte, dat is de Nederlandse Top 40 met Lex Harding. Hé, dat is toevallig. Het bruggetje naar de Top 40 geschiedenis is al heel snel gemaakt op deze manier, hè? En daarvoor neem ik je mee terug naar de top 40-lijst van deze dag in 1978. Toen was er een behoorlijke muzikale trend aan de gang. Niet alleen in Nederland, maar in de hele wereld. Iedereen was namelijk gek van Grease. De film met John Travolta en Olivia Newton-John. En dat zie je dan ook terug in die top 40-lijst. Want verschillende liedjes uit die muzikale film die stonden in deze top 40-lijst. Nou ja, ik denk dan pak ik er ook gewoon twee uit. Kan mij het schelen. Straks hoor je het prachtige Hopelessly Devoted to You van Olivia Newton-John. Ook nog ABBA met Summer Night City. En eerst de titelsong van die film waar ik het net over had. Grease dus. Hier is Frankie Valli.

0: Marktkauf Meppen. Spectaculaire keuze in levensmiddelen, huishoudartikelen, lichaamsverzorging, kleding en elektronische apparatuur voor spectaculaire prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Na een druk weekend wil ik graag in Muns slapen. Handig dat de rolheuken die ik gekocht heb bij Bouwmarkt Schoonhout in de winter de warmte binnenhouden en in de zomer lekker koel blijft. En heerlijk donker in de slaapkamer. Bouwmarkt Schoonhout, Nerimaas.
2: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via Icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
3: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
4: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
5: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
6: Het is 4:02 alweer. Snel naar de belangrijkste punten uit het Drentse nieuws. Bij een supermarkt aan de Prinsengracht in Meppel zijn gistermiddag illegale tabaksproducten in beslag genomen. De actie was een gezamenlijke controle van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de politie en de douane. Wat er precies in beslag is genomen en om welke hoeveelheden het gaat, dat is niet bekendgemaakt. En ook is nog niet bekend of er een vervolgonderzoek komt. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben er vanochtend voor gezorgd dat de vergadering van de Drentse Provinciale Staten korte tijd moest worden stilgelegd. Enkele in zwart-gele bijenpakjes gestoken actievoerders hielden op de publieke tribune letters omhoog die de tekst gif dood alles vormden. Commissaris van de Koning, Agnes Mulder, legde daarop de vergadering stil en vroeg de demonstranten te vertrekken. En de N48 blijft tot zeker 7:00 vanavond in beide richtingen dicht tussen Hogeveen en Zuidwolde. Rijkswaterstaat laat weten dat het herstellen van de weg en de vangrail na het ongeluk van gistermiddag nog uren gaat duren. Het verkeer kan omrijden via de N34 en de N36. En dan naar het weer, Hans Nienhuis.
7: Op en top nazomerweer in Drenthe met een graad of 25 en op de warmste plekken nog een graad daarboven. De wind is zwakker uit het zuidoosten. Wel wordt gaandeweg de bewolking wat dikker op nadering van een treuzelend koufront die ons later in de avond en in de nacht wat buiige regen brengt.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: Hey, Remon!
11: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Hey, Remon!
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Hans, waar liggen de regenjassen?
16: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
17: Allsafe geeft ruimte.
18: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
19: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
9: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
19: Studio Steenbergen.
20: 60s en 70s.
19: Met René Steenbergen.

0: croissantje, een heerlijk appeltje, kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Volgende week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op ntvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd. In de buurt.
2: Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can't have. It's early to rise, early in a sack. I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. Days are all

vaker naar dit programma luistert, dan weet je dat ik nogal een... misschien wel een beetje een ongezonde liefde heb voor het Motown-label. Met daarop al die prachtige soul-klassiekers. En om nou te zeggen dat dit mijn absoluut favoriete Motown-liedje is... dat is misschien een beetje gevaarlijk, want er is zoveel moois op dat label uitgebracht. Maar staat zeker in de top 3. Misschien wel in de top 2. Misschien wel in de top 1. Smokey Robinson and the Miracles and the Tracks of My Tears. Ook nog John Denver, hoorde je, live. Thank God I'm a Country Boy. En ook nog een beetje Peace, Love and Happiness uit de musical Hair. Hoorde je Fifth Dimension. En die combinatie van die twee liedjes uit die musical Aquarius en Let the Sunshine In. En ik hoor je denken, hey, is dat al het geluid van de jukebox? Jazeker. En waar heeft dat nou mee te maken? Het is nog maar 13 voor 4. Nou, ik heb twee lange liedjes in de jukebox. Dat is ook wel een keertje leuk. Heeft alles te maken met de dag van vandaag in 2002. Want dan verschijnt er een dubbel cd. Ja, dat gebeurde toen nog. Daar renden we ook allemaal massaal voor naar de winkel. En dat was de dubbel cd 40 Licks van de Rolling Stones. En dat was een verzamel-cd, de zoveelste verzamelaar van de Rolling Stones. Want ja, die draaiden toen ook al een eeuwigheid mee en hadden aan grote hits geen gebrek. Dus zo af en toe dan werd er weer een aantal op een rijtje gezet. Nou, die cd 40 Licks, dubbel-cd, die bevatte, de naam zegt het al, 40 grote hits van de Rolling Stones, netjes op een rijtje gezet. Begon allemaal met Street Fighting Man, ook Gimme Shelter en Satisfaction en Under My Thumb en Sympathy for the Devil en Fool to Cry en Mixed Emotions en Undercover of the Night. Nou ja, noem het allemaal maar op. Prachtige doorsnee van het totale oeuvre van deze legendarische band. En ik vond het dan wel aardig om dan twee van die klassiekers uit de jukebox te gaan halen. Ja, dan heb je meteen weer dat luxe probleem, want welke twee doe je? Nou, zometeen kan mij het schelen. De volle 5 minuten. You can't always get what you want. En eerst, ook al bijna 5 minuten, deze waarvoor ik de naald op de plaat zet. Dit is Miss You.

0: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
1: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
2: Het is een jubileum. Zaterdag 3 oktober vindt voor de 10e keer het New Blues Festival plaats in de Bonte Wever in Assen. Aanvang 7 uur met King King, de Britse bluesrockband met de broers Alan en Stevie Nimmo, de Engelse blueszanger Sean Webster, AJ Plug uit Hollo, de Blues Caravan met 3 getalenteerde dames en de Black River Roots.
3: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
4: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken. Zoals PMA Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
5: Voortman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
7: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. Eerder op de middag werd bij de hoofdpoort van de luchtmachtbasis een verdacht pakketje gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzoekt het pakketje. Vliegbasis Leeuwarden is een Nederlandse F-16-basis. Excuus, is een Nederlandse F-35-basis. Vanaf Leeuwarden oefenen F-35-gevechtsvliegtuigen voor missies wereldwijd. Ook staan er op de basis 8 onbemande verkenningsvliegtuigen.

0: Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat zijn rijbewijs, dat hij die 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond, het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Uit onderzoek is gebleken dat de man 112 kilometer per uur reed in een woonwijk. De gemeente Schiedam zoekt uit of 5 honden onlangs om het leven kwamen door het eten van giftige paddenstoelen. De honden gingen dood nadat ze in een parkje waren uitgelaten. Daar zijn nu mogelijk giftige paddenstoelen gevonden. Er is nog niet een direct verband, maar de gemeente Schiedam gaat het dus verder uitzoeken. Verdachten van geweld tegen onder meer hulpverleners moeten voortaan altijd voor de rechter worden gebracht. Dat staat in de nieuwe richtlijn van het OM. Ook moet justitie dan een dubbel zware straf eisen, bijvoorbeeld een celstraf in plaats van een werkstraf. De nieuwe richtlijn gaat morgen in. Het weer wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, 24 tot 28 graden. In de loop van de avond steeds meer bewolking die vanuit het westen uitval er dan buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
10: Radio Drenthe.
11: Studio Steenbergen.
10: Met René Steenbergen.

0: regent, het regent. De pannetjes worden nat. Nou, volgens mij niet. Nog niet misschien. Maar daar horen we later vanmiddag de details wel over van Veerman Hans Nienhuis. Supertramp en een alles behalve toepasselijk liedje. It's raining again.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Laten we ons maar snel voornemen om ons met de andere wel toepasselijke dingen bezig te gaan houden. Hardy Milko.
3: Hey René.
0: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Bijzonder dagje vandaag. Hebben we het zo meteen nog wel even over. Ja. Maar je hebt ook andere warme faxen in je hand, zie ik. Wat is er allemaal gebeurd in de wereld?
3: Ja, ik begin even over de grens in Amerika. Want daar is Nico Murillo. Hij verloor in 2024 zijn baan bij Tesla. In Californië werkte hij. En omdat hij daardoor ook zijn huis niet meer kon betalen, besloot hij de woning te verkopen. Heel triest vooral eigenlijk. Ja. En sindsdien woont hij in zijn Tesla Model X.
0: Is dat zo'n rijdende bunker of is het een gewone Tesla?
3: Nee. Dit is een normale, iets grotere Tesla, zeg maar. Maar jij hebt het over die Cybertruck.
0: Ja, die bedoel ik, ja. Omdat je zegt van hij woont daarin. In een gewone Tesla kan dat toch bijna niet?
3: Nee, dit is zo'n tussenmaatje tussen de Cybertruck en de normale Tesla in.
0: Oh, dus wel een flinke joekel.
3: Het is een flinke joekel, ja, absoluut. Want hij heeft bijvoorbeeld 7 zitplaatsen. Dus dan kun je misschien een klein beetje inbeelden van
0: dat. Ja, dan lukt het wel, ja.
3: Ja, en die 7 zitplaatsen. Zo groot is hij, dus voldoende ruimte om te slapen, spullen op te bergen. En die auto is voldoende zijn slaapkamer, woonkamer en opslagruimte in één.
0: Nou ja, als je dan toch in een auto moet wonen, dan snap ik wel dat dat in een Tesla wel voor elkaar is.
3: Precies, ja. En ook omdat dat mooie scherm heb je natuurlijk ook entertainment. Ja. Dus je kan gewoon je serietjes kijken.
0: Dat snap ik wel.
3: Daardoor heeft deze beste man geen huur of hypotheek en hoeft hij ook geen kosten voor gas, water en elektriciteit te hebben. En die Nico, die bespaart naar eigen zeggen ongeveer $1500 per maand.
0: Zo.
3: En nou, dan ga je, ik zie het gewoon afvragen. Douchen, toilet.
0: Er zit toch geen natte cel in?
3: Dat nog net niet inderdaad. Nee, deze beste man die heeft nog wel een abonnementje bij de sportschool. Dus hij kan gewoon naar binnen lopen, zijn behoefte doen en zich even weer opfrissen.
0: Heel slim.
3: En volgens Nico kost zijn leven in die auto ongeveer €1900 per maand. En dat is natuurlijk in Californië, wat een ontzettend dure staat is.
0: Ja, dat
3: reet goedkoper
0: daar. Ja.
3: Absoluut.
0: Nou, goed, dikke tip.
3: Ja, zeker weten. Dus mocht je een lage bal raken, je hebt altijd nog je auto, hoop ik.
0: Ja, en dan is het natuurlijk vandaag die bijzondere dag. Voor die enkeling die het nog niet gehoord heeft, leg het nog even uit.
3: Het is natuurlijk 30 september vandaag en dat is de dag waarop de meeste mensen jarig zijn. Let op, zo'n 44.000 Nederlanders die mogen vandaag de kaarsjes op hun verjaardagstaart uitblazen. En ik wil nog even aan jou vragen, heb jij iemand in je omgeving die jarig is nu?
0: Ik heb niet zo'n kalender op de wc-deur. Ja. Maar ik heb toevallig mijn Facebook hier bij de hand.
3: Ja.
0: Even kijken of daar iemand op staat die ik ook echt ken.
3: Misschien red ik wel een vriendschap hier voor jou even. Ja.
0: Een van onze collega's jarig.
3: Nee joh.
0: Gerald.
3: Dat meen je niet.
0: Van de televisie, van de knip- en plakfilmpjes. De editor, zoals dat zo mooi heet.
3: Nou, bij deze dan, Gerald.
0: 62.
3: Nou, ik weet niet of je dat erbij mocht zeggen.
0: Ik heb het nou al gezegd.
3: Nou, de schade is geleden, dus snel, Gerald, en, van harte gefeliciteerd.
0: Ik wil nog wel even wat meer binnenshuis was buiten hangen.
3: Nou.
0: Kan wel, toch?
3: Ja.
0: Gerald is de man van Opjak Ellie.
3: Oh. Ja, dat wist ik wel, maar ik denk niet dat veel mensen dat weten.
0: Het is nou al gebeurd.
3: Zo is dat.
0: Ah, dat weet hij. Dat is allemaal niet zo erg.
3: Nee.
0: Van harte gefeliciteerd, Gerald.
3: Absoluut. September, dat doet het dus goed, hè, wat verjaardagen betreft. 8 van de 10 dagen met de meeste verjaardagen, die vallen in de tweede helft van september. En dat wil zeggen dat er tijdens de feestdagen eind december, nou ja, toch wel veel baby's zijn verwekt. En nou ja, toch is niet iedereen in opperbeste stemming in december, hoor.
4: Weet je wat ik de meest verschrikkelijke maand voor Facebook vind? December. Nee, maar jongens, overal dezelfde foto's van die klote kerstbomen. Nee, en onder iedere foto exact dezelfde tekst. Hij staat. Ja, die van mij ook elke ochtend, maar dat zet ik niet op Facebook. Alles.

0: oude bandje van Erwin de Vries. De hele boel en het prachtige De Polder.
1: Op Jack.
2: Met Remco Wilkens.
0: Nou, die zit denk ik niet in De Polder. Sterker nog, ik weet al waar die is. En ik doe even datzelfde muziekje van daarnet er weer bij. Kan mij het schelen. Want Remco, speciale verjaardagsopjak vandaag. En je zit in de provinciehoofdstad. Dat betekent dat je dus iemand letterlijk en figuurlijk gaat verrassen.
3: Ja. Ja, maar het is een bijzondere dag, hè? Jolle. Ik feest mijn deur eigenlijk. Ja. Ja, maar deze mensen hebben zichzelf wat als Albert hier, die heeft zijn vrouw aanmeld, Trineke. En Trineke die keek net wel in me op dat ik binnenkwam. Ja, Trineke, hoe vind je dat ik hier ben eigenlijk?
4: Nou, dat vind ik een hele verrassing.
3: Ja.
4: Ook wel een cadeautje.
3: Ja, hè?
4: Ja, zeker.
3: Ja.
4: Ja, leuke verrassing.
3: Ja, ik ben een beetje Sinterklaas ook vandaag. Want ik neem alweer wat met. Kijk, ik heb een heel deus vol met... er zit wel wat in, hè, waar je bruken kunt. Daar heb je wel wat aan. Ja, pak maar eens uit. Kijk er maar eens in. Een mooi mus.
4: Dat is altijd mooi. Ja,
3: die komt er weer aan. Ja. Knuffelbeer.
4: Knuffel.
3: Ja.
4: Ook altijd leuk.
3: Ja.
4: Kijk eens.
3: Ja, die kun... Ja, kijk, kun je wel bruken in het familieveldhuis, hè?
4: Ja,
3: en hij die mus en die bril nou samen opzetten, dat is wat raar misschien, hè?
4: Ah, nee, laten we dat maar niet doen. Nee, en als ik Disney opzet, dan zie ik ook niet zoveel meer, hè?
3: Nee.
4: Want,
3: nee, dan, ja, jij moet één op sterkte hebben, moet ik maar zeggen, ja.
4: Liefst wel, ja, want dit, dat wordt hem niet, dan zie ik niet zoveel meer.
3: Nee. Nou, en wist je dat ook, dat je jarig bent op zijn dag, dat heel veel mensen jarig bent? Wel, wat dat niet of 1400 in onze provincie?
4: Nee, geen enkel idee. Toen jullie het vanmorgen vertelden op de radio, was dat ook een verrassing van, nee, totaal geen idee van.
3: Ja, dat zal toch wel kool in de lucht zitten dan later in december of zo, of wat zal het wezen?
5: Kerstvakantie, cadeautjes.
3: Kerstvakantie.
5: Cadeautjes in de
3: kerstvakantie. Ze hebben de tiet voor.
5: Dat bedoel ik.
4: Ja,
5: vakantietiet. All in ei, borreltje op, met mekaar, gezellig.
3: Ja, juist. Dat zal het wezen, ja. En dan babyboom, ja.
4: Ja, dat kreeg je dan 9 maanden later, hè? Ja, en toen was ik er ook.
3: Ja.
4: Ja.
3: En wat is het nou voor dag voor je vandaag? Is het groot feest? Hoe vier je dat?
4: Ja, zeker wel. Vrienden komen langs. Vanavond ook. Familie komt een beetje langs. Niet alles. Ja. Alle kinderen niet, met kleinkinderen. Maar we hebben binnenkort een familieweekend.
3: Oh, ook nog?
4: Ja, dat doen we nou jaarlijks. En ik heb al gezegd, nou, dan gaan we dan wel even mijn verjaardag vieren.
3: Ja.
4: Want het is toch, ze gaan naar school, ze werken.
3: Ja.
4: En dan, ze wonen niet allemaal in Assen.
3: Nee,
4: dan is het...
3: Zien ze de club niet bij elkaar, zeg maar.
4: Nee, niet zo makkelijk. Dus we zeggen, nou, dan gaan we dan wel even mijn verjaardag vieren.
3: Ja, juist.
4: En nu is het een beetje verdeeld. En vanavond nog een groep vrienden en zussen.
3: Ja,
4: met de echtgenoten. Dus... dan gaan we nog even lekker taart eten. Ja. Even een borreltje erbij.
3: Zeker. Ja, juist. Hij wil zo mooi weer op verjaardag gehad, hè?
4: Ik kan het niet heugen. Nee. Echt niet. Dit is wel uitzonderlijk, hoor.
3: Ja, maar wij zitten buiten en het is hier nog heerlijk.
4: Ja.
3: Maar ja, dat is wel een uitzondering.
4: Absoluut.
3: Ja.
4: Dit heb ik, voor zover ik weet en me kan herinneren, niet eerder meegemaakt.
5: Niet op jouw verjaardag.
4: Nee.
5: Niet op jouw verjaardag. Wel, door wij trouwd zijn, toen gaan we ook dit weer.
3: Dat was ook in deze tijd dan?
5: Ja, was 26e, vader Neerde.
3: Oh, juist.
5: Dat weet ik nog wel. Toen ben we ook wandelend ingegeten van het gemeentehuis naar het kerk en van het kerk naar toen nog Adolfs.
3: Ja.
5: Dat konden we allemaal wandelend doen. We hebben geen auto.
3: Zo niet zo wiet, hè?
5: Nee, maar dat doe je ook niet als streng, hè?
3: Nee, dat is ook zo.
5: Ja. Dat was toen scheen de zon ook en was hartstikke mooi.
3: Ja. Ja.
4: Niet zo warm.
3: Nee.
4: Als nou, maar ook wel mooi weer en zonnig weer.
3: Ja.
4: Dus dat was,
3: Ik hoor je niet te vragen hoe oud je bent, hè. Dat doe je niet met een lady, hè. Dat kan eigenlijk niet.
4: Nee, dat hoeft ook
3: dus
4: niet.
3: Dus daar hebben we het verder maar niet over.
4: Nee, dat vind ik helemaal goed.
3: Ja.
4: Ja.
3: Was het een beetje een schier leven zo?
4: Ja, absoluut.
3: Ja.
4: Ja, prima. En we genieten nog elke dag.
3: Ja.
4: Zeker nou we met pensioen ben. Dan gewoon leuke dingen doen.
3: Ja.
4: Lekker op stap. Dan is hem hierheen, dan is hem daarheen.
3: Ja.
4: Ja. En we hebben het hier in ons huis natuurlijk ook heel mooi.
3: Ja,
4: we
3: wonen hier schier, hè?
4: Ja. Ja, niks mis met.
3: Nee.
4: Je
3: kunt al wel barbecuen, hè, vanavond.
4: Qua temperatuur zal het makkelijk kunnen, ja. Ja. Ja.
3: Ja.
5: Ja. Je moet ook niks in de mond leggen. Maar er komen nog kinderen straks, met kleinkinderen. Die lusten vast met en dan weet ik wat voor ook aan vastzit.
3: Ja, dus, maar jij bent van de verrassing nou.
5: Ja, nee, ja. Dat weet ik. Overigens, zij kan het ook hoor, dat maakt niet uit. Ja. Maar nee, dat was wel even leuk. Ik bedoel, ze wist van niks. En een kennisje was er vanmiddag. Ik zeg, er kan er geen komen straks hoor. Hou er even rekening met. En ik had ook even naar de kinderen even een appje gestuurd. We hebben ook zo'n groepsapp van mams verjaardag, buiten erom. Dus die begon gelijk te glimlachen. Dus dat was wel mooi.
3: Ja. Maar ja, nu wist je nog niet zeker dat ik hier wel kwam.
5: Nee, dat is pas om uur of drie. Ik kon dat eruit. Ik denk van nou, ik neem de gok dat ik kom. Jouw collega heeft mij beloofd. Ik denk van nou...
3: Ja, maar ze beloofd al vaker
5: Ja, maar dat maakt niet uit. Maar ze komt vergeten en wij ook. Dus dat verbroedert wat, hè?
3: Ja, juist, ja. Nou, ik wens jullie nog een hele mooie avond. Samen met de familie en kennissen. En nog vele jaren.
4: Ja, nou, daar gaan we voor.
3: Ja.
4: Dat doen we meteen.
3: Nou, van harte.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Drentse Vlooienmarkt in Expo Assen. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook.
3: Gezellig naar Vitalis.
2: Vitalismarkten.nl.
4: Meer dan 50 woonmerken onder één dak? Dat is Oogst. Ontdek Montel, Feelingsfonen, Stressless, Leolux en nog veel meer op 10.000 vierkante meter wooninspiratie bij Havenkoord Interieurs Coevorden. Oogst van 2 tot en met 11 oktober. Kijk op havenkoord-interieurs.nl.
5: Het is een jubileum. Zaterdag 3 oktober vindt voor de 10e keer het New Blues Festival plaats in de Bonte Wever in Assen. Aanvang 7 uur. Met King King, de Britse bluesrockband met de broers Alan en Stevie Nimmel. De Engelse blueszanger Sean Webster. AJ Plug uit Hollo. De Blues Caravan met 3 getalenteerde dames. En de Black River Roots.
6: Met een elektrische rolstoel van Mobifit kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
7: Had Coevorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumkoevoorde.nl.
8: Sunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 Joorsen weer en rollen.
9: Het is zo goed als 4:30. We gaan naar het belangrijkste nieuws uit Drenthe. Hier is Milko Schepert.
10: Goedemiddag. BOA's in het openbaar vervoer krijgen vanaf morgen toegang tot het rijbewijzenregister. Daarmee kunnen ze sneller de identiteit controleren van zwartrijders en overlastgevers zonder identiteitsbewijs. Ook op de Vechtdallijnen tussen Zwolle en Emmen kan die bevoegdheid worden ingezet. Arriva die verwacht daar weinig effect van. Volgens de vervoerders staan veel betrokkenen niet in het rijbewijzenregister. Arriva wil daarom ook toegang tot andere registers. Maar daarop moet volgens de overheid tot 2028 worden gewacht. Actievoerders van Extinction Rebellion die hebben er vanochtend voor gezorgd dat de vergadering van de Drentse Provinciale Staten korte tijd is stilgelegd. Enkele in zwart-gele bijenpakjes gestoken actievoerders hielden op de publieke tribune letters omhoog met de tekst "Gif dood alles". Commissaris van de Koning Agnes Mulder die legde daarop de vergadering stil en vroeg de demonstranten te vertrekken. De actievoerders die verlieten na enig aandringen de zaal. En bij een supermarkt aan de Prinsengracht in Meppel zijn gistermiddag illegale tabaksproducten in beslag genomen. De actie was een gezamenlijke controle van de NVWA, politie en douane. Wat er precies in beslag is genomen en om welke hoeveelheid het gaat, dat is niet bekendgemaakt. Illegale tabak kan bijvoorbeeld bestaan uit sigaretten die illegaal zijn geproduceerd of tabaksproducten waarover geen accijns is betaald. De douane die wil verder geen informatie geven over de actie. Ook is nog niet bekend of er een vervolgonderzoek komt. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app.
9: Gaan we door naar het weer, Hans Nienhuis.
11: Op en top nazomerweer in Drenthe met een graad of 25 en op de warmste plekken nog een graad daarboven. De wind is zwak uit het zuidoosten. Wel wordt gaandeweg de bewolking wat dikker op nadering van een treuzelend koufront die ons later in de avond en in de nacht wat buiige regen brengt.
12: Mindshift. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
13: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
1: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
16: Interessant. Wat verdien jij dan?
1: Zo open bedoelen ze vast niet.
17: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
19: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
20: Studio Steenbergen.
21: Met René Steenbergen.

0: van Queen en I Want to Break Free. En daarvoor nog de Roadies en Take Her Home. En daarmee is het exact, maar dan ook exact 5:10. En dat lijkt mij, Melko, een geweldige tijd om het spelletje weer te spelen.
1: Veel betere tijd is er ook niet, nee.
0: Eigenlijk niet, hè?
1: Nee.
0: We gaan het weer doen. Remember the Music. Dat is het spel dat je kunt winnen. Het is een beetje muzikaal triviant, zo omschrijf ik altijd maar graag. Dan heeft iedereen meteen een beetje een idee in welke hoek je het moet zoeken. Voor die eindeloze herfst- en winteravonden die er weer aankomen. Nou ja, daar gaan we maar vanuit. Elke dag denk ik, het zal nog wel een beetje klaar zijn met het zomerweer. En dan komt er weer 29 graden achteraan.
1: Dat is niet normaal, want als ik hier naar buiten kijk, ik heb collega's met korte broeken gezien, maar ook met Hawaii-bloesjes aan.
0: Dat vond ik ook weer erg enthousiast, hoor.
1: Zeker, maar ja, je hebt ze toch nodig.
0: Ook wel weer een beetje.
1: Toch?
0: Ja. Hoe dan ook, het zal vanzelf wel weer een keer een avond spelletjestijd worden.
1: Ongetwijfeld.
0: Wat is er dan leuker om dat bord uit te klappen en lekker met de hele familie met die muziek aan de gang te gaan. Belangrijkste bestanddeel in dat spel, dat zijn natuurlijk al die kaartjes die erin zitten. Het zijn er ongeveer 14 miljoen, denk ik, hè, in die doos.
1: Ongeveer, om en erbij.
0: En op die kaartjes worden allerlei bekende artiesten, bands, zangers, zangeressen, groepen gezocht. En dat gebeurt door middel van verschillende hints en een QR-code. Nou, ik heb er weer zo'n kaartje uitgehaald. Dat ga ik aan je voorlezen als jij weet welke artiesten we vandaag zoeken. Dan is dat spel misschien wel voor jou. Dus hartstikke leuk om te winnen. Let goed op, we zijn vandaag op zoek naar een Amerikaanse rockband. Opgericht in 1971. Nou, uiteindelijk vochten ze elkaar de tent uit. Heeft de boel een tijdje stilgelegen. En na 14 jaar, in 1994, toen vonden ze elkaar weer. Werd de vredespijp weer gerookt. En gingen ze weer concerten geven. En dat doen ze nog steeds eigenlijk.
1: Ik zeg een beetje, ja, rockbands de tent elkaar uit. Dat is elke rockband is dat.
0: Er staat hier rockband, maar ik zou het meer in het country rock hoekje zoeken.
1: Dus iets softer als het ware.
0: Ja, iets melodieus. Niet gillende gitaren.
1: Nee, oké. Okay.
0: Niet echt ook wel eens, maar over het algemeen zit het iets meer in de prettige easy listening.
1: Oké, maar ik ben er nog niet, René.
0: Als ik je een tweede bijgeef, dan denk ik het wel, hoor. Ze waren ooit de begeleidingsband van Linda Ronstadt.
1: Ja, nu begint
0: ze doen heel veel achtergrondkoortjes, meer stemmige achtergrondkoortjes op bekende hits van Linda Ronstadt. Nou, we dwalen af. Ik zei je net al, toen ze 14 jaar stil hadden gelegen, toen kwamen ze toch weer bij elkaar. Dat had niemand verwacht. Sterker nog, ze maakten een comebackplaat en die hebben ze heel toepasselijk getiteld Hell Freezes Over. Want dat was altijd hun standaard antwoord als er gevraagd werd, wanneer komen jullie weer bij elkaar? Nou, als de hel bevriest. Kortom, met Sint-Juttemis, zo zouden we dat hier noemen. Hè? Is toch gebeurd. Ja, in de muziekwereld kan alles. Nou, ik denk dat het niet zo heel ingewikkeld is. Maar zal ik ook nog even dat QR-fragmentje laten horen?
1: Nou, voor dat laatste zetje, doe maar.
0: Ja, dan doe ik een heel kort stukje, hoor. Ja. Oké. Als je je telefoon richt op dat kaartje en je leest die QR-code, dan hoor je dit. Nou.
1: Ja, dit
0: is zonde, hè?
1: Echt, eigenlijk
0: wel.
1: Je
0: was niet nodig.
1: Nee.
0: Welke band zoeken we? Geef het alsjeblieft aan ons door. En wie weet zit jij binnenkort dat hartstikke leuke en vooral gezellige spel te spelen. Je steekt er af en toe ook nog eens wat van op. Want je komt altijd van die leuke weetjes tegen. Nou, country rock band dus zoeken we. En een beetje country getint, dat is deze ook van René Vroeger en Waylon. Hoe de liefde gaat.

0: best een verrassende en mooie combinatie. René Vroeger en Waylon en hoe de liefde gaat. Ik realiseer me net, Milko.
1: Ja?
0: We hebben net de mensen aan de andere kant van de radio opgezadeld met dat spelletje. Ik heb het telefoonnummer helemaal niet genoemd.
1: Oh.
0: Waar je naartoe kunt bellen of appen. Maar zo te zien aan alle alarmlichtjes die we hier hebben, is dat ook helemaal niet erg.
1: Je wil niet weten hoe vol de lijnen zijn. Nee. Dus wat dat betreft weten ze ons goed te vinden.
0: Ah, dat geeft toch ook wel weer een goed gevoel. En laten we ook eerlijk zijn. 0592-33-1188 is het meest beroemde telefoonnummer van Drenthe.
1: Ik heb hem onder de sneltoets staan.
0: Ja, het is de dikke priesenlijn.
1: Ja, ik mag nooit bellen, dat is dan weer jammer.
0: Ja, maar jij doet altijd wel voor de eervolle vermelding mee.
1: Dat zeker.
0: En jij had hem vandaag.
1: Ik had hem vandaag, ja.
0: Ja, dat is leuk, dat is mooi, dat is aardig. Alleen jij hebt er verder niks aan. Alleen de eer.
1: Ja.
0: Ik hoop dat Jantje het net zo goed weet als jij. Hi Jantje, goedemiddag.
2: Hi.
0: Hallo.
2: Hi.
0: Vond je hem lastig?
2: Nee, volgens mij heb ik hem goed gemaakt. Ik weet maar nooit, ja.
0: Je weet maar nooit, tot het laatste moment, als zo meteen die kinderen beginnen te schreeuwen, dan weet je dat je in de goede richting zit. We waren op zoek naar een, er staat hier Amerikaanse rockband, maar het zit iets meer in de countryhoek. Opgericht in 1971, 14 jaar lagen ze stil. In 1994 begonnen ze weer. We zijn nu 30 jaar, ruim 30 jaar verder. En ze geven nog steeds concerten. Ooit begonnen als begeleidingsband van Linda Ronstadt. Een bekend album van ze is getiteld Hell Freezes Over. En als je het QR dit plaatje leest, dan hoor je dit. En toen dacht jij, Jantje, nou...
2: De Eagles.
0: De Eagles. Ik denk dat dit de makkelijkste opgave in ons spelletje ooit geweest is, Jantje.
2: Ja, dacht ik ook. Dit kan gewoon niet missen.
0: En dat kwam natuurlijk vooral door het muziekfragmentje, hè?
2: Ja, klopt. Ja, dat is zo bekend.
0: Dat snap ik wel een beetje, ja. Het is een van de grootste klassiekers aller tijden.
2: Ja, echt wel.
0: De Eagles.
2: Maar het blijft gewoon mooi.
0: Fantastisch. Nou, dat vind ik ook vast leuk dat ik gewoon de hele versie van Hotel California ga draaien. Ja. De volle 6,5 minuut. En ja. Weet je wat ik dan doe? Want dat scheelt dan ook weer boze appjes en mailtjes en mensen die met hooivork en brandende fakkels bij de parkeergarage staan om 6 uur. Dan ga ik niet door het intro heen kletsen.
2: Nee, het is mooi.
0: Goed, maar niet voordat ik jou verteld heb dat we jou dat spel gaan sturen. Leuk, hè?
2: Ja, hartstikke mooi.
0: Veel plezier daarmee en dankjewel voor het meedoen, hè?
2: Ja, dankjewel.

weet het niet hoor, maar ik krijg er op de een of andere manier toch altijd een beetje het eindejaarsgevoel van. Van dit soort joekels van klassiekers. En sterker nog, we zijn hier achter de schermen alweer druk bezig met de voorbereidingen van onze eindejaarslijst. Dan heb ik het natuurlijk over het Drentse Duizend. Dus kerst en oud en nieuw gaat het allemaal weer gebeuren. En deze zal daar ongetwijfeld weer heel hoog in staan. Dat kan niet anders. Hotel California van de Eagles. Nou, alvast een klein voorproefje op die Drentse Duizend aan het eind van het jaar. En het liedje dat we zochten in het spelletje. En dat heeft Jantje uit Assen toch maar mooi dat spel opgeleverd. Dat fantastische spel dat je straks weer met de hele familie of vriendenclub kunt gaan spelen. Dus dat is hartstikke leuk. Morgen spelen we het weer. Gaat het ook weer gebeuren. Even na 16:30, denk ik. Goed, zometeen tussen 17:55. Dan is het weer zover. Gaan we terugkijken op de afgelopen...

0: Het is weer tijd voor oogst. Het woonevent van het jaar. Bij Havenkort Interieurs in Coevorden. Geniet van 10.000 vierkante meter wooninspiratie. Met de nieuwste primeurs, hapjes, drankjes, live muziek en spectaculaire aanbiedingen. Van 2 tot en met 11 oktober. Bekijk het programma en claim uw cadeau op havenkort-interieurs.nl.
1: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
2: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
3: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, united can do.
4: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling, en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde uiteindelijk veilig. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan, nadat Duitsland ook al strengere controles direct aan de grens had ingevoerd. Daarna werden de controles telkens verlengd, ook nadat Faber geen minister meer was. Het stoppen van de controles direct aan de grens betekent niet dat de marechaussee helemaal stopt met controles. De regels worden verruimd zodat er vaker auto's, treinen en vliegtuigen kunnen worden doorzocht. Het OM heeft opnieuw een boete van €250 geëist tegen oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen. Die boete kreeg hij eerder ook al omdat hij zou hebben gemasturbeerd achter het stuur. Een vrachtwagenchauffeur had dat gezien en het OM vindt zijn verklaring.

0: verklaring betrouwbaar. Schuiling ging in beroep omdat volgens hem sprake is van een groot misverstand. Zijn advocaten willen nog steeds dat Schuiling geen straf krijgt. Volgens hen had Schuiling nooit veroordeeld mogen worden op basis van één getuige. Ook voetballer Jan-Paul van Hekken is geblesseerd uitgevallen bij het Nederlands elftal. Hij heeft een voetblessure en is dus niet mee naar Griekenland voor de Nations League-wedstrijd van morgen. Eerder vielen Brobbey, Gakpo en Geertruida ook al uit vanwege blessures. Het weer: in de loop van de avond steeds meer bewolking en vanuit het zuidwesten vallen er buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Morgen eerst in het oosten nog buien, later droger, meer zon en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
7: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
8: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
9: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
10: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
11: Radio Drenthe.
12: Studio Steenbergen.
11: Met René Steenbergen.

0: Songfestivalliedje uit 1972 van de New Seekers en Back Stealer Borrow.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Bijna 7 minuten over 5 is de tijd op deze woensdagmiddag. Milko, wat rolt er hier zoal uit de telex?
3: De gemeente Midden-Drenthe die neemt vanaf 12 oktober de nachtopvang van asielzoekers over van de gemeente De Wolde. De tijdelijke nachtopvang die komt op het evenemententerrein in Bijlen en zal tot 25 januari opvang bieden aan maximaal 200 asielzoekers. Morgenochtend in Goedemorgen Drenthe hoor je de wethouder van de gemeente Midden-Drenthe hierover. Bij een supermarkt aan de Prinsengracht in Meppel zijn gistermiddag illegale tabaksproducten in beslag genomen. De actie was een gezamenlijke controle van de NVWA, politie en de douane. Wat er precies in beslag is genomen en om welke hoeveelheid het gaat, dat is niet bekendgemaakt. En ook is nog niet bekend of er een vervolgonderzoek komt. En een 43-jarig man uit Emmen die heeft gisteravond op de Groningse Ring kennis gemaakt met het stroomstootwapen van de politie. Hij werd getaserd nadat hij samen met een automobilist op de vlucht was geslagen voor agenten. De bestuurder die negeerde eerder een stopteken en reed er met hoge snelheid vandoor. De bestuurder, die is nog spoorloos. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website. rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.

0: populairste artiest op dit moment. Teddy Swims en Mr. Know-It-All. 11:05 is het daarmee. De meeste Drentse gemeenten blijven handhaven op permanente bewoning op vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen in samenwerking met de NOS. Jacob Boonstra, voorzitter van Vitale Vakantieparken Drenthe, is niet bepaald verrast door die uitkomst.
1: Dat verbaast me op zich niet. Kijk, we hebben goed overleg op dit moment met het kabinet over de handhaving. En wat veel gemeenten doen is dat ze echt naar de individuele gevallen kijken. Of er handhaving op zijn plek is of dat er sprake is van een schijnende situatie waarin dus bijvoorbeeld een vorm van gedogen nodig is. Het is niet zo dat de gemeente in Drenthe op dit moment echt bij iedereen aan het handhaven zijn. Er wordt echt gekeken naar de persoonlijke situatie van de mensen die permanent op een vakantiepark wonen.
2: Wat vindt u er eigenlijk van als Vitale Vakantieparken Drenthe, als mensen zometeen permanent zouden mogen wonen op een vakantiepark?
1: Nou, we hebben een heleboel verschillende soorten vakantieparken in Drenthe. En bij sommige vakantieparken, ja, dat is al bijna een woonwijk. En daarvan zeggen we als Vitale Parken, laten we dat er ook gewoon een woonwijk maken. Laten we dat omzetten, transformeren naar een woonwijk. Maar er zijn ook vakantieparken die echt gewoon recreatief zijn. Ja, en daar past het niet om dan permanent te gaan wonen, omdat het dan ook slecht is voor de recreatieve kwaliteit van zo'n park.
2: Ja, waarom is het slecht dan? Waarom kan iemand niet gewoon definitief op zo'n vakantiepark wonen?
1: Nou, op het moment dat je een camping hebt, een vakantiepark hebt waar allemaal vakantiegangers zijn, ja, dan verdraagt zich dat slecht met elkaar. Dat je in het ene huisje iemand hebt die gewoon lekker vakantie aan het vieren is, terwijl dat links en rechts mensen permanent wonen. Dus voor die recreatieve kwaliteit vinden we het belangrijk dat de mogelijkheid blijft bestaan om op de goede parken ook echt wel te blijven handhaven.
2: Ja, want er wonen natuurlijk steeds meer mensen op een vakantiepark, omdat het natuurlijk steeds moeilijker is om een huis te vinden.
1: Zeker. We hebben ook in Drenthe, maar in heel Nederland, een probleem met het aantal woningen. En dat is ook de reden waarom sommige parken zeggen, laten we die nou omzetten. Laten we die transformeren naar woonwijken. Mm-hmm. Dus op die manier leveren we vanuit de vakantiepark ook echt wel een bijdrage aan de wooncrisis. Tegelijkertijd is de economische sector, de toerisme, in Drenthe superbelangrijk. We hebben heel veel werkgelegenheid dankzij het toerisme. Ja, dat moeten we ook niet willen verliezen.
2: Nee, dus inderdaad zegt u van, nou ja, per geval tot geval wordt bekeken nu of er gehandhaafd wordt of niet. Want in wat gevallen wordt er dan nu gehandhaafd als inderdaad het toeristische karakter van een park een beetje in gevaar komt?
1: Dat kan, of als er sprake is van ondermijnende activiteiten, dan is het nog steeds zo dat gemeenten wel moeten kunnen handhaven. En dat kan ook nog steeds. En dat gebeurt.
2: En inderdaad, als dat nu ligt, zou het ook van geval tot geval bekeken moeten worden of een vakantiepark, of het daar is toegestaan om daar in de toekomst permanent te wonen.
1: Ja, want de gemeenten, de gemeentebesturen, de medewerkers, die kennen die parken, die kennen de mensen. En die kunnen van geval tot geval heel goed beoordelen wanneer handhaving gepast is. Maar ook in heel veel gevallen wordt er wel een gedoogbeschikking gegeven. Dus wordt een tijdelijke ontheffing gegeven. Dus het is echt niet zo dat er altijd maar gehandhaafd wordt. Er wordt gewoon goed naar gekeken. En dat kan je als lokale gemeente goed inschatten. Mm-hmm. En vanuit Den Haag kan je niet generiek zeggen van we gaan het wel of niet doen. Dan heb je veel te slecht beeld van wat er precies op die parken speelt.
2: Ja, maar ook dus inderdaad als de coalitie permanent wonen mogelijk wil maken op vakantieparken, vindt u dat sommige vakantieparken daarvan uitgezonderd zouden moeten worden, omdat die eigenlijk echt voor toeristen zijn en als mensen daar echt wonen, dan wordt het verstoord?
1: Exact. Dus sommige parken moet je daarvan uitzonderen. En parken waarvan je zegt, goh, hier past dat. Ja, dan moet je gewoon de bestemming aanpassen. Zo hebben we het in dit land geregeld. En daar hebben we op dit moment ook gewoon goed overleg met het kabinet over. Dus in die zin zit er niet meer zo heel veel licht tussen wat het kabinet wil. Want die wil voorkomen dat je de schrijnende situaties, dat je daar gaat handhaven. En dat gebeurt bij de meeste Drentse gemeenten ook niet.
0: En dat zijn Jacob Boonstra, voorzitter van Vitale Vakantieparken Drenthe.

0: De Tom Cruise film Days of Thunder, dat was met racewagens en zo. Zou je niet zeggen dat er dan zo'n soort liedje in zit, maar het is wel echt zo. Van de soundtrack van die film Show Me Heaven van Maria McKee. Het gaat goed met de ijsvogel in en rond Coevorden. Van de 13 speciale ijsvogelwandjes die natuurvereniging Het Stroomdal beheert, waren dit jaar 9 bezet en zijn er meer dan 100 jongeren uitgevlogen. Volgens Harry Kiewiet van Het Stroomdal profiteert de ijsvogel onder meer van de veranderende weersomstandigheden.
1: Ze kunnen vroeger beginnen en later eindigen. Dus eerder was het zo van je kreeg 2 legsels. En nu is het jaarlijks al bijna 3 legsels. Vandaar dat je 9 locaties bezet hebt. Dat is zo'n 27 legsels. Tel je daar een aantal van af, dan kom je gemiddeld toch op een kleine 100 jongen rondvliegt hier in de omgeving.
2: Oké, en hoe komt dat het zo goed gaat?
1: Je hebt wat mindere winters, wat zachte winters. Als je een strenge winter hebt, kan wel meer dan de helft van de populatie verdwijnen. En dan duurt het een aantal jaren dat het weer opzet, zeg maar.
2: U heeft speciale stijlwandjes langs het water aangelegd. Ja, ja. Hoe werkt zoiets? Hoe ziet het eruit?
1: Nou, je moet het zien, je kijkt naar een geschikte plek. Van waar zitten ijsvogels? En daar ga je een geschikte plek zoeken. Waar een steile oever is, een steile mand. Waar ze in kunnen nesten. En dat gaat meestal in overleg met het waterschap of met de gemeente. Die werken goed mee om aandacht te besteden voor het behoud van onder andere de ijsvogel.
2: En waarom zijn dat soort stijlwandjes nou zo belangrijk dan voor die ijsvogel? Omdat ze dan al gelijk een plek hebben om te broeden?
1: Ja, een ijsvogel die hoort in wezen in principe in de steile oever te broeden. Als dat schuin afloopt, dan kunnen ze daar niet in broeden. En wij zorgen ervoor dat ze een aantal steile manden hebben waar ze in kunnen broeden. En je ziet nu al die jonge vogels, die moeten ook volgend jaar weer een plek hebben. Er zullen wel heel veel, een aantal sneuvelen, maar wat er overblijft, die zwerven nu al een beetje rond en te kijken van wat is een geschikte plek voor mij. We zien nu al een verschijnsel van op een broedlocatie, waar normaal 3 legsels grootgebracht worden, dat er maar 2 grootgebracht worden, puur omdat ze elkaar verdringen. Ze willen allebei gewoon op het plekje zitten bij de broedland. En dat zijn hele gevechten en dat kan soms wel een dag duren dat ze elkaar bestrijden van ik wil hier zitten.
2: Ja, ze slaan elkaar een beetje de hersens in om een plekje te vinden.
1: Het zijn net mensen, hè?
2: Ja, oké. Maar hoe ziet zo'n ijsvogel eruit?
1: Het eerste wat je vaak verneemt is het geluid. Je hoort hem eerst voordat je hem ziet. Bij mij is het niet zo, want ik ben al een beetje redelijk doof. Dus ik moet het hebben van het zicht. Ja, en ik heb dan speciale plekken waar ik zit. En dat is ook een beetje beschermd. Daar komt ook bijna niemand anders. Daar ga ik observeren en zet ik een heel broedseizoen om te kijken van het gedrag van de vogel. En in principe doe ik dat al bijna 15 jaar. Het hele leven van de vogel komt voorbij. En dat ken ik in geuren en kleuren. Maar toch komt er toch wel weer verrassingen naar boven.
2: Ja, wat voor verrassingen komen er boven dan?
1: Ja, soms zie je een geringde vogel of een strijd onderling. Het hoeft niet alleen door vogels te zijn. Het kan ook wel door de mens die toch verstoort of vernielt. Dat komt ook wel voor.
2: De ijsvogel is populair bij fotografen, maar dat is ook een probleem.
1: Ja, zeker. Ja. Dus als ik op een locatie zit en ik vertel waar het zit en ik word ook wel eens gevraagd van waar is die locatie, dan geef ik dat niet aan waar ze zitten. Ja, want op een gegeven moment heb ik er een 50 of 100 man. En dan is het een verstoring en dan is hij daar op zijn plek ook zo weg.

0: Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
1: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
2: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
3: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
4: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
5: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
4: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
6: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl.
7: Het is een halve minuut voor 17:30. Ben je aan de vroege kant? Hier is Milko Scheper met het regionale nieuws.
8: Goedemiddag. Vanaf 12 oktober neemt Midden-Drenthe de nachtopvang van asielzoekers over van de Volde. Op het evenemententerrein in Bijlen kunnen tot 25 januari maximaal 200 mensen overnachten. Het gaat om asielzoekers die er in Ter Apel geen slaapplek hebben. Ze komen 's avonds aan en vertrekken de volgende ochtend weer terug naar Ter Apel. Overdag is er geen opvang dus in Bijlen. De opvang in Zuidwolde die wordt daarom nog tot 12 oktober verlengd. Daarna gaat de tent langs de A28 definitief dicht. Een 43-jarige man uit Emmen die heeft gisteravond op de Groningse Ring kennis gemaakt met het stroomstootwapen van de politie. Hij werd gearresteerd nadat hij samen met een automobilist op de vlucht was geslagen voor de agenten. De bestuurder negeerde eerder een stopteken en reed er met hoge snelheid vandoor. Op de ring gingen de twee er te voet vandoor. De Emmenaar die rende de weg op, waarop de politie het stroomstootwapen inzette en om ze te voorkomen dat hij werd aangereden. De man die had geen idee bij zich en werd meegenomen naar het bureau. De bestuurder die is nog altijd spoorloos. BOA's in het openbaar vervoer krijgen vanaf morgen toegang tot het rijbewijzenregister. Daarmee kunnen ze sneller de identiteit controleren van zwartrijders en overlastgevers zonder identiteitsbewijs. Ook op de Vechtdallijnen tussen Zwolle en Emmen kan die bevoegdheid worden ingezet. Maar Arriva die verwacht daar weinig effect van. Volgens de vervoerder staan veel betrokkenen niet in het rijbewijzenregister. Arriva die wil daarom ook toegang tot andere registers, maar daarop moet het volgens de overheid tot 2028 worden gewacht. En bij een supermarkt aan de Prinsengracht in Meppel zijn gistermiddag illegale tabaksproducten in beslag genomen. De actie die was een gezamenlijke controle van de NVWA, politie en de douane. Wat er precies in beslag is genomen en om welke hoeveelheid het gaat, dat is niet bekendgemaakt. Illegale tabak kan bijvoorbeeld bestaan uit sigaretten die illegaal zijn geproduceerd, of tabaksproducten waarover geen accijns is betaald. De douane die wil verder geen informatie geven over de actie. Ook is nog niet bekend of er een vervolgonderzoek gaat komen. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
7: Hans Nienhuis, goedemiddag.
9: Mooi René, goedemiddag.
7: Hans, september 2026, dat zal wel een maand worden die jou nog wel even bij zal blijven, denk ik.
9: Ja, nou ja, goed, dat geldt voor de hele zomer eigenlijk. Die was behoorlijk aan de warme kant. En september past eigenlijk in dit geval beter bij de zomer dan bij de verwachte natte herfstmaand die ik eigenlijk voor ogen had gezien met die hele warme zee voor onze kust. Dus dat is allemaal nog een maand uitgesteld. Wanneer het al gaat gebeuren, dat moeten we nog maar zien. In elk geval, het was vandaag behoorlijk warm. We hebben een graad of 27 gehaald in onze provincie. Niet overal. Ik heb van diverse waarnemers wel binnengekregen. Wijster actueel had 26,5 graden, dat was vanmiddag. Ik had zelf ook ongeveer die orde grootte. Dus iedereen is wel door de 25 graden heen gekomen. En dat betekent gewoon een echte zomerse dag op de laatste dag van september.
7: Ja, het is toch wel apart hoor. Als je hier door het pand loopt ook. Sommige mensen heel enthousiast in de korte broek en alles.
9: Oh, dat is wel heel enthousiast.
7: Ja, maar zo zijn ze hier.
9: Ja, wat dat betreft is het een bijzondere dag. En we gaan natuurlijk de maand afsluiten. Dus volgende of morgen dan hebben we de getalletjes voorhanden van wat er werkelijk is gepresteerd qua neerslag en ook qua temperatuur en zulke dingen. Want ja, de dag loopt nog. En het is nog niet gezegd dat het vandaag de hele dag droog gaat blijven. Want als we kijken op de radar, dan zien we dat er een koufront aankomt vanuit het westen. En die gaat in de late avond nog net even wat spat en neerslag geven in Drenthe. Het westen van Drenthe krijgt er sowieso nog mee te maken voor 12 uur. De rest van de provincie later in de nacht. En aangezien de weeramateurs om 8 uur 's morgens de regenmeters leegtappen. Ja, we krijgen dus nog een klein beetje neerslag erbij in september. Nou, vanavond en vannacht is dat front er nog niet, want die treuzelt op de kust, komt maar langzaam onze kant op. De komende uren is het gewoon nog heerlijk nazomerweer. En vannacht is het niet kouder dan een graad of 16 tot 17. Morgen overdag heel ander weerbeeld. Het is eigenlijk volledig bewolkt. We zullen misschien in de namiddag een klein straaltje zon zien, maar dat stelt niet heel veel voor. Het is vooral bewolkt en af en toe valt er in de ochtend nog een spat neerslag uit. Ik verwacht geen grote hoeveelheden, een paar millimeter. Dat is eigenlijk opgeteld alles wat vannacht en morgenochtend valt. Maar daarna dan is het dus bewolkt en ook een stukje koeler met 20 tot 21 graden. Dat is trouwens nog steeds boven de normaal voor deze tijd van het jaar, maar dan zouden we 17 tot 18 graden moeten hebben. Ook de komende dagen blijven we nog iets boven de normaal steken in de eerste dagen van oktober. We zien een maximumtemperatuur van een graad of 19 tot 20 op vrijdag, zaterdag en op zondag. En slechts een hele zwakke zuidelijke wind, want de hoge druk blijft vlak in onze buurt. Dat zorgt ervoor dat we overdag eigenlijk een mix hebben van zon en bewolking. Rustig weer er dus bij en droog weer. Maar de ochtenden worden weer gevoelig voor die typische mistbanken die dan moeilijk optrekken. Dus als je 's morgens op pad moet, een grijzige wereld heb je dan. En dan is de vraag, wanneer komt de zon erdoor en hoe overtuigd komt hij erdoor? Dus het spelletje dat we eigenlijk al gewend waren. Grijze ochtenden en in de middag eigenlijk wat zon met droog en rustig weer. Dat gaat weer opnieuw gespeeld worden. En ook begin oktober brengt dus eigenlijk best vrij nazomerweer.
10: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
11: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
12: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
13: Marktkauf Meppen. Spectaculaire keuze in levensmiddelen, huishoudartikelen, lichaamsverzorging, kleding en elektronische apparatuur voor spectaculaire prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
14: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
16: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
17: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
15: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
17: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
18: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
19: Verlaag je energierekening met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
20: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
19: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
21: Hans, waar liggen de regenjassen?
22: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
23: geeft ruimte.
24: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.

0: 1985 was het een dikke top 10 hit hier in Nederland. Gimme, Gimme, Gimme van Loretta Michael Walden. En dat brengt de tijd op bijna 12 minuten over 5:30. Elke woensdagochtend wordt er in het programma Koffie en Keuvel een onderwerp uit de Drentse geschiedenis behandeld door een van de medewerkers van het Drents Archief. En vandaag was het best een beetje griezelig, want Hilde Boelema vertelde over zagen, legenden, dwaallichten en andere vreemde verschijningen.
1: Ja, want je hebt spoken, weerwolven, watergeesten, heksen, reuzen, witte wieven, dwaallichtjes. Ja, er zijn genoeg spannende verhalen in Drenthe te vertellen. Want eigenlijk in de periode van de middeleeuwen tot aan de 19e eeuw werden vaak 's avonds dit soort verhalen verteld. En het was dan een beetje, het waren natuurlijk lange, donkere avonden. En dus het werd gebruikt om mensen schrik aan te jagen. Maar je moet voorstellen dat het dus toen allemaal niet zo mooi verlicht was als nu. Maar er sommige moerassen waren. En ja, waar je dus helemaal je eentje overheen moest lopen. Over heidevelden. Dat gewoon best wel spannend was. Ik kom zelf oorspronkelijk uit het dorp Bunnen. En daar ging ook altijd een spannend verhaal de ronde. Over de bloedkamer in het huis van Bunnen. Ja, in het huis van Bunnen, daar zou een bloedkamer zijn. Want in die kamer, daar was de heer van Ubbenaar ooit vermoord. Door een boer uiteen. En het schijnt hoe vaak ze die muren ook oververfden. Dat bloed was steeds weer zichtbaar. Ik ben er zelf wel eens geweest in dat huis. Maar ik heb nooit een bloedkamer gezien. Maar goed, het was wel een heel mooi verhaal. Maar dan heb je ook nog dwaallichten. En dat zijn eigenlijk lichtjes die gezien worden als een soort aankondiging wat iets, van iets wat later gebeurt. Dus bijvoorbeeld als je 's nachts over de heide liep en je zag een paar lichtjes op een plek. Nou, dan zou het heel goed kunnen dat daar bijvoorbeeld daarna een lijkstoet gezien wordt. Dus dat daar iemand overlijdt. Dus het is een beetje een soort paranormaal verschijnsel eigenlijk in het volksgeloof. En een voorbeeld daarvan is het verhaal van Oude Mine. En Oude Mine die woont in Zuidoost-Drenthe, waarschijnlijk in Klazinaveen. En het stormt en het regent rond haar veenhutje en ze kijkt naar buiten. En dan ziet ze, het regen kletteren en dan ziet ze bij de turfbulten die daar liggen, ziet ze allemaal lichtjes om die bult dansen. En ze denkt, nou, wat raar. En ze vraagt haar dochter, zie je dat? Nee, die ziet het niet. Dus dat was echt zo'n dwaallicht. En een week later is de kleinzoon van Oude Mine, die is onvindbaar. Dat is een jonge turfgraver. En vervolgens vinden ze hem op de bult waar die Oude Mine die lichtjes had zien dansen. Dus ja, dat is inderdaad iets paranormaals. Dus dat is ook echt zo'n, nou ja, een voorbeeld van een sage, van een volksverhaal. Ja, er zijn zoveel verhalen dat, die dus eeuwenlang 's nachts verteld of 's avonds verteld zijn bij het haardvuur. Zit er een kern van waarheid in? Ik weet het niet. Maar ze zijn wel heel, heel bijzonder en mooi om naar te luisteren en een beetje eng.
2: Is het leuk dat mensen met dit soort verhalen bij jou zich kunnen melden?
1: Ja, nou, we hebben op Facebook of op Instagram, als je dat hebt, hebben een post al hierover gedaan. En dan kunnen mensen hun volksverhalen delen. Want we zijn ook wel benieuwd wat er nog allemaal meer in de provincie is.

0: Uit de film A Star Is Born, Lady Gaga en Bradley Cooper en Shallow. Ja, dan gaan we nog even naar de hulplijn van eerder vandaag. Daarin kun jij als luisteraar van Radio Drenthe een oproep doen voor...
1: ja,
0: wat dan ook eigenlijk. En vanmiddag belde Ria Vos, die met een heel bijzonder muzikaal project bezig is.
2: Ik ben op pad met een groep Georgische professionele zangers... die om de 2 jaar een korte tournee in het noorden maken. En we zijn onder andere zaterdagavond bij de Drentmeester in het Valtemont geweest. En daar hebben we prachtige reacties gehad. Ja, wat die muziek zo bijzonder maakt, wat ik van mensen terughoor... is dat het je echt raakt. Het is heel veelzijdig, het kan heel stil zijn en heel energiek en heel sterk en krachtig. En het is natuurlijk toch die Oost-Europese manier van zingen... die wij niet zo kennen.
3: Nee, ik heb een klein stukje klaarstaan. Zal ik het even laten horen?
2: Ja.
3: Komt-ie.

0: heel bijzonder. En daar kunnen wij binnenkort dus live getuigen van zijn. Wanneer komen ze allemaal?
1: Ze komen zaterdagavond in Assen, in de Adventskerk. Om 8:00 begint dat. En zaterdagmiddag is er in Ekehaar Agnes de Bruin helemaal een themamiddag georganiseerd. En de school erbij betrokken. Ekehaar ontmoet Georgië. Dus kinderen krijgen daar uitleg. En dan eten we om 5:00 gezamenlijk met de mensen die daar zijn.
0: Ja, dat wordt een mooi evenement. Reden dat ik je aan de lijn heb is dat er nog kaarten zijn, ook voor het optreden in Assen.
1: Ja, als je naar de website gaat, www.gareba.nl, dan vind je mijn telefoonnummer. Maar het kan ook via Agnes de Bruin. Dus ik geloof dat jullie een folder hebben. En anders kan ik dat even sturen, dat dat bij jullie op de site ook kan komen. Zou dat kunnen?
0: Ja, daar kan ik geen uitspraken over doen of dat inderdaad gaat lukken. Maar kan niet iedereen gewoon zaterdag naar de Adventskerk in Assen komen?
1: Dat is een hele grote kerk waar 500 mensen in kunnen, zei Agnes. En dat is misschien voor de kosten te veel. Maar ik denk dat er plek genoeg is. Dus ja, ik zou zeggen...
0: Hoe laat moet je daar zijn als je wil kijken?
1: 8:00 begint het.
0: 8:00. En wat zijn de kosten die eraan verbonden zijn?
1: €15.

0: heerlijk deuntje van de Champs en Tequila. Ja, woensdag 30 september vandaag, hè. En dat is de dag in Nederland dat de meeste mensen tegelijk jarig zijn. In het hele land ruim 44.000. In Drenthe meer dan 1330. Nou, dat vond verslaggever Remco Wilkens een prachtig thema voor zijn opjakdag. En ja, bij een verjaardag hoort natuurlijk taart. En daarom stond Remco vanochtend al vroeg bij banketbakker Johan in Angelslo in Emmen. En die kon het wel merken, hoor, dat er veel te vieren viel vandaag.
1: Ja, het is wel duidelijk merkbaar dat er heel veel mensen jarig zijn vandaag. De winkel staat gelijk om 8 uur vol. Ja, er komt natuurlijk heel veel keus. 'S Morgens om 8 uur direct heel veel keus.
2: En wat is nou de taart, het gebak, wat het beste lapt dan als verjaardag?
1: Ja, dat is toch wel het slagroomgebak, slagroomtaart. Ja. De luxere ding, dat wil mensen in Emmen niet. Er moet slagroom op.
2: Oh ja.
1: Zonder slagroom verkopen we niet.
2: Ja. En heb je er enig idee van hoeveel van die taarten je verkoopt op zo'n dag?
1: Nou, op een dag, ik denk wel een stuk of 10, 15.
2: Ja, zullen we even een beetje gebak proeven? Ja, want dat moet natuurlijk wel even. Ja. Ja, dat is wel lekker hoor.
0: Ja, hartstikke lekker. Ontbijten met een stuk slagroomtaart. 'S Ochtends om 7:15. Remco doet het gewoon. Nou, die stemming die zat er dus meteen lekker in bij Remco. En daarom reed hij, toen zijn gebakje op was, meteen door naar de Oostermoerschool in Gietenveen. Want ook daar was een feestje te vieren.
2: En de stemming zit er hier dik in, want twee kinderen bent hier jarig vandaag. Ja, Jordi, hoe oud ben jij geworden?
3: 9.
2: Ja. En dan ga ik even naar Daan. Daan, hoe ben jij wakker vanmorgen?
3: Nou, mijn vader en mijn moeder maakten me wakker en toen gingen ze zingen.
2: Ja, zo wakker, hè. En dan moet je naar school en hij ook trakteert al?
3: Nee, dat nog niet.
2: Ik wel, hè?
3: Ja.
2: Ja, ik heb een dikke taart met nom.
3: Mm-hmm.
2: Ik denk, neem me met een Gietenveen, dan kunnen ze allemaal een stukje verkrijgen.
3: Ja.
2: Ja. Hey, en kinderen, hebben jullie al zongen voor de jongens?
4: Nee.
2: Nou, dat kan nog wel even, toch?
4: Ja.
2: Ja.

0: week feest daar op de Oostermoerschool in Gietenveen. En na het bezoekje aan die school reed Remco meteen door naar een volgende jarige. Herman Dilling in Ees. Herman is vandaag 61 geworden en dus een van die 1300-jarige Drenten. Best bijzonder.
1: Dat is hartstikke bijzonder. En nou met zo'n presentatie erbij van RTV Drenthe is toen mooi waar natuurlijk, hè?
2: Ja.
3: Nou heb je net een cadeautje metgenomen. Kijk eens even wat erin zit. Want ik kom natuurlijk niet met niks aan.
1: Nee. Bliksem. Een echte RTV muts, jongens. Nou, ja. Dat kun je wel.
3: Die heb je nog niet?
1: Nee, die heb ik niet. Maar dan hebben we nog meer, kijk eens.
3: Ja, kijk. Mooi knuffel. Hartstikke mooi. Ja.
1: En een poisson zie ik, een zonnebril.
3: Ja, kijk. Sokken, maar ook al niet handig, hè?
1: Dat kan niet op, hè?
2: Nee.

0: nou, de meeste nummers die download ik altijd hier bij jullie weg. Dus dat is allemaal dingen nutter. Ja, ik mag er gewoon naar luisteren.
1: Ja, een echte RTV Drenthe-fan dus, die Herman. En dat gold eigenlijk ook voor het volgende adres waar Remco naartoe ging. Trineke uit Assen vierde vandaag ook haar verjaardag. Al had ze wel even gemist dat er samen met haar nog zoveel andere jarigen waren.
2: Nee, geen enkel idee. Toen jullie het vanmorgen vertelden op de radio, nou, was dat ook een verrassing van, goh, nee, totaal geen idee van.
3: Ja, dat zal toch wel kool in de lucht zitten dan later in december of zo. Of wat zal het wezen?
4: Kerstvakantie, cadeautjes. Vakantie. Vakantie iets, all in ei, borreltje op, met mekaar, gezellig.
3: Dat zal het wezen, ja. En dan babyboom, ja.
2: Ja, dat kreeg je dan 9 maanden later, hè? Ja, en toen was ik er ook.
1: Kijk, nou, dat is de verklaring voor al die jarigen in Drenthe en in heel Nederland vandaag, hè. Eindigen we met een mooie wetenschappelijke conclusie dit uurtje radio. Zometeen na 6 uur uiteraard een nieuwe aflevering van Muziek voor Volwassenen met de niet-jarige Johan Derksen. Heel veel luisterplezier daarbij en een mooie avond.
5: Lekker croissantje. Heerlijk appeltje. Kopje koffie.
6: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
5: Volgende week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
6: Luister elke dag en maak kans.
5: Kijk voor alle info op rtvdrenthe.nl/winnen.
6: Radio Drenthe.
5: Altijd. In de buurt.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
9: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
10: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
11: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
10: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
12: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Zoals PMA Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designeroutletochtrop.nl.
13: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
14: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
15: Levi van Eck met het NOS-journaal. Paulien Cornelissen is overleden. De schrijfster en cabaretier had al een aantal jaar kanker. Cornelissen was een groot taalliefhebber en schreef de bestsellers Taal is zeg maar echt mijn ding en De verwarde cavia. Ook schreef ze columns en stond ze in het theater. Op tv is ze dit seizoen te zien als jurylid in het snelprogramma De Slimste Mens. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In de Tweede Kamer is weinig enthousiasme voor het kabinetsplan om ook kleine beleggers en spaarders te gaan belasten. Zowel Ja 21 als de ChristenUnie, SGP en PRO zijn tegen en daarmee lijkt de meerderheid uit zicht. De SGP noemt de maatregel een boete op spaarzaamheid. Ja 21 vindt het desastreus voor de ambitie om meer Nederlanders te laten beleggen. Ook de coalitiepartijen lijken er niet tevreden over en willen naar andere oplossingen gaan kijken. Veel partijen zijn wel positief over de vermogenswinstbelasting die er vanaf 2028 moet komen. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde veilig in Saoedi-Arabië.

0: De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. De marechaussee zal blijven controleren door vaker auto's, treinen en vliegtuigen te doorzoeken. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten buien met kans op onweer. Vannacht koelt het af tot een graad of 16. Morgen vooral in het oosten nog buien, later meer zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Emmen Bout werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, United can do.
2: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
3: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. bosmabedden.nl.
4: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
5: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
6: Goedemorgen.
5: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
7: Hans, waar liggen de regenjassen?
8: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
9: geeft ruimte.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
13: Radio Drenthe.
14: Muziek voor volwassenen.
13: Met Johan Derksen.

0: fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het is een single van Tampa Red uit 1929. En er verschenen covers van John Lee Hooker, Junior Wells, Chuck Berry, John Mayall, Bob Dylan, Wet Willie, Eric Burden, Eric Clapton, Freddie King en Luther Allison. En dit zijn countryzanger Jamie Johnson en bluesgitarist Warren Haynes. It Hurts Me Too.

Jamie Johnson en Warren Haynes, It Hurts Me Too. Ginny Mac uit Texas zingt vintage country en western swing. En ze was actief in de bands Brave Combo en Asleep at the Wheel. En ze is een virtuoos op haar accordeon zodra ze Cajun en jazz speelt. Ginny Mac, The Day You Left Me.

Jenny Mac, The Day You Left Me. Molly Marriott, dat is de dochter van zanger-gitarist Steve Marriott. Die kennen we van The Small Faces en Humble Pie. Ze begon als achtergrondzangeres bij P.P. Arnold, The Who, Mick Hucknall en Jeff Beck. En ze stond al in het voorprogramma van Robert Plant, Van Morrison en Mark Knopfler. Molly Marriott, My Bleeding Heart.

Molly Marriott, My Bleeding Heart. De Pretenders met zangeres Chrissy Hynde en achtergrondzangeres Emmylou Harris namen de nummer op van Gram Parsons, The Pretenders, She.

The Pretenders, She. Connie Keldor, dat is een singer-songwriter uit Canada. Ze studeerde theaterwetenschappen en ze begon in 1981 haar eigen platenlabel, Coyote Records. En intussen is ze groot in de Canadese folk scene. Connie Keldor, If You Could Read My Mind.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Fireflies van Danielle Nicole is het album van deze week. En Danielle Nicole maakt op haar albums altijd gebruik van beroemde gasten. Tot op heden waren dat Walter Trout, Kenny Wayne Shepherd, Monster Mike Wells, Luther Dickinson, Mike Finnegan en Johnny Lee Schell. En dat zegt veel over de status van Danielle Nicole. Memories.

Daniel Nicol, Memories. Beck, dat is een zanger uit Los Angeles die geen genre uitsluit. Hij zingt soul, hip-hop, alternatieve rock, country en Americana. En dit is een duet met Emmylou Harris, opgenomen met Little Feat pianist Bill Payne. Beck en Emmylou Harris, Sin City.

en Blue Harris, Sin City. Terry Tufts komt uit Ontario in Canada. Hij maakt deel uit van de band Red Rock Hotel en daarvoor speelde hij in de bands van Tom Paxton, David Francie en Ian Timlin. Terry Tufts, For Lovin' Me.

Terry Tufts, For Lovin' Me. Twee Amerikaanse muzikanten, gitarist Evan Dando en basgitarist Juliana Hatfield, namen met een paar studiomuzikanten in de Fort Apache Studios in Boston dit nummer op. Evan Dando en Juliana Hatfield, $1,000 Wedding.

Even Dando en Juliana Hatfield, $1000 Wedding. Quartet, dat is een Canadees topkwartet met 4 topzangeressen. Sylvia Tyson, Cindy Church, Caitlin Hanford en Gwen Swick. Ze hebben alle 4 een solo-carrière, maar ze treden ook regelmatig als kwartet op. Quartet, Song for a Winter's Night.

Quartet, Song for a Winter's Night. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. De Mavericks uit Miami met de inmiddels overleden zanger Raoul Malo en steelgitarist Robbie Turner namen een oud nummer op van de Flying Burrito Brothers, dat deze in de soundshop in Nashville. The Mavericks, Hot Burrito.

0: dan 50 woonmerken onder één dak? Dat is Oogst. Ontdek Montel, Feelingswonen, Stressless, Leolux en nog veel meer op 10.000 vierkante meter wooninspiratie bij Havenkoord Interieurs Coevorden. Oogst, van 2 tot en met 11 oktober. Kijk op havenkoord-interieurs.nl.
1: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
2: Terwijl pa en ma padella, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.

0: een diesel.
1: En? Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Schrijfster en cabaretier Paulien Cornelis is overleden. Ze had kanker en is vandaag in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam overleden. Cornelis was een groot taalliefhebber en schreef de bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding. Ook in haar theatervoorstellingen ging het vaak over taal.
9: Ooit moet die taal ontstaan zijn. Dus logisch gezien, het moet terug te voeren zijn. Het moet terug te voeren zijn op toch... Weet je, er moet op een gegeven moment één oermens zijn geweest die toch om zich heen heeft gekeken en heeft gedacht van... Nou, ik zeg eens wat.
8: Paulien Cornelis is op dit moment op tv te zien als jurylid in het programma De Slimste Mens. In overleg met de familie is besloten dat de uitzending van vanavond niet doorgaat. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Ze waren bij een demonstratie in Liverpool. Palestine Action is in het VK aangemerkt als terroristische organisatie. Mensen die de groep steunen kunnen worden opgepakt. De politie heeft een medewerker van de Rotterdamse haven opgepakt omdat hij samen zou hebben gewerkt met drugscriminelen. Hij wordt ervan verdacht grote partijen drugs uit containers te hebben gehaald. In zijn huis

0: vonden agenten ook harddrugs. De medewerker van de Rotterdamse haven is inmiddels weer vrijgelaten, maar blijft wel verdachte in de zaak. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat hij zijn rijbewijs 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond. Het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: lekker croissantje. Heerlijk appeltje. Kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Volgende week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op ntvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd. In de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Britse premier Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran een rol heeft gespeeld bij de voorbereiding van een mogelijke aanslag op een luchtmachtbasis in het land. Afgelopen weekend werden daarvoor 5 mannen opgepakt. Een inwoner had ze 's avonds laat bij de legerbasis gezien met bivakmutsen en bestelbusjes. De VS zei deze week al aanwijzingen te hebben dat Iran een rol had. Verdrietige reacties op het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen vandaag. Premier Jette noemt het ontzettend verdrietig nieuws. Presentator Herman van der Zand zegt ook verdrietig te zijn. En mede-cabaretier Dolf Jansen reageerde op Radio 1.
2: Op zo'n leeftijd en zo midden in het leven, natuurlijk als vrouw en als moeder van, maar ook al die dingen die we van haar kennen, dat is

0: ja, dat is onwaarschijnlijk verdrietig.
1: Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond twee jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar. De jongen van 17 werd uit het niets aangevallen door een groep jongeren op fatbikes. De andere jongen werd diezelfde avond door een groep jongeren van zijn fiets geduwd en mishandeld. De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Die groep is aangemerkt als terroristische organisatie, maar daar is veel discussie over. Nina Jansen van Nieuwsuur reisde met de Nederlanders mee naar een demonstratie.
2: Ik ging met ze mee met de trein en eigenlijk werd er eentje op het station al opgepakt. Dat kwam omdat hij al eerder hiervoor had gedemonstreerd. Een tweede werd opgepakt voor de demonstratie, want hij had een tubetje lijm bij zich. Zelf zei ze dat dat was voor haar kapotte schoen. Ze had namelijk een kapotte schoen.
1: Twee andere Nederlanders haalden de demonstratie wel en werden daar samen met 200 anderen opgepakt. Het weer, vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. En morgen is het droog en rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten 10 euro te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen leidt tot verdrietige reacties. Cornelissen overleed

0: vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De auteur van onder meer Taal is zeg maar echt mijn ding was geliefd bij velen, zegt deze boekhandelaar.
1: Een enorm belangrijk persoon voor boeken, voor mensen die van taal houden, maar ook mensen die bijvoorbeeld minder lezen, lazen haar boeken, want zij was zo toegankelijk, zo open.
0: Cornelissen was ook jurylid in De Slimste Mens. De vooraf opgenomen aflevering van vanavond is niet uitgezonden. Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen. Het gezinshuis wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al signalen zijn van onveiligheid. Daarna begon de inspectie zelf een onderzoek. Tegen oud-burgemeester Schuiling van Groningen is ook in hoger beroep een boete geëist. Hij kreeg die boete al omdat hij zou hebben gemasturbeerd in de auto. Volgens Schuiling had hij buikkrampen. Daarom ging hij in beroep, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
2: Hij heeft destijds een boete opgelegd gekregen van €250. Als hij die had betaald, dan was het niet tot deze rechtszaak, de publieke vernedering en alle publiciteit gekomen. Maar hij stapte toch naar de rechter voor eerherstel.
0: Schuiling zegt dat hij nooit had mogen worden veroordeeld op basis van 1 getuige. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Morgen vooral in het oosten buien. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: croissantje. Heerlijk appeltje. Kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Volgende week maak je kans op een shared breakfast.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De passagiers van het vliegtuig waar een piloot werd neergestoken zijn op hun bestemming Tel Aviv aangekomen. Het toestel moest hals over kop landen in Saoedi-Arabië. Vanaf daar werden de passagiers naar Israël gebracht. Correspondent Lennart Zwolfs wachtte hen op.
2: Die opluchting hier was enorm. Beide passagiers zelf, die hebben natuurlijk met doodsangsten daar in dat vliegtuig gezeten. Maar denk ook aan de families. De families hebben hier bij dat vliegveld de hele dag gestaan. Gewacht op antwoorden. Hè? De vraag, wat is er nou precies gebeurd?
1: Volgens de Israëlische minister van Defensie ging het om een jihadistische terreurpoging. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten €10 te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land, maar de luchtvaartautoriteit stond een tussenlanding op Curaçao niet toe. Dat gebeurde op verzoek van hogerhand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. Ook de eilanden Aruba en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar, zegt de politie.
3: De 13-jarige jongen was onderweg, is daarna in de bosjes geduwd door een verdachte en daar mishandeld. Bij de 17-jarige jongen gaat het om een zwaardere mishandeling. In de verklaring geeft hij aan dat er mogelijk met een kettingslot is geslagen. Dus die heeft wel echt letsel en is daarom ook naar het ziekenhuis vervoerd.
1: De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt en zegt wel extra te surveilleren. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv vandaag werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet na het incident in de cockpit. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig ook niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident nog loopt. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land en daardoor kan Curaçao als tussenstation worden gebruikt. Maar de luchtvaartautoriteit van het eiland stond de landing van het vliegtuig niet toe. Het gebeurde op verzoek van hoger hand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. De premier van Curaçao wil geen commentaar geven. Ook de eilanden Aruba, Bonaire en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Onder de arrestanten zaten medewerkers van de Egyptische overheid. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben uiteindelijk geld naar ze overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimen vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als die mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Maar niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. Het weer verspreidt over het land flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger en wordt het in de middag rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Lekker croissantje. Heerlijk appeltje. Kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Volgende week maak je kans op een shared breakfast.

0: Nu de hele redactie vast van een van de laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Mat Saddas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Het onderzoeksplatform meldde dat onder de arrestanten huidige en voormalige veiligheidsfunctionarissen zaten. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident loopt. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien, met hier en daar ook onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger, en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte speelde de gletsjers parten. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien en hier en daar onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger. En het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: croissantje. Heerlijk appeltje. Kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Volgende week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op ntvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd. In de buurt.